0: al breekt de zon steeds vaker door.
1: Groot Nieuws Radio, neem je mee naar buiten. Maak bijvoorbeeld een wandeling met een inspirerende podcast op je oortjes.
2: Wandel met God, gewoon in zijn ritme.
1: Of geniet onderweg van de beste christelijke muziek. Een hoopvol geluid. In heel Nederland via DAB+ en natuurlijk via de Groot Nieuws Radio app.

0: Nieuws Radio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 3 uur.
2: Goedenacht, ik ben Michiel Frazenstorm. Het lukt tientallen gemeenten maar niet om de overlast van ratten, muizen en ander ongedierte terug te dringen. Volgens de Telegraaf nemen de problemen alleen maar toe. Dat komt onder andere door het warme weer, maar veel steden wijzen ook naar bewoners en ondernemers. Die zouden slordig omgaan met hun afval. In Monaco zou een Oekraïense zakenman het doelwit zijn geweest van een moordaanslag. Hij is volgens Franse media gewond geraakt, net als een vrouw en een kind. Het gaat om een aanslag met een bom afgelopen avond in de hal van een appartementencomplex. Het explosief zat in een achtergelaten rugzak. Een tegenvaller voor treinreizigers bij Rotterdam duurt nog dagen voordat er tussen Rotterdam en Breda en Rotterdam en Dordrecht weer treinen kunnen rijden. Door brand gisterochtend is er veel schade ontstaan aan kabels om seinen en wissels mee te bedienen. Het repareren duurt tot zeker donderdagavond. Het weer van Weer Online. Een heldere nacht koelt af naar een graad of 14. Overdag een afwisseling van wolken en zon. Het wordt 21 graden aan zee tot 26 in het zuidoosten. En tot zover het ANP-nieuws.
1: De nacht van Groot Nieuws Radio.
0: Het christelijke radiostation.

0: Elke week een nieuwe brandstofpodcast.
1: Als je kijkt naar angst en vertrouwen is dat bijna hetzelfde. Ze lijken heel veel bij elkaar te liggen, maar ze gaan eigenlijk allebei over een plaatje wat je hebt over de toekomst. En angst gelooft in het slechtste scenario. En geloof kiest voor het beste scenario.
2: Dus eigenlijk angst en vertrouwen is beide geloven.
1: Exact, ja.
3: De Brandstofpodcast met Eunice Nahuis.
0: Luister via de Grootnieuwsradio-app of abonneer je nu in de podcastspeler van jouw keuze.

0: Grootnieuwsradio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 4 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. Steeds meer mensen in ons land overleven kanker. 5 jaar na de diagnose is 70% van de kankerpatiënten nog in leven. Dat was 30 jaar geleden iets meer dan 50%. Mensen met bijvoorbeeld huidkanker en zaadbalkanker hebben de beste overlevingskans. Patiënten met alvleesklierkanker de minste. Muizen, ratten en ander ongedierte zorgen in tientallen gemeenten voor problemen. Het lukt ze volgens de Telegraaf maar niet om de overlast terug te dringen. Dat het aantal meldingen toeneemt komt onder andere door het warme weer, maar ook door het gedrag van bewoners. Mensen zouden afval op straat gooien. In Amerika is een filmregisseur veroordeeld die streamingdienst Netflix heeft opgelicht. Hij kreeg miljoenen van Netflix om een science-fiction-serie af te maken. Maar het geld sluisde hij door naar een privérekening en de serie kwam er nooit. De regisseur moet van de rechter 2,5 jaar de cel in. Het weer van Weer Online. Een heldere nacht koelt af naar een graad of 14. Overdag een afwisseling van wolken en zon. Het wordt 21 tot 26 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: De nacht van Grootnieuwsradio.
0: Het christelijke radiostation.

0: Dankzij een hoopvol geluid op de radio worden elke dag duizenden luisteraars bemoedigd en geïnspireerd in hun geloof.
1: God doet altijd wonderen op een moment dat je het eigenlijk niet meer zo verwacht. En door Jezus komen wij bij hem en kunnen we ook van genezing bidden. En dat, ja, dat is het allergrootste in ons leven.
0: Jij ook? Ondersteun Groot Nieuws Radio en word vandaag nog vriend.
2: God spreekt echt door Groot Nieuws Radio.
0: Meld je aan via grootnieuwsradio.nl/vriend.

0: Grootnieuwsradio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 5 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. Kanker is steeds minder dodelijk. 5 jaar na de diagnose leeft 70% van de kankerpatiënten nog veel meer dan 30 jaar geleden. Mensen met bijvoorbeeld huidkanker en zaadbalkanker hebben de beste vooruitzichten. Patiënten met alvleesklierkanker hebben de minste overlevingskans. In het zuiden van Friesland is vannacht een dode gevallen bij een ongeluk met een auto. In het dorp Spanga kwam die in het water terecht. Een passagier kwam om het leven en de bestuurder is gewond naar het ziekenhuis gebracht. Waardoor de auto in het water kon belanden is niet duidelijk. D66 en Pro zetten een plan door om politieke partijen die geen leden toelaten hard aan te pakken. Ze vinden dat zulke partijen zoals de PVV moeten worden uitgesloten van verkiezingen. Ze hebben hun voorstel na kritiek van de Raad van State wel ietsje veranderd. In het aangepaste plan krijgen partijen 5 jaar de tijd om aan de eisen te voldoen. Het weer van Weer Online. Helder en het koelt af naar een graad of 14. Overdag een afwisseling van wolken en zon. Het wordt 21 tot 26 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: De nacht van Grootnieuwsradio.
0: Het christelijke radiostation.

0: Seksueel grensoverschrijdend gedrag. Als dat in de kerk gebeurt, is dat extra pijnlijk. Theoloog Sanne van Dijk deed er onderzoek naar.
1: Dat jij ook in je, zeg maar, in je zijn geraakt wordt.
0: Predikant Almatine Lenen is van Stichting Veilige Kerk en ervaringsdeskundige en deed een melding bij haar voorganger.
2: En die reageerde dus een soort van, oh, laten we even in gesprek gaan. Die was 50 jaar ouder dan dat ik was. Ik was 20. Nou, dus dat was zijn voorstel. En toen dacht ik, dat gaan we niet doen.
0: Hoe wordt recht gedaan in zo'n kwetsbare situatie?
2: God ziet het en grijpt in.
1: Ja, nu de kerk nog.
3: Luister naar Groot Nieuws van de Week in de podcastplayer van jouw keuze en via de Grootnieuwsradio

Found.

0: programma wordt mede mogelijk gemaakt door de Protestantse Kerk Nederland. Levenswoorden.
1: Met Daan Olthof.
2: Een hele goede morgen. We starten deze ochtend met een hoopvolle boodschap. Tenminste, we gaan het hebben over hoop voor morgen. Zometeen hoor je de overdenking van Jeroen Knol van de PKN. Maar eerst lezen we de dagtekst van vandaag. Die komt uit Psalm 105, vers 1. Daar staat: loof de Heer, roep luid zijn naam, maak zijn daden bekend onder de volken.

0: was een bijzonder weekend van Marcel en Lydia afgelopen weekend. Ze gaven hun laatste concert ooit met volwassen muziek. Ze willen zich volledig gaan richten op de kindermuziek die ze al maken. En daarom sloot ze het af met een jubileumconcert waar ze vierden dat ze 35 jaar in het vak zitten. Dat deden ze in Ermelo. En alle nummers kwamen daar weer voorbij. Waaronder deze, je hoorde Marcel en Lydia Tsiemer en De Hemel Vertelt. Het is niet voor niets een van de drie kernwoorden als we denken aan geloof. Geloof, hoop en liefde. Hoop. Hoop voor morgen, hoop voor vandaag. We zijn op zoek naar hoop. Hoop kunnen we ons aan vasthouden. En God, die geeft hoop. Dat hoor je ook in de overdenking van Jeroen Knol van de PKN.
1: Mogen de God van de hoop u vervullen met alle vreugde en vrede in het geloven. Romeinen 15, vers 13. De God van de hoop. Ja, hoop is iets waar mensen naar verlangen. Bijna iedereen draagt diep van binnen een verlangen naar hoop met zich mee. We hopen op betere dagen. We hopen op rust wanneer we spanning ervaren. We hopen op herstel wanneer er pijn is ontstaan. Soms hopen we op kleine dingen, zoals een goed gesprek of een rustige dag. Soms hopen we op grote dingen, zoals genezing, vrede of een nieuwe toekomst. Toch merken veel mensen dat hoop kwetsbaar kan voelen. Want wanneer omstandigheden veranderen, kan hoop zomaar verdwijnen. Misschien heb je dat zelf ook wel eens ervaren. Dat je dacht dat iets beter zou worden, maar dat het anders liep. Dat je uitkeek naar verandering, maar dat onzekerheid bleef bestaan. En daarom is het belangrijk om goed te begrijpen waar Paulus over spreekt in Romeinen 15. Hij spreekt niet over oppervlakkig optimisme. Niet over jezelf moed inspreken terwijl je eigenlijk geen zekerheid hebt. Hij spreekt over een diepere hoop. Een hoop die sterker is dan omstandigheden. Paulus noemt God hier namelijk de God van de hoop. En dat is een bijzondere omschrijving. De Bijbel zegt niet alleen dat God hoop geeft. Er staat dat hij de God van de hoop is. Hoop hoort bij zijn wezen. Hoop stroomt voort uit wie hij is. Dat betekent dat hoop niet alleen begint in onze gedachten of gevoelens. Hoop begint bij God zelf. En dat maakt een groot verschil. Want menselijke hoop is vaak afhankelijk van wat wij kunnen zien. Wanneer dingen goed gaan, voelen we ons hoopvol. Maar wanneer situaties moeilijk worden, raken we gemakkelijk ontmoedigd. Goddelijke hoop werd anders. De hoop die God geeft blijft bestaan, ook wanneer wij niet alles begrijpen. Omdat die hoop niet rust op omstandigheden, maar op Gods karakter. God verandert niet. Zijn liefde verandert niet. Zijn trouw verandert niet. Zijn beloften veranderen niet. En daarom kan Paulus zelfs midden in moeilijke tijden spreken over hoop. Want als je kijkt naar het leven van Paulus, zie je dat hij veel tegenslagen heeft meegemaakt. Hij kende gevangenissen, afwijzing, zorgen en lijden. Toch bleef hij spreken over vreugde, vrede en hoop. Hoe kon dat? Omdat zijn vertrouwen niet gebouwd was op gemak of zekerheid in deze wereld. Zijn vertrouwen was gebouwd op God. En misschien hebben wij vandaag opnieuw die herinnering nodig. Want we leven in een tijd waarin veel mensen zich onzeker voelen. Het nieuws verandert voortdurend. Mensen maken zich zorgen over gezondheid, relaties, werk, de toekomst. En soms kunnen zorgen zo groot worden dat hoop langzaam verdwijnt. Maar juist dan klinken deze woorden uit Romeinen 15. Mogen de God van de hoop u vervullen. Dat betekent dat hoop uiteindelijk een gave van God is. Je hoeft hoop niet zelf te produceren. Je hoeft jezelf niet krampachtig sterk te houden. Je mag naar God toe gaan en vragen: Heer, wilt u mij opnieuw vullen met uw hoop? En misschien begint dat heel eenvoudig, door even stil te worden. Door eerlijk te zeggen wat je bezighoudt. Door toe te geven dat je moe bent. Door opnieuw te luisteren naar Gods woorden. Want waar God aanwezig is, daar kan nieuwe hoop ontstaan. Soms verandert een situatie niet direct, maar God kan wel ons hart veranderen terwijl we wachten. Hij kan rust geven midden in onrust. Hij kan vrede geven midden in vragen. En hij kan hoop geven midden in onzekerheid. Dat is de uitnodiging van vandaag. Richt je ogen niet alleen op wat je ziet. Richt je ogen ook op de God van de hoop. Want waar hij aanwezig is, daar is altijd toekomst. God.

0: dan Moan, God Will Make a Way. Een lied dat mooi past bij de overdenking van vandaag. Al moet je door de wildernis en weet je niet meer waar je heen moet. We mogen vertrouwen op God. Hij geeft hoop. Hij geeft een betere toekomst. Een weg die we mogen gaan. Ga verder luisteren naar het tweede gedeelte van de overdenking van Jeroen Knol van de PKN.
1: Misschien zie je vandaag dingen die onzeker voelen. Misschien zijn er vragen waar je geen antwoord op hebt. Misschien draag je zorgen mee over je werk, je gezondheid of je gezin. Misschien kijk je naar de wereld en vraag je je af waar alles naartoe gaat. En veel mensen voelen vandaag spanning over de toekomst. We proberen grip te houden op ons leven, maar ontdekken steeds opnieuw dat we niet alles kunnen controleren. En juist dat kan onrust geven. Toch schrijft Paulus in Romeinen 15 woorden die verrassend krachtig zijn. Hij bidt dat God mensen zal vervullen met vreugde, vrede en hoop. Niet wanneer alles opgelost is, niet wanneer alle vragen verdwenen zijn, maar midden in het geloven. Dat is belangrijk. Paulus zegt eigenlijk dat hoop niet ontstaat doordat wij alles begrijpen. Hoop groeit wanneer wij leren vertrouwen op God, zelfs wanneer we nog niet alles kunnen overzien. En dat betekent niet dat geloof altijd gemakkelijk is. Soms kost vertrouwen juist veel moed. Soms bid je terwijl je nog steeds vragen hebt. Soms ga je verder terwijl je nog niet weet hoe dingen zullen aflopen. En toch kan er diep van binnen een stille zekerheid ontstaan. Niet omdat wij sterk zijn, maar omdat God betrouwbaar is. Dat is het hart van christelijke hoop. Wij hopen niet alleen op betere omstandigheden. Wij hopen op een God die dichtbij blijft. Een God die ons ziet. Een God die ons niet loslaat. Een God die ook morgen aanwezig zal zijn. En misschien heb je dat vandaag juist nodig om opnieuw te horen. God is niet afwezig in jouw onzekerheid. Hij weet wat je bezighoudt. Hij kent de vragen die je misschien niet eens hardop uitspreekt. En hij nodigt je uit om daarmee naar hem toe te komen. Dat zien we steeds opnieuw in de Bijbel. Mensen brengen hun angst, verdriet en twijfel bij God. En God wijst hen niet af. Hij luistert. Hij draagt. Hij bemoedigt. En ja, soms verandert hij direct een situatie. Maar vaak begint hij met het geven van nieuwe kracht voor vandaag. Misschien verwachten wij hoop soms als een groot en indrukwekkend gevoel. Maar vaak begint hoop heel klein. Met een eenvoudig gebed. Met een moment van stilte. Met één Bijbeltekst die je raakt. Met het besef dat God nog steeds aanwezig is. Misschien is dat precies de uitnodiging van vandaag. Niet om alle antwoorden te hebben, maar om je vragen bij God te brengen. Misschien mag je vandaag eenvoudig zeggen: Heer, ik weet niet precies hoe het verder moet, maar wilt u mij vullen met uw hoop? Dat is geen zwak gebed, dat is een eerlijk gebed. En juist eerlijke gebeden gebruikt God vaak om nieuwe rust te geven. Want hoop groeit waar mensen leren vertrouwen. Niet perfect, niet zonder twijfel, maar stap voor stap. En terwijl Paulus deze woorden schrijft, spreekt hij ook over vreugde en vrede. En dat is bijzonder. Want echte hoop brengt iets voort in het hart van een mens. Waar hoop groeit, ontstaat ruimte voor vrede. Waar hoop groeit, ontstaat kracht om verder te gaan. Waar hoop groeit, ontstaat moed om morgen tegemoet te zien. En misschien verandert morgen niet meteen alles, maar met God hoef je morgen niet alleen tegemoet te gaan. De God van de hoop gaat met je mee. En daarom mogen we blijven bidden. Daarom mogen we blijven vertrouwen. Daarom mogen we blijven hopen. En soms begint die hoop inderdaad met iets heel kleins. Met een stil moment. Met een open hart. Met een eenvoudig gebed. Heer, leg iets van uw hoop in mijn hart. It's like

En wanneer heb jij dat voor het laatst gedaan? Al je zegeningen tellen? Een mooie opdracht misschien wel voor vandaag, om dat weer eens te doen. Om achterom te kijken, om te kijken wat je allemaal al van God gekregen hebt. Je hoorde Stef Sleuter en Counting My Blessings. Een nieuwe morgen krijg je zometeen met Annemarie Biljart. Dit is Selah.

0: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door de Protestantse Kerk Nederland.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Ben jij een ondernemende verbinder met een hart voor onze missie? Grootnieuws Radio zoekt een partnership manager die relaties laat bruisen. Bouw mee aan media die levens verandert. Inspireer ondernemers, versterk impactvolle organisaties en maak echt het verschil. Solliciteer vandaag nog via grootnieuwsradio.nl.
3: Van 6 tot en met 11 juli is het tijd voor de Royal Mission Zomerschool. Een week die je geloof verdiept, je uitdaagt en transformeert. Ontdek wat het betekent om te wandelen in de kracht van de Heilige Geest. Is dit iets voor jou? Meld je dan nu aan via royalmission.nl.
4: Voel jij je geroepen om het evangelie te delen? Dichtbij of ver weg? Ondersteun de zendingswerkers als zendingsmaatje. Of ga met de GZB in gesprek over uitzending. Ga. Iedereen is geroepen. gzb.nl/ga.
5: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Nivea, 1 plus 1 gratis. Dat is heel veel zonbescherming en heel veel verzorging voor de hele vakantie. Dus kom naar de winkel of shop op ethos.nl.
6: Mooi van Ethos.
7: Bijbelhoezen.nl. Voor iedere Bijbel een passende hoes. Ontwerp meteen je eigen Bijbelhoes op bijbelhoezen.nl.
8: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxi Zoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxi Zoo, alles voor je dier.
9: Het is weer hamsteren bij Albert Heijn.
10: Met deze week in de bonus. Aha, gerookte zalm 100 gram, tweede gratis.
9: Boeie!
10: Alle hak, tweede gratis.
9: Lekker hoor!
10: Alle Iglo Vis Cuisine, viskraam en vis en van, ook tweede gratis.
9: Zo hé!
10: Alle Amerk mondverzorging, ook tweede gratis.
9: Yes!
10: En de leukste hamster zomeritems vanaf 99 cent. De meeste en de beste aanbiedingen.
9: Hamster!
2: Grootnieuws Radio.
11: Het christelijke radiostation.
2: Het ANP-nieuws van 6 uur.
12: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. In het zuiden van Friesland is vannacht een dode gevallen bij een ongeluk met een auto. In het dorp Spanga kwam die in het water terecht. Een passagier kwam om het leven en de bestuurder is gewond naar het ziekenhuis gebracht. Waardoor de auto in het water kon belanden is niet duidelijk. Steeds meer mensen in ons land overleven kanker. 5 jaar na de diagnose is 70% van de kankerpatiënten nog in leven. Dat was 30 jaar geleden iets meer dan 50%. De vooruitzichten zijn vooral positiever geworden voor mensen met kanker in een later stadium. Dat komt door betere behandelingen. 1 op de 8 Nederlanders gaat zonder reisverzekering op vakantie. Als ze medische zorg nodig hebben, kunnen ze in de problemen komen, zegt alarmcentrale Eurocross. Krijg je bijvoorbeeld in Griekenland een scooterongeluk en word je door de hulpdiensten naar een dure privékliniek gebracht, dan lopen de kosten flink op. Het weer van Weer Online? Vandaag een mix van wolken en zon en het blijft zo goed als droog. Het wordt 20 graden aan zee tot 27 graden in het binnenland. En dat was het ANP-nieuws.
2: Grootnieuws Radio Verkeer.
13: ANWB.
14: Staat alweer een file op de A27 Breda richting Gorkum. Tussen Werkendam en Knoopend Gorkum 3 kilometer. De weg is dicht richting Utrecht en richting Breda. Tussen Knoopend Gorkum en Knoopend Everdingen.
15: Goedemorgen. Nou, dan ben ik degene die jou het nieuws van vannacht gaat brengen. Het Nederlands elftal kan zijn koffers pakken. Het WK is al voorbij. Zojuist ging Oranje na strafschoppen ten onder tegen Marokko. Dat zich meldt in de 8e finales. Alle Oranje spullen kunnen de kast weer in. Misschien een licht gevoel van teleurstelling. En dat brengt mij bij de vraag: hoe ga jij om met teleurstelling? En misschien ook wel vooral welke muziek hoort daarbij? Muziek om moed uit te halen. Meld je via de Grootnieuws Radio app. De nieuwe morgen is er onder alle omstandigheden, mensen.
16: De scherpste zomerdeals? Ja, dat is ook welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. Weet wat te doen.
17: Het is weer bijna zover. Extra goedkoop dag bij Kruidvat. Alleen komende woensdag Emco Beauty Make-up 50% korting. Koel haarverzorging 3 voor 10 euro. En nog veel meer dagdeals.
18: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
16: Nu bij Welkoop een pizza set met steen, schep en mes voor 39,95.
6: In Bangladesh krijgen veel meisjes te maken met honger, uitbuiting en kindhuwelijken. Dit kan niet zo blijven. Sponsor een meisje. Geef haar bescherming, onderwijs en toekomst. Ik zie de kracht van meisjes. Zie jij het ook? Worldvision.nl.
13: Ze zijn er weer. Giga goedkoopjes bij Trekpleister. Shop nu Gillette Labs extra voordelig met 50% korting. Ga dus nu meteen naar de winkel en mis het niet. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
6: Word sponsor van een meisje in Bangladesh. Worldvision.nl.
18: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
19: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
20: Ik ben Irma Dee, ambassadrice van Elios. Heb jij een hart voor mensen in psychische nood? Maak extra steun mogelijk en word vriend van Elios. Ga naar vriendenvanelios.nl.
21: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de krantenzomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar 4 euro. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
22: De Nieuwe Morgen.
23: Met Annemarie Biljart.
22: Het christelijke radiostation.
23: GFM.

0: Brand Collective en Counting Every Blessing. Goedemorgen mensen. Het is 30 juni 2026, 6:08. Na een nacht die voor sommigen niet echt een nacht was. Jan, goedemorgen.
1: Goedemorgen Annemarie.
0: Heb je daar nou 3 uur lang voor op de bank gezeten?
1: Dat zat ik me net ook af te vragen, ja.
0: Wat was het voor nacht, Jan? Wat was het voor nacht?
1: Ja, dat was vannacht alleen op de bank in de kamer voetbal kijken.
0: Ja.
1: Toch een beetje hoopvol eigenlijk dat we die wedstrijd zouden winnen. Maar ja, al met al denk ik dat Marokko terecht gewonnen heeft.
0: Ja.
1: Maar het is wel jammer, want je zit een beetje in zo'n voetbalsfeer dat je hoopt verder te komen. Maar ja. Helaas.
0: Ja, het is. Ik krijg verschillende reacties in de app hier. Sommige mensen, nou, blij dat het weer voorbij is. Nou, dat zeg ik nu zelf een beetje met een zure toon. Die zure toon bedenk ik er zelf bij. En andere mensen zijn ja, best wel teleurgesteld. En heb je ook niet geslapen, dan ziet de wereld er sowieso al niet zo rooskleurig uit. Althans, dat heb ik zelf altijd als ik niet slaap. Maar hoe ga jij deze dag nu verder in, Jan?
1: Nou, eerst even lekker 1,5 uur lopen eruit. En het is nu lekker fris buiten.
0: Ja?
1: En dan heb ik voldoende zuurstof en energie in mijn lichaam om weer lekker te gaan knallen vandaag voor het werk. Dus,
0: en dat doe jij gewoon zonder slaap?
1: Nou, ik ben gisteravond wel redelijk op tijd in bed gegaan. Dus om even een uurtje eerder om toch iets
0: buffertje
1: op te bouwen.
0: Beetje voorslapen.
1: Ja, ook al is het lastig.
0: Ja, ik wens je ongelooflijk veel sterkte vandaag, Jan. Komen suggesties binnen over welk nummer ik kan draaien. Fiesta Celestial, dat is dan van mensen die het fijn vinden dat het voorbij is. Laat het los van Ralph van Manen. Vandaag van Kinga Baan. Maar ja, we gaan gewoon voor Jezus overwinnaar.
1: En dat is zo. En dat is het. Helemaal.
2: Waar u verschijnt.

0: Een bijzondere uitvoering van de binnenkamersessies van Mosaic Worship. Jezus, overwinnaar.
1: De dagtekst.
0: Uit de psalmen over de heerlijkheid van God en zijn genade op basis van Gods verbond met Abraham. En dan begint psalm 105 met: loof de Heer, roep luid zijn naam, maak zijn daden bekend onder de volken. Loof de Heer, roep luid zijn naam, maak zijn daden bekend onder de volken. Psalm 105, vers 1 is de dagtekst van vandaag.

0: Dankzij een hoopvol geluid op de radio worden elke dag duizenden luisteraars bemoedigd en geïnspireerd in hun geloof.
1: God doet altijd wonderen op een moment dat je het eigenlijk niet meer zo verwacht. En door Jezus komen wij bij hem en kunnen we ook van genezing bidden. En dat, ja, dat is het allergrootste in ons leven.
0: Jij ook? Ondersteun Groot Nieuws Radio en word vandaag nog vriend.
2: God spreekt echt door Groot Nieuws Radio.
0: Meld je aan via grootnieuwsradio.nl/vriend.

0: dat je hier nog bent. Een bewijs van God.
1: Prachtig, Martijn Buwalda en Bijna Zeker. Terwijl een heel aantal van jullie zich wakker meldt in de app. Gedda, die merkt op, het is leuk dat we met meer zijn dan normaal. Ja, sommige mensen dus de hele nacht doorgehaald. Jan laat nog even weten dat het echt fijn is nu wandelen, nadat je 3 uur op de bank hebt gezeten om Marokko-Nederland te kijken. Helaas verloren dus. Marcel die zegt wat een teleurstelling is voor de een, wellicht een opluchting voor de ander, dat deze oranje gekte weer voorbij is. Ik ben trouwens ook wakker, zou graag op de lijst willen. Nou, bij deze geregeld. Nog 2 uur te gaan naar een nieuw fan-up. Handjes aan het stuur, Marcel. Corina, goedemorgen, zeg ik tegen jou. Hendrik, mooi dat je erbij bent. Geldt ook voor Deborah en Rosa. Lieneke wenst iedereen een gezegende dag. Marjolein was ook wakker vannacht. En nee, geen voetbal gekeken. Plafonddienst. Ach, Marjolein, nou, hopelijk kun je vandaag een beetje rustig aan doen. Stefan die stuurt een prachtig filmpje vanuit het bos in Apeldoorn, waar hij nu loopt. Dat ziet er heel mooi uit. Masha die zegt, ik meld me ook wakker, ik ga onderweg naar Ridderkerk. Groeten aan onze zoon Gideon, nou ook bij deze geregeld. Roel die was gisteravond samen met Aad gezellig als chauffeurs onderweg zitten eten. En wat heeft die man het over Groot Nieuws Radio? Ook de groeten voor Aad. Nou, dit lijkt wel een heel ander programma opeens. Maar hey, ik ben de beroerdste niet wat dat betreft. Arjan is onderweg naar de binnenstad van Haarlem om daar te lossen. Gert-Jan stapt zometeen op het fietsje naar Waalwijk. Wenst iedereen een mooie dag. En ook Kees vanuit Bergen op Zoom een mooie dag gewenst.

0: Hilary Scott and the Scott Family, Thy Will. Het is bijna 6:30. Je krijgt de hoofdpunten van het ANP-nieuws.
1: Nederland is uitgeschakeld op het WK na strafschoppen. Justin Kluivert, Quinten Timber en Crescenzio Somerville misten. PSV Saibari scoorde de beslissende voor Marokko, dat nu tegen Canada moet. Volgens aanvoerder Virgil van Dijk had Oranje veel getraind op strafschoppen, maar succes hadden dus niet. Hij vond ook dat ze in blessuretijd achteruit werden gedrukt. Toen maakte Marokko de 1-1. En ruim 1 op de 8 vakantiegangers gaat onverzekerd op pad. Volgens alarmcentrale Eurocross zijn er steeds meer mensen die denken dat hun gewone zorgverzekering de medische kosten in het buitenland dekt.
2: Groot nieuws update.
0: Venezolaanse kerken springen bijna de aardbeving nu het herstel door de overheid tegenvalt. Dat schrijft Christianity Today. Het dodental naar aanleiding van de aardbevingen staat nu op ruim 1700. Maar er zijn ook nog duizenden gewonden en vermisten. En het ging al niet goed in het land. Politiek is het instabiel, er is veel bendegeweld en er is een groot tekort aan eten en medicijnen. Geen regenboogvlag, aandacht voor de week van het gezin en zo weinig mogelijk asielzoekers opvangen. Dat zijn de belangrijkste punten uit het bestuursakkoord van de gemeente Oldebroek, werd gisteravond gepresenteerd. Het akkoord komt van het Christelijk Verbond Oldebroek van Tom de Nooijer. Zijn partij werd de grote winnaar bij de verkiezingen, de SGP en het Algemeen Belang Oldebroek. Zondagsrust is ook goed voor het milieu. Groene Kerken en Protestants Nederland lieten daar onderzoek naar doen. We werken en winkelen minder op zondag en dat levert een besparing op van bijna 1% van de totale uitstoot van Nederland. En Thijs van der Brink is afgelopen weekend gewond geraakt bij een ernstig verkeersongeluk. CDA-kamerlid en oud-EO-presentator zat op de racefiets en werd aangereden. Hij zegt er naar omstandigheden goed vanaf te zijn gekomen. Doet de komende tijd het rustig aan om goed te herstellen. Het Groot Nieuws Radio weerbericht van Buienradar. Vandaag begint zonnig, later meer bewolking, blijft wel droog. Het wordt 21 graden aan de kust en 25 graden in het binnenland. Verkeersinformatie is er en krijg je van de ANWB.
3: Ochtendspits is begonnen. De opvallende files op de A2 Den Bosch richting Utrecht. Tussen Knopendel en Everdingen. Door een kapotte auto 11 kilometer file en 20 minuten vertraging. De werkzaamheden op de A44 richting Amsterdam zorgen alweer voor een file op de A4 vanuit Den Haag. Tussen Den Hoorn en Zoeterwoudendorp 18 kilometer en een half uur vertraging. A7 Hoorn richting Zaanstad. Tussen Afrit Averhoorn en Afrit Weidewormer 9 kilometer file. Door een auto met pech een kwartier vertraging. A27 Breda richting Gorkum tussen Hank en Knopend Gorkum 7 kilometer file door werkzaamheden een kwartier vertraging.
4: Annemarie Biljart.
0: Jos, doe voorzichtig onderweg naar Geleen, de A2. En als jij ook onderweg bent, misschien een verlieservaring vannacht moet verwerken. Sterkte.
2: De Nieuwe Morgen.

Thank God van Maverick City Music. Daarvoor One Sonic Society, Great Are You Lord. Zometeen gaan we samen uit de Bijbel lezen. Je kunt desgewenst Lucas 3 ervers bijpakken. Het gaat over een verandering in je leven. Niet alleen met woorden, maar ook met daden. Opeens lijkt deze ochtend alles met voetbal te maken te hebben. Goed, na muziek van Stuart Townend.

0: Radio Bijbellezing.
1: Met Ben Ketting.
2: Vandaag lees ik voor je Lucas 3 uit de Basisbijbel. Johannes doopt de mensen. Toen Tiberius 15 jaar keizer van het Romeinse Rijk was, sprak God tegen Johannes, de zoon van Zacharias. Johannes leefde in de woestijn. Pontius Pilatus was in die tijd bestuurder van Judea. Herodes was koning over Galilea. Zijn zoon Filippus was koning over Ituria en het land Trachonitis. En Lysanias was koning over Abilene. Annas en Caiaphas waren in die tijd hogepriester. Daarna begon Johannes door de hele streek van de Jordaan te trekken. Hij zei tegen de mensen dat ze weer moesten gaan leven zoals God het wil. En dat ze zich moesten laten dopen. Want dan zou God hen kunnen vergeven dat ze ongehoorzaam aan hem waren geweest. Zo staat het ook in het boek van de profeet Jesaja. Iemand roept in de woestijn: maak de weg van de Heer vrij, maak zijn wegen recht. Elke kloof zal worden opgevuld, elke berg en elke heuvel zal vlak gemaakt worden. Alle bochten zullen recht getrokken worden en alle slechte wegen zullen vlak gemaakt worden. En alle mensen zullen zien dat God de mensen redt. Hij zei tegen de grote groepen mensen die naar hem toe waren gekomen om zich te laten dopen: jullie zijn achterbaks en slecht. Wie heeft jullie wijsgemaakt dat jullie zo kunnen ontsnappen aan de straf van God voor jullie ongehoorzaamheid? Jullie moeten niet alleen zeggen dat jullie weer zullen gaan leven zoals God het wil, maar het ook doen. Anders betekent jullie doop helemaal niets. En denk maar niet, we stammen af van Abraham, dus het zit wel goed met ons. Want ik zeg jullie dat God zelfs deze stenen hier kan veranderen in kinderen van Abraham. De bij ligt al klaar bij de bomen. Jullie zijn die bomen. Elke boom waar geen goede vruchten aan groeien, zal worden omgehakt en in het vuur worden gegooid. Ze vroegen hem: wat moeten we dan doen? Hij antwoordde: als je 2 stel kleren hebt, moet je 1 stel geven aan iemand die geen kleren heeft. En als je eten in huis hebt, moet je dat delen met iemand die niets heeft. Er kwamen ook belastingontvangers om zich te laten dopen. Ze vroegen hem: meester, wat moeten wij doen? Hij zei tegen hen: jullie mogen niet meer belasting vragen dan het bedrag dat de Romeinen hebben opgegeven. En de soldaten van het Romeinse leger vroegen: en wat moeten wij doen? Tegen hen zei hij: jullie mogen niemand beroven en niemand dwingen om iets aan jullie te geven. Wees gewoon tevreden met wat je als soldaat verdient. Johannes en Jezus. Het hele volk was vol verwachting en vroeg zich af of Johannes misschien de Messias was. Maar Johannes zei: ik doop jullie met water, maar er komt iemand die machtiger is dan ik. Ik ben het niet eens waard om zijn sandalen voor hem los te maken. Hij zal jullie dopen met de Heilige Geest en met vuur. Hij staat klaar om de plaats waar hij zijn graanoogst heeft verzameld helemaal op te ruimen. Het graan zal hij in zijn schuur brengen. Maar het graanafval zal hij met onblusbaar vuur verbranden. Op nog veel andere manieren vertelde hij het volk het goede nieuws. Maar toen hij tegen koning Herodes zei dat die niet met de vrouw van zijn broer had mogen trouwen en dat hij veel slechte dingen deed, maakte Herodes het nog erger door Johannes in de gevangenis te zetten. Maar daarvoor, op een keer toen er heel veel mensen werden gedoopt, werd ook Jezus gedoopt. Toen hij daarna stond te bidden, ging de hemel open. De Heilige Geest daalde neer op Jezus. De Geest zag eruit als een duif. Op dat moment zei een stem uit de hemel: jij bent mijn zoon. Ik houd heel veel van jou. Ik geniet van jou. Jezus' voorvaders. Jezus was ongeveer 30 jaar toen hij de mensen het goede nieuws begon te vertellen. De mensen dachten dat hij een zoon van Jozef was, die een zoon was van Eli, die een zoon was van Matat, die een zoon was van Levi, die een zoon was van Melchi, die een zoon was van Jannai, die een zoon was van Jozef, die een zoon was van Matathias, die een zoon was van Amos, die een zoon was van Nahum, die een zoon was van Hesli, die een zoon was van Nagai, die een zoon was van Maat, die een zoon was van Matathias, die een zoon was van Simei, die een zoon was van Jozef, die een zoon was van Juda, die een zoon was van Johanan, die een zoon was van Resa, die een zoon was van Zerubabel, die een zoon was van Shealtiel, die een zoon was van Neri, die een zoon was van Melchi, die een zoon was van Adi, en die een zoon was van Kosam, die een zoon was van Elmadan, die een zoon was van Er, die een zoon was van Jozes, die een zoon was van Eliezer, die een zoon was van Joarim, die een zoon was van Mattatat, die een zoon was van Levi, die een zoon was van Simeon, die een zoon was van Juda, die een zoon was van Jozef, die een zoon was van Jonan, die een zoon was van Eljakim, die een zoon was van Melea, die een zoon was van Menna, die een zoon was van Mattata, die een zoon was van Nathan, die een zoon was van David, die een zoon was van Isaï, die een zoon was van Obed, die een zoon was van Boas, die een zoon was van Salmon, die een zoon was van Nahasson, die een zoon was van Abinadab, die een zoon was van Admin, die een zoon was van Arni, die een zoon was van Hesron, die een zoon was van Peres, die een zoon was van Juda, die een zoon was van Jacob, die een zoon was van Isaac, die weer een zoon was van Abraham, en die een zoon was van Terach, die een zoon was van Nahor, die een zoon was van Serach, die een zoon was van Rehu, die weer een zoon was van Peleg, die een zoon was van Heber, en die een zoon was van Selah, die een zoon was van Kenan, die een zoon was van Arpachsad, die een zoon was van Sem, die een zoon was van Noach, die een zoon was van Lamech, die een zoon was van Methuselah, die een zoon was van Henoch, die een zoon was van Jered, die een zoon was van Mahalaleel, die een zoon was van Kenan, die een zoon was van Enos, die een zoon was van Set, en die een zoon was van Adam. En Adam, die een zoon was van God.
0: Lees met Grootnieuws Radio in 2 jaar de hele Bijbel. Beluister de Bijbelleespodcast in je podcast-app.
3: En bekijk het leesrooster via grootnieuwsradio.nl/bijbel.

0: De opwekking bent, de naam van Jezus volgde na de Bijbellezing weer helemaal op de hoogte van een van de vele geslachtsregisters in de Bijbel. Terwijl ik hier wat collega's binnen zie komen met kleine oogjes en John ook laat weten, ja, dat is wel jammer, maar ja mensen, het is echt voorbij. Oranje heeft verloren. En ik zei het vanochtend vroeg al, de reacties verschillen wat in de app. Sommige mensen die zijn blij met alle oranje spullen weer de kast in kunnen. En anderen zijn licht teleurgesteld. Ik weet niet precies waar ik zit in dat spectrum. Ik heb beide kampen in mijn huis. Dus wat dat betreft, de nieuwe morgen is er. Met muziek na het nieuws van 7 uur. Zal ik daar al iets van verklappen? Want regeren is vooruitzien en je verheugen op dingen, terwijl je nog niet weet of het gaat komen. Ik bedoel, de voetbaloverwinning, dat was nog maar de vraag. Maar dat je die belang in Co en Carrie Job zometeen gaat horen, is een feit.
1: De scherpste zomerdeals? Ja, dat is ook welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. Weet wat te doen.
2: Voel mij zo free.
1: Wacht, wat? €75? Ik loef het.
3: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
1: Wow, dit is echt nice.
3: Open nu Rabo Free en krijg €75. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
1: Nu bij Welkoop, een pizza set met steen, schep en mes voor €39,95.
4: Zeg, al eens kaas gegeten van een dier dat eruit ziet alsof hij rechtstreeks uit een avonturenboek komt? Nee? Probeer dan de buffelkaas van Dutch Carabao. Nu, 1 kilo voor €9,95. Romig, vol van smaak en beter verteerbaar dan gewone kaas. Bestel op buffelkaas.com.
5: Ondersteuning voor je weerstand en je immuunsysteem? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Multiplus hoog gedoseerd. Het ondersteunt het immuunsysteem en de weerstand door ijzer, zink en vitamine D3. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de informatie op de verpakking.
4: Dus, durf jij het aan? Buffelkaas van Dutch Carabao? Nu, 1 kilo ambachtelijke buffelkaas voor maar €9,95. Bestel op buffelkaas.com.
6: Bij Plus letten we zelf ook op de kleintjes. Dus krijg je deze week meer voor je euro's. Zoals alle honigpasta, mix voor soep en maaltijdmix, 1 euro. En taxi en dubbel fris boost, een pak van 1,5 liter, ook 1 euro. Euroweken, we doen met je mee. Plus.
7: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
8: Met EuroCity Direct reis je spontaan met de trein naar België.
9: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat lekker, garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog één praliné.
8: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
10: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
11: Grootnieuws Radio.
12: Het christelijke radiostation.
11: Het ANP-nieuws van 7 uur.
13: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. Het Nederlands elftal is nog steeds niet over het penaltytrauma heen. Op het WK werd na strafschoppen verloren van Marokko. Oranje miste 3 keer, Marokko 2. In de kleedkamer was het stil, zei Jan-Paul van Hekken. Volgens bondscoach Ronald Koeman had Oranje er wel alles aan gedaan. Er kunnen altijd dingen beter, maar er werd goed verdedigd en niemand valt iets te verwijten. In de Haagse Schilderswijk gingen veel Marokkanen de straat op om de overwinning te vieren, maar dat liep uit op ongeregeldheden en de ME zette het waterkanon in. Ook in Amsterdam-Nieuw-West werd de Marokkaanse overwinning gevierd. Daar waren geen problemen. Mensen reden toeterend rond, zwaaiden met vlaggen en er was vuurwerk. Ruim 1 op de 8 vakantiegangers denkt dat hun gewone zorgverzekering ook medische kosten in het buitenland dekt. Alarmcentrale Eurocross heeft dat uitgezocht. Soms worden mensen door hulpdiensten naar een privékliniek gebracht en dat is duur. Het aantal ongelukken dat hard oploopt zijn die met scooters. Het weer van Weer Online. Vandaag een mix van wolken en zon en het blijft zo goed als droog. Het wordt 20 graden aan zee tot 27 graden in het binnenland. En dat was het ANP-nieuws.
11: Groot Nieuws Radio
14: Verkeer. ANWB.
15: Zoals gebruikelijk op dinsdag verloopt de ochtendspits behoorlijk druk. De meeste files staan op de wegen in Gelderland, Zuid-Holland en in Noord-Brabant. Bijzonderheden op dit moment. A4 Rotterdam richting Amsterdam tussen knooppunt Diepenburg en Hoogmade. Een uur vertraging al, 16 kilometer file. Door de werkzaamheden op de A44 bij afrit Noordwijkerhout, maar ook door een ongeluk. Op de A7 Hoorn richting Zaanstad door een kapotte auto. 7 kilometer file tussen afrit Averhoorn en Purmerend Noord. De weg is vrij. A27 Breda richting Gorkum. De weg is dicht bij knooppunt Gorkum door werkzaamheden. 7 kilometer file. A50 Utrecht richting Gorkum. Tussen Houten en knooppunt Everdingen 4 kilometer file. Door een kapotte vrachtwagen is de rechterrijstrook dicht.
0: Goedemorgen. Ja, de nieuwe morgen is voor sommigen een soort nachtprogramma geworden. Zoals voor Piet, om 14:15 opgestaan, voetbal gekeken, toen de krantjes door de bus in Dordrecht. En nu de nieuwe morgen, of zal ik zeggen de nieuwe nacht. Nou, hoe dan ook. Piet, goed dat je erbij bent.
16: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
17: Uw auto, trekker, shovel of grasmaaier heeft direct onderhoud nodig? Garage- en landbouwmechanisatiebedrijf Veenstra Bakkeveen. Ze verkopen en onderhouden ook landbouwwerktuigen. Veenstra Bakkeveen. Het beste adres in de regio. Veenstrabakkeveen.nl.
16: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf en voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
18: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
19: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
20: Ik heb letterlijk niks.
21: Het gaat de hele dag regenen, hè?
22: Nee, ik heb geen regenjas.
21: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
23: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
24: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de Google Pixel 10a met Ben voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
25: Zo, waar is het warm? Hoor ik daar de barbecue aan?
26: Gezellig samen barbecuen? Ga dan snel naar Jumbo voor Kies & Mix Barbecue. Veel vlees, vis, vega of salades. 4 voor 10 euro. En alle meloenen, nu met 25% korting. Een gezellig en voordelige barbecue? Dat is de ja van Jumbo.
27: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer. Vanaf 35.950 euro. Of zakelijk vanaf 212 euro per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
28: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel 400 euro per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
11: De Nieuwe Morgen.
14: Met Annemarie Biljart.
11: Het christelijke radiostation.

0: saaie dag vandaag. Hou je niet van voetbal, dan ben je opgelucht en blij, maar doe daar niet te blij over. Hè? Dan lijkt het op leedvermaak of wordt het een beetje zuur. Ga daar niet al te veel op in, zou ik zeggen. Hoe dan ook, zometeen spreek ik juist vandaag een van onze vrienden van Oranje. Een profvoetballer is hij net niet geworden, maar hij probeerde op latere leeftijd wel op eigen kracht te scoren. Hoe dat zit, dat hoor je zometeen. Terwijl Regio Noord midden in de laatste schoolweek zit, en dat betekent een run naar de winkels voor allerlei bedankjes voor meesters en juffen. En ik zeg bij deze ook alvast uit de grond van mijn hart: bedankt! Het is maar gemarkeerd. Bijzondere tijd van het jaar. Ik doe het echt goed op al die memorabele momenten. Laatste keer dit, laatste keer dat. Toeleven naar de vakantie. Even wel helemaal uit het dagelijkse ritme. En toch, collega Martin vertelde gisteren nog dat hij had gehoord over een onderzoek waaruit blijkt dat het eerste dat je doet op vakantie is zorgen voor routine. Dus ja, anders, maar ook ja, overzicht en voorspelbaarheid. En dat past ook goed bij mij. In mijn hoofd heel avontuurlijk. Maar in de praktijk hou ik er ook wel van als alles gewoon een beetje hetzelfde is.
1: De dagtekst.
0: Dat herken je misschien. De dagtekst uit de Psalmen over de heerlijkheid van God en zijn genade op basis van Gods verbond met Abraham. En dan begint Psalm 105 met: loof de Heer, roep luid zijn naam, maak zijn daden bekend onder de volken. Psalm 105, vers 1 is de dagtekst van vandaag. Loof de Heer, roep luid zijn naam, maak zijn daden bekend onder de volken.
2: Stil maar mijn ziel, de Heer is heel dicht bij je.

0: Lef en stil maar mijn ziel. Ja, of je nou veel met het WK hebt of niet. Voetbal is een geweldige metafoor voor het leven. In deze WK-periode brengen we dan ook graag wat verdieping aan in alle voetbalgekte.
1: Vrienden van Oranje.
0: Je hoort allerlei mensen die in de basis staan van ons team Oranje. De vrienden van Groot Nieuws Radio. We leggen hen door voetbal geïnspireerde vragen voor om deze vrienden van Oranje beter te leren kennen. En vandaag is dat de 57-jarige IT'er Richard Hensen uit Scheveningen. En vannacht gewerkt. Richard, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Annemarie.
0: Ja, moet ik goedemorgen zeggen? Of is het niet zo?
2: Ja, nee, goedemorgen.
0: Ja, want je hebt gekeken vannacht. Nou ja, met een schuine oog. Jij moet een beetje in de gaten houden wat er in de Rotterdamse haven gebeurt. Ja. En daar gebeurt nog alles wat, dus...
2: Dat kan je wel zeggen, ja.
0: Zeg, moet ik een beetje pastorale hulp verlenen, of...
2: Nou, ik ben wel echt voetballiefhebber, dus ik ben er wel een beetje... Ja, ik kon de penalty wel niet aanzien, dus heb ik de tv uitgezet.
0: Ja, echt?
2: En, ja, echt, ik kon dat niet aanzien.
0: En Hoe komt dat?
2: Ja, gewoon omdat we te vaak verloren met penalties. Omdat we te vaak verliezen met penalties, zeg maar.
0: Ja.
2: Dus ja, we zijn er niet zo goed in.
0: Nee. Ja, en nu?
2: Ja, nu even voorbij komen en ja, het is meestal een dagje en dan is het weer over.
0: Oh,
2: dan gaan we over tot de orde van de dag.
0: Ja, gelukkig, dat is wel fijn. Ja. Want jij bent wel een beetje thuis in de voetbalmetaforen. Hoe is dat zo gekomen?
2: Nee, ja, ik ben altijd opgegroeid met voetbal. Altijd vroeger gevoetbald op pleintjes, gevoetbald bij verenigingen. En eigenlijk pas alleen nog gevoetbald, een bedrijf in de Kuip. En ja, tot laat nog gevoetbald eigenlijk.
0: Een groot voetbalhart, ja.
2: Ja, ja. Voetbal is wel een van mijn hobby's, laat ik het zo zeggen.
0: En heb je als klein jongetje wel eens van gedroomd om, dat jij bijvoorbeeld dan nu had verloren? Nee, als in dat je in Oranje speelde?
2: Ja, jij droomt altijd dat je dan de winnende doelpunt maakt in de finale.
0: Ja, dat ja. Hey, heb je wel eens geprobeerd om helemaal op eigen houtje te scoren? Dat je alles overboord gooide en zei, doe het zelf wel?
2: Ja. Doe je dan maar voetbal of gewoon in
0: ja, nee, we maken nu langzaam de overgang naar de metafoor van het leven.
2: Ja, dat heb ik wel eens gedacht in mijn leven. En dat heeft me niet altijd veel goeds gebracht, laat ik het zo zeggen.
0: En kun je daar iets meer woorden aan geven?
2: Ja, ik heb... even kijken, in 2015 ben ik gescheiden. Dat was wel heftig. En, maar ik ben vroeger gewoon christelijk opgevoed. In een christelijk gezin, een fijn gezin. En altijd meegaan naar de kerk. Mijn ouders hadden een koffiebar. Dingen in de gemeente. En ik was kind af aan altijd meegegaan. En ook in de kerk mijn ex ontmoet. En dat ging allemaal goed. Totdat je op een gegeven moment door scheuring in de kerk... even genoeg had van van de kerkleven, laat ik het zo zeggen. Mm-hmm. En niet dat ik God aan de kant zette, maar ik was even klaar met kerk. En ik was teleurgesteld. En dan ga je eigen leven leiden en dat brengt ook niet veel goed. En dat bracht zelfs een scheiding.
0: Zijn intense dingen.
2: Dat zijn intense dingen. Mijn kinderen 2 jaar niet gezien. En dat was gewoon een heftige periode. En dan kun je het eigenlijk alleen maar uitroepen naar God. En gelukkig pakt God je dan weer op en gaat weer met je verder.
0: En hoe dan? Want briefjes uit de hemels zijn er niet heel vaak.
2: Ik heb een hele lieve vrouw ontmoet en die eigenlijk niet gelovig was. En God heeft even voor me gezorgd met een huis. En gewoon opgepakt. En 2 jaar geleden is mijn vrouw tot het geloof gekomen en mocht ze zelf dopen in Israël, in de Jordaan. Dus dat was heel bijzonder. Oh. En eigenlijk heel veel dingen heb ik contact met mijn kinderen. En eigenlijk weer heel veel dingen om dankbaar voor te zijn eigenlijk.
0: Zo joh. Ja. Hey, en als je dan nu terugkijkt, want het lijkt nu wat meer op zijn plek te zijn gevallen. Maar
2: ja, zeker
0: in echt die diepe dieptepunten, waar hield je dan aan vast? En vooral, hoe deed je dat dan?
2: Nou ja, je schreeuwt er net uit naar God. Omdat je, zo diep zingt en zo... radeloos ben. En ik heb ook heel veel hulp aan van mijn moeder gehad. Die bel ik gewoon iedere dag. En die is gewoon een grote steun voor mijn hele wijze gelovige vrouw.
0: Ja, jij hebt zo'n biddende moeder.
2: Ja, zo binnen de moeder, ja, inderdaad. Ja, ja, heel fantastisch. Dus daar heb ik heel veel steun aan gehad. En ja, natuurlijk God, die je gewoon weer met je verder gaat en oppakt. En, ja, die je hoort, zeg maar. Dus ja.
0: In dat alles betekent het verhaal van de verloren zoon iets heel bijzonders voor jou. Wat spreekt je er zo in aan?
2: Ja, dat vind ik wel een heel mooi verhaal. Nou ja, het verhaal natuurlijk van de verloren zoon die ook denkt van... joh, ik zoek het, ik haal mijn erfenis op en ik ga de wereld in en zoek het zelf wel uit. En die daar eigenlijk achter komt van ja, zo slecht had ik het bij mijn vader niet. Mm. En dan, ja, dan zegt die vader natuurlijk niet van joh, je wist het allemaal zelf zo goed. Maar hij staat van met zijn armen wijd klaar en ja, je wist ontvangen. En dat heb ik ook zo ervaren in mijn leven. Dat God niet zegt van joh, je hebt er nou een pijnzijn van gemaakt. Of je wist het allemaal zelf zo goed, maar die staat gewoon met open armen klaar. En, ja, die vergeet ze gewoon en die pak je draad weer op en dan ga je gewoon met hem verder. En, ja. Nou, dit is gewoon iets om dankbaar voor te zijn. Zijn liefde en zijn goedheid.
0: Super mooi hoor. Echt mooi. God die altijd met zijn armen wijd open staat om die zoon in zijn armen te sluiten.
2: Ja. Ja.
0: Jou in dit geval.
2: Ja, zeker.
0: Ja. Ja. Mooi, Richard. Dankjewel. Richard Hensen, een van onze vrienden van Oranje. En vergeleken met iets van jouw levensverhaal. Ja, voetbal, dat is dan echt wel minder belangrijk, toch?
2: Soms wel, ja. Tuurlijk.
0: Toch blijft het zuur.
2: Ja, zeker. Maar in een dag, dan is het weer over.
0: Ja, precies. En jij gaat deze dag slapend doorbrengen, want je hebt nachtdienst gehad.
2: Ja, klopt.
0: Dus dat komt helemaal goed. Hey, dank voor je verhalen, hè.
2: Ja, jij ook bedankt. En een fijne uitzending nog.
0: Oké,
2: groetjes. Hoi.

0: Richard, een van onze vrienden van Oranje. En wil jij de basis van Groot Nieuws Radio komen versterken? Meld je dan via grootnieuwsradio.nl/vriend.
1: Groot Nieuws Radio weerbericht. Vanmiddag breekt de zon steeds vaker door.
2: Groot Nieuws Radio. Neem je mee naar buiten. Maak bijvoorbeeld een wandeling met een inspirerende podcast op je oortjes.
3: Wandel met God, gewoon in zijn ritme.
2: Of geniet onderweg van de beste christelijke muziek. Een hoopvol geluid. In heel Nederland via DAB+ en natuurlijk via de Groot Nieuws Radio app.

0: Casting Crowns. This So Sweet to Trust in Jesus. Mark Hol, leadzanger, hield pas nog een hele mooie preek over hoe God in de Bijbel gebroken mensen gebruikt om zijn verhaal te schrijven. En als dat in de tijd van de Bijbel al zo was, moet je nagaan vandaag de dag. Het is 7:30, je krijgt de hoofdpunten van het ANP-nieuws.
1: Na de Marokkaanse overwinning tegen Nederland op het WK was het feest in meerdere steden. Marokkanen gingen de straat op met vuurwerk en vlaggen. In Den Haag ging het mis en werd het waterkanon ingezet. Na 120 minuten was het 1-1 en Nederland werd uitgeschakeld na 3 gemiste strafschoppen. Wat het betekent voor bondscoach Ronald Koeman is afwachten. Hij denkt vanaf morgen na over zijn toekomst bij Oranje. En behandelingen tegen kanker helpen steeds meer mensen de ziekte te overleven, blijkt uit onderzoek. Na 5 jaar leeft gemiddeld 70% nog, tegen 51% 30 jaar geleden.
2: Groot nieuws update.
0: Venezolaanse kerken springen bij na de aardbeving, nu het herstel door de overheid tegenvalt. Dat schrijft Christianity Today. Het dodental staat nu op ruim 1700, maar er zijn ook nog duizenden gewonden en vermisten. En het ging al niet goed in het land. Het is politiek instabiel, er is veel bendegeweld en er is een grote kort aan eten en medicijnen. Een Poolse man die als kind jarenlang seksueel werd misbruikt door een Rooms-Katholieke priester is een van de grootste schadeclaims ooit begonnen tegen de Rooms-Katholieke kerk in Polen. Janusz Śmiejnik eist volgens premier Christian News ruim 4,5 miljoen euro van het aartsbisdom in Krakau. Geen regenboogvlag, aandacht voor de week van het gezin en zo weinig mogelijk asielzoekers opvangen zijn de belangrijkste punten uit het bestuursakkoord van de gemeente Oldebroek, werd gisteravond gepresenteerd. Het RD was erbij. Dat akkoord komt van het Christelijk Verbond Oldebroek, de partij van Tom de Nooijer, die een enorme verkiezingswinst boekte, de SGP en Algemeen Belang Oldebroek. MIGA Nederland lanceert de campagne Ons Geld voor het Goede. De christelijke organisatie roept kerken en christenen op ING aan te spreken op haar rol bij de financiering van fossiele projecten en vraagt de bank te stoppen met het financieren van bedrijven die investeren in nieuwe olie- en gasvelden. De actie is een vervolg op dezelfde oproep die een predikant pas deed tijdens een aandeelhoudersvergadering van ING. Nieuws Radio Weerbericht van Buienradar. Vandaag schijnt de zon, er is wat bewolking. Het wordt 21 graden aan de kust, 25 in het oosten en zuidoosten van ons land. Verkeersinformatie krijg je van de ANWB.
3: Ochtendspits verloopt normaal voor de dinsdag. De werkzaamheden op de A27 bij Gorkum en de A44 bij Sassenheim veroorzaken de meeste vertraging op de alternatieve routes. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht tussen knooppunt Hintham en Waardenburg 17 kilometer file door die werkzaamheden op de A27. De werkzaamheden op de A44 geven op de A4 vanuit Rotterdam naar Amsterdam tussen Ypenburg en Zoeterwoudendorp 12 kilometer file en de vertraging is zowat een uur. Op de A27 Almere richting Gorkum staat tussen Bilthoven en knooppunt Lunetten 5 kilometer file door bergingswerkzaamheden. En daarom op de A28 vanuit Amersfoort naar Utrecht tussen afrit Den Dolder en knooppunt Rijnsweerd 7 kilometer file en een half uur vertraging.
4: Annemarie Biljart.
0: Sterkt als je in de file staat, als je op dit moment midden in de ochtendspits thuis zit. Of als je verlies probeert te verwerken. Eigenlijk heel weinig geslapen hebt vannacht.
2: De nieuwe morgen.
4: Het Christelijke Raad.

Ruim 2 jaar geleden kwam haar versie van Come Jesus Come uit. En wat maakt dit nummer veel indruk? Onder veel omstandigheden, vol vertrouwen en soms als keiharde hulpvraag. Come Jesus Come. En Stacey Winans met Charity Gill, 26 augustus in Ahoy, Rotterdam. Een mooie balans deze ochtend met verstrooiing en dingen die uiteindelijk echt niet zo belangrijk zijn. Wel jammer, maar geen halszaak. Els van Dijk, onze overdenker, recht voor zijn raap, zo ken je haar. Je hoort haar zometeen met haar overdenking een duidelijke opdracht. Ga en doe wat.

0: Opwekking Band met Rebecca Sahertian. Vrede voor Jeruzalem. Overdenkingen in de Nieuwe Morgen. Je luistert ze ook via de podcast Preken en Overdenkingen. Els van Dijk is natuurlijk een vertrouwde naam daarbij. Ga en doe wat is het thema van haar overdenking vandaag.
1: Dr. John Clark was een arts die in dienst van de zending werkte in Congo, toen dat nog een Belgische kolonie was. Lang geleden dus. Op een dag ging hij op jacht in de jungle, samen met enkele andere personeelsleden van het ziekenhuis. Lang geleden dus, zou nu niet meer kunnen. Toen ze op een open plek in het woud kwamen, zagen ze een leeuw die precies op dat moment een Afrikaanse man aanviel en beet. Dr. Clark aarzelde geen moment, greep zijn geweer, richtte en schoot de leeuw dood. Samen met zijn medejagers droeg hij de gewonde Afrikaan naar het ziekenhuis. De man moest meteen geopereerd worden. Na een paar weken van herstel kon hij weer terugkeren naar zijn dorp aan de andere kant van de berg. Enige tijd later zat Dr. Clark rustig op zijn veranda, toen hij opeens een heleboel kabaal hoorde. Schapen en geiten die blaten, ganzen die gakten en eenden die kwaakten. En hij hoorde ook stemmen van mensen. En toen hij opkeek, zag hij een Afrikaanse man in een vorstelijk gewaad aan het hoofd van een lange stoet vee en gevogelte, jonge kinderen, mannen en vrouwen die hun bezittingen op hun hoofd droegen. En toen herkende Dr. Clark de Afrikaan. Dat was de man die door de leeuw was aangevallen. En deze man rende naar de arts toe, knielde neer aan zijn voet en hij zei: volgens de wetten van mijn stam is een man die door een ander gered is uit de muil van een wild dier niet meer van zichzelf. Voortaan behoort hij zijn redder toe. Hij stond op en ging verder. Alles wat ik heb is voortaan uw eigendom. Mijn eenden en kippen, mijn schapen en geiten, mijn slaven, mijn kinderen, mijn vrouwen en ikzelf, wij zijn allemaal van u. U bent Bwana. U bent de Heer en ik ben uw slaaf. Het leven van een christen heeft alles met dankbaarheid te maken. Alles is nu voor u. Is dankbaarheid ook jouw grootste sieraad? Is het dat wat anderen aan jou zien? Het heeft alles met je verlangen te maken. Daarom zei Augustinus ooit dat heel ons leven een oefening in verlangen is. Verlangen naar meer van God in ons leven. Verlangen naar meer van Hem vanuit ons leven. Jezus daagt ons uit om ons los te maken van de krankzinnige denkbeelden van deze wereld. Van de oordelen en verwachtingen van anderen over ons. Van de verlammende denkbeelden van deze maatschappij. William Booth, de oprichter van het Leger des Heils, sprak wel heel ferme taal toen hij zei: zolang er nog vrouwen huilen, zal ik strijden. Zolang kinderen nog honger lijden, zal ik strijden. Zolang er nog mannen naar de gevangenis gaan, erin en eruit, zal ik strijden. Zolang er nog één verslaafde is, zolang er nog één meisje verloren op straat loopt, zal ik strijden. Zolang er nog één mens het licht van God niet heeft gezien, zal ik strijden. Strijden tot het bittere eind. Uit deze woorden spreekt een gedrevenheid die deze wereld nodig heeft. En die, naar ik hoop, ook kenmerkend zal zijn voor jou. Heb jij ook zo'n zolang? Zolang er. De bekende tekst uit Spreuken 29 zegt: als er geen visioen is, raakt een volk losgeslagen. En de NBV vertaalt het zo: zonder profetie vervalt het volk tot bandeloosheid. We zien het voor onze ogen gebeuren.

0: Up Child. Je hoort het na de overdenkingen van Els van Dijk. Het ging onder meer over dankbaarheid.
1: En verder vandaag.
0: Sluit heel mooi aan bij Thijs en Jorieke tussen 10 en 12. Theologiestudent Romy Kersten en jezuïetenpastor Nicola Sintobin schreven samen het boek Dankretretten. Een praktische gids om in 31 dagen dankbaarheid te beoefenen. Gebaseerd op de Ignatiaanse spiritualiteit, zoals je die kent van Nicola Sintobin. Maar wat betekent dankbaarheid voor henzelf? Hoe passen ze toe in het dagelijks leven? Wat heeft het ze gebracht? En vooral ook, hoe kan jij dankbaarheid oefenen? Het wordt een mooi gesprek tussen 10 en 12 hier bij Grootnieuws Radio, bij Thijs en Jorieke, waarin Romy Kersten en Nicola Sintobin te gast zijn. De overdenking vandaag van Els van Dijk. Vrijdags, vertrouwd al heel lang, van Rob Favier. Hij maakt ook muziek. Zoals dit nummer, De Horizon Voorbij.
2: Wij scherpen onze blik aan een prachtig vergezicht. Vol vertrouwen om te lopen op de weg die voor ons ligt. Als we samen leren delen, wordt de liefde ons kompas.

0: in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: VitaPro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
2: Van 6 tot en met 11 juli is het tijd voor de Royal Mission Zomerschool. Een week die je geloof verdiept, je uitdaagt en transformeert. Ontdek wat het betekent om te wandelen in de kracht van de Heilige Geest. Is dit iets voor jou? Meld je dan nu aan via royalmission.nl.
3: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta. Aan alles gedacht.
4: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met alleen nog deze week een gratis Shabby-tas bij Libelle. Nu voor maar €2,95 per week. Bestel snel op kiosk.nl.
5: Het is weer hamster bij Albert Heijn.
6: Met deze week in de bonus. Aha, gerookte zalm 100 gram, tweede gratis.
5: Boeie!
6: Alle hak, tweede gratis.
5: Lekker hoor!
6: Alle Iglo viscuisine, viskraam en vis en van, ook tweede gratis.
5: Zoé!
6: Alle Amerk mondverzorging, ook tweede gratis.
5: Yes!
6: En de leukste hamster zomeritems vanaf 99 cent. De meeste en de beste aanbiedingen.
5: Hamster!
7: Bestemming bereikt. Kantoormeubelennederland.nl. Bezoek onze showroom in Drachten.
8: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
9: Bijbelhoezen.nl. Voor iedere Bijbel een passende hoes. Ontwerp meteen je eigen Bijbelhoes op Bijbelhoezen.nl.
10: CC Winans komt terug naar Nederland. Samen met Charity Gale. 26 augustus, Ahoy Rotterdam. Bestel nu jouw kaarten voor CC Winans en Charity Gale via eventsforchrist.nl. Groot Nieuws Radio.
11: Het christelijke radiostation.
10: Het ANP-nieuws van 8 uur.
12: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaitaal. In veel Nederlandse steden brak vanmorgen een Marokkaans volksfeest uit nadat Marokko op het WK had gewonnen van Oranje. Onder andere in Rotterdam, Tilburg en Utrecht was het feest. In de Haagse Schilderswijk begon het ook leuk. Later werd de politie bekogeld met vuurwerk en stenen. Het waterkanon werd ingezet en er zijn mensen aangehouden. Bondscoach Ronald Koeman denkt vanaf morgen na over zijn toekomst bij Oranje. Nederland speelde tegen Marokko met 5 verdedigers. Dat viel niet goed bij de fans, maar Koeman zou het zo weer doen. Anders hadden we volgens hem zonder verlenging verloren. Nu werd het 1-1. Koeman vond wel dat het aanvallend beter had gemoeten. Steeds meer kankerpatiënten leven na 5 jaar nog. Uit onderzoek blijkt dat gemiddeld 70% dan nog leeft tegen 51% 30 jaar geleden. Al tientallen jaren gaat de overlevingskans omhoog. Volgens het Integraal Kankercentrum werken behandelingen steeds beter. Het weer van Weer Online? De dag begint zonnig, later is er steeds meer bewolking. Het blijft droog en het wordt 20 graden aan zee tot 27 graden in het binnenland. En dat was het ANP-nieuws.
10: Grootnieuws Radio Verkeer.
13: ANWB.
14: Redelijk normale ochtendspits met de meeste files in de provincies Zuid-Holland, Gelderland en Noord-Brabant. De werkzaamheden op de A27 bij Gorkum en de werkzaamheden op de A44 bij Sassenheim veroorzaken veel extra reistijd weer op de alternatieve routes. De opvallende files op een rijtje op de A2 Den Bosch richting Utrecht tussen Rosmalen-West en Waardenburg. 12 kilometer file. Het komt door de werkzaamheden op de A27 in de Randstad op de A4 Rotterdam-Amsterdam. 19 kilometer stilstaand verkeer tussen knooppunt Ypenburg en Roelof Arendsveen. Door de werkzaamheden op de A44 is dat. A15 Nijmegen richting Gorkum tussen Tiel en Waddenooyen. 8 kilometer file. Door een autobrand is de rechterrijstrook dicht en de vertraging is een half uur. Dezelfde vertraging op de A16 Belgische grens richting Rotterdam. Tussen Afrit Rijsbergen en Dordrecht door de werkzaamheden op de A27. 16 kilometer file.
15: Goedemorgen. Je dag beginnen zometeen met Graham Kendrick. Ja, dat is fijn om zo meteen te horen.
16: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou.
13: Diensttoeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
16: Je geprikkelde huid verzorgen na een insectensteek? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer VSM Prikweggel. Het verzorgt de geprikkelde en rode huid na insectensteken. Nu 15% korting op het hele assortiment van VSM. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Korting geldt niet voor geneesmiddelen, zie verpakking.
17: Renew. Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
18: Het glas van uw monument verduurzamen, geld besparen op uw stookkosten en het comfort maximaliseren? Kies voor monumentaal glas van Monuvision. Vraag vrijblijvend advies en maak de juiste keuze met Monuvision.
19: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het pretpark. Ga naar ns.nl.
20: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
21: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
22: Goedemorgen!
23: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
24: Morgen.
25: Met Annemarie Biljart.
24: Het christelijke radiostation.

0: Graham Kendrick en Blessed Be Your Name. Goedemorgen, ochtend als alle anderen. Of toch niet? Willy laat weten, vanavond na 8 uur... nee, vanochtend na 8 uur... worden we gebeld of onze zoon geslaagd is met zijn her voor wiskunde. Of dankbaar aan de taart, of oefenen in dankbaarheid bij tegenslag. Nou, Willy, heel veel sterkte daarbij te wachten. Je zou kunnen zeggen dat Nederland dat laatste collectief kan gaan doen. Oefenen in dankbaarheid bij tegenslag. Hier en daar kleine oogjes na een korte nacht. Maar mensen, de bal was rond. Dat wel. Dan wil ik het straks met je hebben over wat ooit was en wat best wel weer terug mag komen. Wat mag er wat jou betreft een comeback maken? Ik denk bijvoorbeeld aan de trend om een houten gans met een strikje in je keukenraam te zetten. Wie weet het nog. Of een bepaalde waterfles die iedereen ineens had met een smaakje. Comeback van woorden, dat dingen onwijs gaaf zijn. En gisteren ging het bijvoorbeeld over oldschool evangeliseren op een kistje op de markt. Dat is heel wat anders, maar toch. Wat mag er wat jou betreft een comeback maken? Stuur even een appje naar de studio. En zometeen hoor je van hulporganisatie World Vision over de schrijnende situatie in Venezuela. De aardbevingen van afgelopen week heeft al aan 1700 mensen het leven gekost. Onder meer lokale kerken doen wat ze kunnen om daar mensen te helpen.
1: Dagtekst.
0: Uit de psalmen over de heerlijkheid van God en zijn genade op basis van Gods verbond met Abraham. En dan begint psalm 105 met: loof de Heer, roep luid zijn naam, maak zijn daden bekend onder de volken. Loof de Heer, roep luid zijn naam, maak zijn daden bekend onder de volken. Psalm 105 vers 1 is de dagtekst van vandaag.

0: het leven soms kan lopen. The Long Way en Natalie Lane zong het voor je. De twee aardbevingen in Venezuela kosten aan zeker 1700 mensen tot nu toe het leven. Er zijn ook 5000 gewonden, tienduizenden mensen worden nog vermist. Een groot drama voor een land dat al langer gebukt gaat onder armoede en politieke onrust. Met lokale kerken verleent World Vision noodhulp in het land. Maar hoe geef je dat vorm in zo'n land als Venezuela? Marco van der Graaf, directeur van World Vision. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Hoe is het nu daar? Wat horen jullie van mensen met wie jullie samenwerken?
1: De situatie is ernstig. Je noemde net inderdaad een aantal, maar dat zijn de officiële cijfers. Ik denk dat we eerder in de richting van duizenden, misschien wel 10.000 of meer slachtoffers moeten denken. Collega's melden ter plekke dat als ze ziekenhuizen bezoeken, dat ze soms in één plek al meer mensen zien dan de officiële cijfers geven. Dus dat is de situatie ter plekke. Het goede nieuws is dat al onze collega's ter plekke, en dat is best bijzonder, eigenlijk allemaal gezond zijn en niet zijn getroffen. Natuurlijk zijn er wel familieleden dan getroffen, maar over het algemeen kunnen we onze medewerkers gewoon goed inzetten. Zo. En dat is echt wel een zegen, want dat betekent dat we kunnen focussen op ons werk daar. Ja. En dat is echt een bijzondere zegen in deze situatie. Dus we zijn aan de slag.
0: Het is iets om heel dankbaar voor te zijn. Tegelijkertijd terecht, de officiële cijfers verschillen waarschijnlijk behoorlijk van wat er echt aan de hand is. En dat heeft ook te maken met het land Venezuela. Al langer in crisis, journalisten zijn niet welkom, politieke onrust. Hoe is het voor jullie als hulporganisatie om daar te werken?
1: Ja, het is een hele ingewikkelde context. Je zei eigenlijk zelf net al in een goede samenvatting langdurige economische politieke onrust. De situatie in het land is al lang behoorlijk complex. En eigenlijk slaan wij als World Vision al veel langer op de trom voor dit land. Want het verkeert eigenlijk al in een soort van permanente humanitaire crisis. En dit komt er nu overheen. En dat is dat is ernstig. Dat betekent ook dat als mensen het hebben overleefd, de aardbeving hebben overleefd, maar bijvoorbeeld toch geen woning meer hebben of geen plek meer hebben om te wonen, zich zo totaal aan zichzelf zijn overgeleverd. En dat betekent dat er veel werk te doen is. World Vision werkt via een netwerk van lokale kerken, meer dan 2000. Dat doen we sinds 2018, 2019. En we werken ook met heel veel lokale organisaties, zo'n 400 lokale organisaties. En we zijn in staat om daar direct mee aan de slag te gaan. Wat er dan gewoon heel praktisch gebeurt is voedsel uitdelen, schoon drinkwater uitdelen, hygiënepakketten uitdelen, kleding en snacks. Maar ook hebben we al twee plekken kunnen opzetten waar kinderen veilig kunnen zijn, zodat ze daar even tot rust kunnen komen of kunnen spelen.
0: Ja, want jullie richten je normaal gesproken vooral op kinderen. Hoe groot is de impact van deze ramp op hen?
1: Kinderen zijn elke situatie de meest kwetsbare doelgroep. En zonder dat verder in te vullen kunnen zij zelfs snel slachtoffer worden van allerlei vervolgssituaties. En zeker als kinderen plotseling alleen staan of bijna alleen staan, dan is de impact op hen heel groot. En dan is het ontzettend belangrijk dat er psychologische hulp is, maar dat er ook een plek is waar ze even tot rust kunnen komen. Dus daar richten we ons op.
0: Ja, zoals de uitleg net, jullie werken samen met lokale kerken, lokale partners ook, die zelf natuurlijk ook getroffen zijn. Hoe geef je toch hulp als je tegelijkertijd ook met je eigen situatie te kampen hebt?
1: Nee, dat klopt. Dus er zijn ook situaties waar kerken eigenlijk ook die infrastructuur kwijt zijn geraakt.
0: Dus het gewoon het gebouw is ingestort bijvoorbeeld.
1: Ja, precies. Ja, sorry, moeilijk woord. Het gebouw is ingestort. Dus ze hebben niks om terug te vallen. Dat betekent dan inderdaad dat zo'n kerk misschien op dat moment vooral bezig is met zichzelf. Maar afgezien van de situatie van kerken zien we dat er echt veel coördinatie mogelijk is. Er is een enorm vrijwilligersnetwerk. En we hebben ook heel veel jaren mensen kunnen trainen voor dit soort situaties. Dus we trainen vrijwilligers, maar ook kerkleiders. trainen we op dit soort natuurlijke rampen. Waardoor zij in staat zijn om ook goed te reageren. En ze weten wat ze moeten doen. Ja. Ook vanaf het allereerste moment.
0: Ja, ja. En dat kan dus als je als hulporganisatie World Vision al veel langer in het land aan het werk bent. Sowieso al hulp geeft. En dan kun je nu ook op die manier noodhulp geven. Waarvoor hartelijk dank ook voor dit gesprek. Marco van der Graaf, directeur van World Vision.

0: Wat een liefde van Marcia en Lydia Tzimer, die afgelopen weekend een prachtig slotconcert hadden. Ze gaan wel door met muziek maken voor kinderen, maar het gedeelte voor volwassenen hebben ze afgesloten. Het was ontroerend, het raakte. Ik sprak Thijs nog, collega, hij was erbij met Jorieke samen, en zei dat het zo bijzonder was dat er allemaal nummers werden gespeeld waarvan je denkt, hè, is dit ook van Marcia en Lydia? Nou, daar zul je nog wel meer over horen.
1: Elke week een nieuwe Brandstof-podcast.
2: Als je kijkt naar angst en vertrouwen, is dat bijna hetzelfde. Ze lijken wel uit elkaar te liggen, maar ze gaan eigenlijk allebei over een plaatje wat je hebt over de toekomst. En angst gelooft in het slechtste scenario. En geloof kiest voor het beste scenario.
3: Dus eigenlijk angst en vertrouwen is beide geloven.
2: Exact, ja.
4: De Brandstof Podcast met Eunice Nahuis.
1: Luister via de Grootnieuwsradio app of abonneer je nu in de podcastspeler van jouw keuze.

0: Hillsong Chapel, Salvation is Here. Het is bijna 8:30. Je krijgt de hoofdpunten van het ANP-nieuws.
1: Na de Haagse Schilderswijk is het Marokkaanse volksfeest na de overwinning op Oranje ook in Rotterdam voorbij. De politie heeft de Westkruiskade schoongeveegd en 4 mensen opgepakt. Jongeren wilden niet weg toen de politie dat zei. Frenkie de Jong vindt dat Oranje een teleurstellend WK had. Na de uitschakeling door penalties tegen Marokko wilde hij er niet te diep op ingaan. Maar Nederland mag er niet in de eerste knock-outronde uitvliegen, zei hij. En voor de tweede keer in een week is er iets ontploft bij een Pilatenstudio in Zevenaar, meldt Omroep Gelderland. Ruiten zijn kapot en er is 3 keer het woord betalen op het pand gespoten.
2: Groot nieuws update.
0: In het Zwitserse Ekon wordt morgenochtend 4 traditionele priesters tot bisschop gewijd, zonder toestemming van de paus. Je hoorde daar al over. Zo katholiek dat het niet meer katholiek is, ontstaat er woensdag een nieuwe katholieke kerk, vraagt het ND zich af in een analyse. Geen regenboogvlag, aandacht voor de week van gezin en zo weinig mogelijk asielzoekers opvangen zijn de belangrijkste punten uit het bestuursakkoord van de gemeente Oldebroek. Werd gisteravond gepresenteerd, het RD was erbij. Dat akkoord komt van Christelijk Verbond Oldebroek, de partij van Tom de Nooier, die een enorme verkiezingswinst boekte, de SGP en Algemeen Belang Oldebroek. Een Poolse man die als kind jarenlang seksueel werd misbruikt door een Rooms-Katholieke priester is een van de grootste schadeclaims ooit begonnen tegen de Rooms-Katholieke Kerk in Polen. Janusz Smiński eist volgens premier Christian News ruim 4,5 miljoen euro van het aartsbisdom in Krakau. Thijs van den Brink is afgelopen weekend gewond geraakt bij een ernstig verkeersongeluk. CDA-kamerlid en oud-EO-presentator zat op de racefiets en werd aangereden. Hij zegt er naar omstandigheden goed vanaf te zijn gekomen en doet het de komende tijd rustig aan om goed te herstellen. En zondagsrust is ook goed voor het milieu. Groene Kerken en Protestants Nederland lieten daar onderzoek naar doen. We werken en winkelen minder op zondag en dat levert een besparing op van bijna 1% van de totale uitstoot van Nederland. Het Grootnieuwsradio weerbericht van Buienradar. Vandaag schijnt de zon, er is wat bewolking. Het wordt 21 graden aan de kust, 25 in het oosten en zuidoosten van ons land. Verkeersinformatie krijg je van de ANWB.
3: Het hoogtepunt van de ochtendspits ligt alweer achter ons. De meeste files staan in de provincies Zuid-Holland, Gelderland en Noord-Brabant. De werkzaamheden op de A27 bij Gorkum en de A44 bij Sassenheim veroorzaken veel extra reistijd op de omrijroutes. Op de A4 Rotterdam richting Amsterdam nu 12 kilometer file tussen knooppunt Ypenburg en Zoeterwoude-Dorp. Door die werkzaamheden een 3 kwartier vertraging. A15 Nijmegen-Gorkum tussen Echteld en Waddenooyen 8 kilometer file. Na een autobrand wordt er geborgen. De rechterrijstrook is dicht op de A20. Hoek van Holland richting Gouda. Opvallend veel vertraging tussen knooppunt Terbrechtseplein en knooppunt Gouwen in 10 kilometer file. A35 Enschede-Almelo. Door opruimwerkzaamheden bijna een 30 minuten vertraging tussen Enschede en Hengelo-Zuid in 5 kilometer file.
0: Annemarie Biljart. Wat mag er wat jou betreft een comeback maken? Komen mooie reacties binnen. Zoals Rianne die zegt, kleinschalige woonvoorzieningen voor ouderen. En voor je boodschappen naar de lokale supermarkt gaan.
2: Goedemorgen.
4: Het Christelijke Radiostation.

0: Irma die en Als ik val. Ja, wat mag er wat jou betreft een comeback maken? Wordt veel op gereageerd in de app van Groot Nieuws Radio. Caroline die zegt een telefoontje met de vraag hoe gaat het met je? In plaats van een appje. Lida die zegt van mij mag de Nokia weer terugkomen. Arjan wil graag wat meer harde muziek op de radio. Op Groot Nieuws Radio dan. White Cross, Dizzy Talk. Nou, we zullen eens kijken wat je voor je kunnen doen, Arjan. Lian die zegt wat ons betreft het Nederlands elftal op het WK. Ja, dat is een hele mooie droom, Lian. Mike die wil het boerenleven en meer vee in de weilanden terug. Het boerenverstand, eenvoudig vertrouwen op God en de Bijbel. En niet meer zoveel uitgaan van het menselijk verstand en hun bedenkingen. En Erik die zegt, wat voor een comeback mag maken? De terugkeer van Jezus, want daar wachten we allemaal op. Ja. Martin, goedemorgen.
1: Goedemorgen, ja.
0: Wat mag er een comeback maken wat jou betreft?
1: Nou, een heleboel. Er zijn natuurlijk allerlei dingen die weer helemaal in zijn na een tijd weg geweest. Gisteren zoomden we al even in op evangelisatie, wat weer steeds meer op straat terugkomt. Meer analoog leven, een beetje naar het voorbeeld van Joram Kaat gisteren, die zijn social media aan de kant deed. Ja, en omdat iedereen toch blij wordt volgens mij van een klein beetje nostalgie, dacht ik een nieuwe top 5 dingen die een comeback maken.
2: Nummer 5.
1: Papier. Ja, het Nederlands Dagblad schreef onlangs over de comeback van kleurboeken. Heerlijk met stift of potlood inkleuren, natuurlijk super ontspannend. Maar dat geldt ook voor papieren boeken lezen, super hip. En zelfs de typemachine lijkt weer helemaal terug te zijn. Het zou hier in de studio denk ik iets te veel herrie maken, maar het lijkt mij wel wat voor op de redactie.
2: Nummer 4.
1: Oude series. Ja, weinig nostalgischer dan films of series die je terugbrengen naar vroeger. Een mooi voorbeeld daarvan is Little House on the Prairie. 9 juli is dat weer te zien op Netflix. Technisch gezien is het wel een remake en geen idee of je er heel nostalgisch van wordt. Maar ik reken het als een comeback van het historische drama.
2: Nummer 3.
1: Bekende sporters. Ja, de 34-jarige turnster Sanne Wevers maakte haar rentree, moet je dan zeggen, in Ahoy afgelopen weekend. En hoe? Na een heftige blessure werkte ze zich weer op en won goud op de balk tijdens het NK. En ook tennister Serena Williams maakt een comeback binnenkort op Wimbledon op haar 44ste. Ja, dat zijn toch hoopvolle sportberichten en dat is een verademing. Nou, niet nader te noemen dramatische wedstrijd van vannacht.
2: Nummer 2.
1: Nostalgische muziek luisteren. Eigenlijk moet ik het anders zeggen. Nostalgisch muziek luisteren. Steeds meer mensen luisteren weer muziek, namelijk met oortjes, met een draadje eraan. Geen bluetooth, maar gewoon zo'n bungelend draadje wat eraan hangt. En daarnaast natuurlijk de comeback van vinyl, platen, cassettebandjes. En dat is toch opvallend. Radio is trouwens ook heel leuk en dat is eigenlijk nooit weg geweest.
2: Nummer 1.
1: Een oldschool bakkie koffie. Ja, zo'n koffiemachine is natuurlijk heel gemakkelijk en snel. Maar steeds vaker kiezen mensen blijkbaar voor filterkoffie. Ja, je weet wel, met schepjes en filter en zo'n pot. Je kan het ook wel bij je lokale hippe barista halen, maar dan heet het waarschijnlijk iets van slow filter koffie of zoiets. Want hoe nostalgisch de comeback ook is, het moet natuurlijk wel een hippe naam krijgen.
0: Ik heb veel herkenning in je lijstje, Martin. Ik voel me soms wat oud, soms een boomer. Maar met deze comeback ben ik opeens ongelooflijk hip.
1: En helemaal jong, zo is het.
0: Dankjewel. Ja.

0: blijft een prachtig verhaal. Het verhaal van deze man achter Project of Love. Xander Stok, die het als een roeping in zijn leven ervaart om de Bijbel op muziek te zetten. Zoals dit gedeelte uit Matthäus 6. Look at the birds. De overdenking op dinsdagochtend krijg je van Els van Dijkse. Heeft het over relaties.
1: Een bekende spreuk uit de Talmud zegt: we zien de dingen niet zoals ze zijn, maar zoals wij zijn. Dat geldt ook voor de relaties waarin we staan. Mag ik het zo zeggen? Je ziet de ander zoals je zelf bent. Als je jezelf als minderwaardig ziet, is een ander al snel bedreigend en wordt je wantrouwen naar hem of haar gevoed. Als je jezelf juist groter hebt gemaakt dan je bent, kijk je al snel neer op een ander. In Colossenzen 3 spreekt Paulus over de diverse relaties die tussen mensen bestaan. Tussen mannen en vrouwen, ouders en kinderen, werkgevers en werknemers. Menselijke relaties zijn heel essentieel. Heel kostbaar ook. Je bent er ook heel kwetsbaar in. Als ik je vraag wat jou tot nu toe het meest pijn gedaan heeft in het leven, noem je vast niet de lekke band die je 5 jaar geleden had. Maar iets op het terrein van relaties. Je bent gepest, in de steek gelaten, veroordeeld, genegeerd, miskend, misbruikt. Wat het ook maar zijn zal. Al die dingen waarin mensen elkaar enorm tekort en pijn doen. Een pijn die soms ook levenslange gevolgen heeft. En het is kennelijk daarom dat Paulus er de vinger bij legt. En eigenlijk de vraag opwerpt: waarvoor zijn nu eigenlijk al die relaties bedoeld? Waarvoor zijn mensen in allerlei verbanden aan elkaar gegeven? En ik kom dan maar bij 1 antwoord uit. God geeft mensen aan elkaar om elkaar in harmonie tot groei en bloei te brengen. Om de ander beter tot zijn recht te laten komen. Zo mag een man met zijn vrouw omgaan en omgekeerd. Ouders met hun kinderen en werkgevers met hun werknemers. Het is niet voor niets dat Paulus dan ook nadrukkelijk 3 accenten legt als het om het vormgeven van die relaties gaat. Ten eerste, doe het van harte als voor de Heer en niet voor mensen. En daarvoor is nodig dat je zelf vrij bent, zelf thuisgekomen. Gekenmerkt door innerlijke rust en vrede. Want pas dan ben je in staat om te ontvangen. Zegen, liefde, genade van God, maar ook de ander. Als jij thuis bent, is de ander welkom. In een hart dat vol negativisme is over jezelf en anderen, over levensomstandigheden, is daarvoor geen ruimte. Vanuit boosheid of zelfs kwaadwillendheid kun je geen verbinding met anderen maken. Dat lukt ook niet als je van het leven een wedstrijd gemaakt hebt. En als je niemand bent en niet weet te ontvangen, heb je ook niets te geven en te bieden. Daarom zeg ik ook altijd tegen mensen die krampachtig aan het daten zijn: als je een relatie zoekt om te compenseren wat je mist, brengt dat wel heel veel risico's met zich mee. Relaties kennen heel duidelijk ook een geestelijke component. En daarom benadrukt Paulus ook het tweede: houd sterk aan in het gebed, wees waakzaam met dankzegging. Heel ons leven is bedoeld als een oefening verlangen naar God. En de relaties tussen christenen zijn bedoeld om bij elkaar het verlangen naar God en de realisering van zijn koninkrijk te voeden en op te wekken. Er is geen sterker verlangen dat mensen kan verbinden met elkaar. Maar er is ook zoveel dat ons daarvan kan afleiden. Er is zoveel klein menselijk gedoe. Augustinus deed een prachtige uitspraak: God heeft zout in onze monden gelegd, zodat we zouden dorsten naar God. En leggen wij op onze beurt zout in de monden van de mensen die op onze weg geplaatst worden. Werkelijke ontmoeting brengt zegen. Zo heeft God het bedoeld. Je kunt nooit zeggen dat je geen boodschap hebt aan een ander. Je hebt een opdracht voor de ander. We worden apart gezet voor de dienst aan elkaar. We vertegenwoordigen voor elkaar het adres van God. Een derde belangrijke boodschap van Paulus, die je niet over het hoofd mag zien, is dit. Gedraag je, in die relaties dus, wijs tegenover buitenstaanders. Laat hen die God niet kennen, zien hoe hij relaties bedoeld heeft. Wat een opdracht, zeg. En als je naar de cijfers kijkt van echtscheiding, misbruik en zo, dan schuurt het hier enorm. En toch, christenen zijn niet aan elkaar gegeven om elkaar te overtreffen, maar om elkaar te verheffen naar het niveau waarop we gegrepen worden door het verlangen naar God, naar een besef van eeuwigheid. En als we dat doen, zal God zijn aangezicht over ons verheffen en ons zegenen.

0: Roots in alles. Tim, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Moet het nog over voetbal hebben?
1: Ik denk het niet, hè.
0: Okay.
2: De eerste blessing van de dag.
1: We gaan het hebben over Els de Jong uit Asperen. Die heeft iets te vieren en wij vieren mee. En dat is een beetje toch het concept van het programma. Dat we meevieren waar we kunnen meevieren. Maar ook verdrietig zijn en dan ook naast elkaar staan. Heb je nog een plaat toe te voegen aan de uitzending waarvan je zegt, nou, met een plaat wil ik meeleven? Wil ik misschien een speciale boodschap overbrengen? Dan is dit je kans. Stuur hem nu door naar de studio met een appje.
0: Dat kan. Want ja, de blessings die zijn er. Gewoon na het nieuws van 9 uur.
3: Hé, het licht doet het niet.
4: Ik heb geen bereik.
5: Hebben we nog wel water?
6: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil. En geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
7: De scherpste zomerdeals? Ja, dat is ook Welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. Weet wat te doen.
8: Wil jij het verschil maken bij mensen in jouw buurt? Word vrijwilliger bij het Leger des Heils. Samen bouwen we aan een maatschappij waarin we mensen zien, helpen en horen. Omdat we doen wat we geloven. Kijk op legerdeshels.nl/vrijwilliger.
7: Nu bij Welkoop, een pizza set met steen, schep en mes voor 39,95.
9: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
10: Kia. Movement that inspires.
11: Nu met Club Karwei 40% korting op bijna alle Histor lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
9: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
12: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
13: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken, maar podcastafleveringen meepakken. Broodje eten, video's checken, even mijn ogen dicht. Muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in
14: Brussel-Zuid.
13: Hé, nu al?
12: Ja, reis razendsnel naar België, zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
15: Gek op lage prijzen? Kies de altijd lage prijsfavorieten van Albert Heijn. Zoals AH Bruisend Mineraalwater Citroen, een fles van 1,5 liter, voor maar 1,08 euro. Heerlijk fris, altijd laag.
16: Is een lekkere van Albert Heijn.
17: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
18: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de iPhone 17 Pro met Odido voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
19: Grootnieuws Radio.
20: Het christelijke radiostation.
19: Het ANP-nieuws van 9 uur.
21: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. De politie heeft in Rotterdam ingegrepen toen het Marokkaanse feest na de overwinning op Oranje langer duurde dan afgesproken. Mensen wilden niet weg en gooiden flessen naar de politie. Er zijn 4 mensen aangehouden. Ook in Den Haag greep de politie in en werden opnieuw mensen opgepakt. Dat gebeurde eerder vanmorgen ook al. Nederland werd na 3 gemiste strafschoppen uitgeschakeld op het WK door Marokko. Virgil van Dijk nam geen strafschop. Hij had kramp. Sommerville had ook kramp en hij miste vanaf 11 meter. Marokko miste minder vaak en is naar de volgende ronde. Volgens de Marokkaanse bondscoach zijn ze niet te stoppen als ze zo blijven spelen. In het Gelderse Zevenaar is voor de 2e keer in een week iets ontploft bij een pilatenstudio, meldt de regionale omroep. Dit keer werd ook 3 keer betalen op het pand gespoten. Afgelopen woensdag ontstond er ook brand en verspreidde de politie het signalement van een man die zou zijn weggerend. Het weer van Weer Online? De dag begint zonnig, later is er steeds meer bewolking. Het blijft droog en het wordt 20 graden aan zee tot 27 graden in het binnenland. En dat was het ANP-nieuws.
19: Grootnieuws Radio Verkeer.
20: ANWB.
6: Het aantal files neemt weer af. Op de A4 Rotterdam-Amsterdam blijft het onverminderd druk tussen Knoopend Ypenburg en Nieuw-Vennep. Door de werkzaamheden op de A44 een uur vertraging in 24 kilometer file.
4: A20 Hoek van Holland-Gouda. Een half uur vertraging tussen Schiedam en Knopend Terbrechtseplein door een ongeluk zijn twee rijstroken dicht. A29 Bergen-op-Zoom Rotterdam. Een uur vertraging zowat tussen Hergatsplein en Afrit Oud-Beijerland. Door bergingswerkzaamheden 6 kilometer file. Door een vrachtwagenongeluk op de A67 Venlo richting Eindhoven 3 kilometer file bij Afrit Zomeren. En een kwartier vertraging.
1: Ja, dankjewel. We komen deze zomer naar je toe met de Blessings. En laat dan vast even weten wie je bent, waar we je met ons radiosignaal kunnen bereiken en wat jou op dit moment bezighoudt. Met andere woorden, breng ons weer op de hoogte van jouw luisterstatus. Er kan nu geappt worden. De lijnen van Blessings staan wagenwijd voor jou open.
5: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weten hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
14: Kan jij ook zo genieten van even lekker buiten zitten? Van der Garde tuinmeubelen. Al 80 jaar de specialist. Kijk op vdgarde.nl.
22: Zo, waar is het warm? Hoor ik daar de barbecue aan?
23: Gezellig samen barbecuen? Bij Jumbo zijn de Vega-burgers en worsten van alle aanmerken nu 1+1 gratis. En Calvé-saus ook 1+1 gratis. Een gezellige en voordelige barbecue? Dat is de ja van Jumbo.
24: Bestel nu je tuinset, lounge set of parasol op vdgarde.nl.
25: Het is weer bijna zover. Extra goedkoop dag bij Kruidvat. Alleen komende woensdag MCO Beauty Make-up 50% korting. Koel haarverzorging 3 voor 10 euro en nog veel meer dagdeals.
26: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
27: Veel problemen op je werk kun je oplossen bij de koffieautomaat. Voor alle andere vragen is er de RMU, de Christelijke Vakorganisatie van Nederland. Voor advies, juridische hulp en trainingen die jou verder helpen. RMU, samenwerkt beter. RMU.nl.
28: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
29: Wij zijn Berg. We laten je springen, rijden en vliegen in de buitenlucht. Spring op een trampoline, race op een skelter of klauter op een Berg Playbase. Ga naar buiten met elkaar en geniet. Spring snel naar berg.com.
30: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een BIG geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
2: Blessings.
31: Met Tim Hendricks.
2: Het christelijke radiostation.

Robin Mark en Be Unto Your Name. Daniel is erbij deze morgen, zegt lekker werken bij Benschop, speelplezier. Maar Jan die zegt vanmorgen lekker in huis aan het werk. Alle ramen en deuren open, blessings aan en gaan. En dan vanmiddag nog een avonddienst, nog een paar diensten en dan heerlijk vakantie. Linda die zegt zometeen naar Groningen toe en alvast uitkijken naar vanavond, de diploma-uitreiking van onze dochter. John uit Arnhem meldt zich en we krijgen hier een goedemorgen van Johan en Jan.

2026 en wil je ook een plaat toevoegen aan de uitzending? Laat het dan even weten. De eerste blessing vandaag, die is helemaal voor Els de Jong uit Asperen. En natuurlijk genieten we mee, vieren we mee, Els. Leo en Anneke hier, ze zeggen: lieve Els, afgelopen zaterdag 27 juni was jij jarig. Helaas konden wij alweer niet op jouw feestje komen vanwege de vakantie. Daarom speciaal voor jou deze blessing nog ter ere van je verjaardag. We feliciteren je van harte en we wensen je God zegen toe voor jouw nieuwe levensjaar. Lieve groeten van Leo en Anneke Dankers. En dit is Sela met het lied Glorie aan God voor je verjaardag, Els.

0: Sela met glorie aan God. En eventjes bellen met Amanda. Amanda, die heb ik als het goed is aan de lijn. Amanda?
1: Ja.
0: Ja, een beetje spontane actie allemaal, maar je bent er.
1: Ik ben er.
0: Amanda, want we gaan een plaat draaien voor jouw dochter Noortje. Vertel even, waar is zij op dit moment? Wat is ze aan het doen?
1: Nou, ze is nu op dit moment in Den Haag. Ze moest op 9 uur haar scriptie gaan verdedigen. Ja. Voor European Studies, haar HBO-opleiding.
0: Okay.
1: En dat is heel erg spannend, want daar heeft ze echt heel lang voor gewerkt. En daar hangt ook alles mee vast. Of ze op sollicitatie, zeg maar, haar baan kan krijgen waar ze op gesolliciteerd heeft.
0: Oh, ja.
1: Dus het is heel erg spannend.
0: Ja. En waar gaat haar scriptie over?
1: Ja, dat gaat over grote drugscriminaliteit, onderzoek op politiek niveau.
0: Ja.
1: Ik vind het allemaal heel ingewikkeld, maar daar gaat het over.
0: Ja, het is geen klein onderwerp als ik het zo hoor.
1: Nee.
0: Serieus verhaal. En dat is de status dus van je dochter, die op dit moment dus de scriptie aan het verdedigen is. Hoe was de status van de moeder? Wat was de status van jou?
1: Nou, ik ben aan het wandelen in het park, want ik denk, ik had eerst gebeden. Ik denk, dan ga ik Groot Nieuws Radio de Blessings luisteren.
0: Ja.
1: Om bij God te blijven en dicht bij hem te blijven. En van hem ook te verwachten dat hij Noortje zal leiden met zijn Heilige Geest.
0: Nou, supercool. We gaan een plaat draaien. God regeert, heb je aangevraagd. Opwekking 662 komt eraan. Misschien mooi, want ja, Amanda, ze gaat het nu niet horen. Ze is nu met de scriptie bezig. Maar als ze dit nou terugluistert, wat zou je haar willen zeggen? Of ze het nou haalt of niet?
1: Ja, nou lieve Noortje, ik ben ontzettend trots op je. De doorzettingsvermogen wat jij hebt en alles wat je tot in de puntjes toe uitwerkt. Ik ben ontzettend trots op je en ga zo door. Liefst voor mama.

dochter Noortje tussen 9 en 10 is nu dus haar scriptie aan het verdedigen. Noortje, als je dit hoort, we hopen natuurlijk dat je het gehaald hebt. En het lied mag natuurlijk ook onderstrepen dat hoe de weg ook loopt, God regeert. En de weg liepen bijzonder voor Renske de Boer en Louis Alons. Want jullie kwamen elkaar op een bijzondere manier tegen. En zegt Louis, 28 juni, afgelopen zondag, was ik jarig. En wie jarig is, trakteert. Dus Renske, daarom deze blessing voor jou. Lieve Renske, wat bijzonder dat onze wegen elkaar hebben gekruist. Nu is het tijd voor vakantie. Geniet daarvan, pak je rust en laat weer lekker op, zodat je met succes je eindexamenwerkstuk kan maken en de opleiding meubelmaker mag afronden, om vervolgens op zoek te gaan naar een mooie werkplek voor jou. Ik heb grote waardering voor wie jij bent en voor alles wat je al hebt bereikt. En daar mag je zelf ook trots op zijn. Ga met God. Hij zal je de weg wijzen en met je gaan bij alles wat nog voor je ligt. Hartelijke groeten van Louis Alons. En deze plaat mag ik voor je draaien, Renske. Dit is For King & Country samen met Michael W. Smith en het liedje Place in This World.

Ik weet niet of je het Nederlands elftal een beetje gevolgd hebt. 2K, Amerika, valt niet mee om dat te volgen om 3:00 s'nachts. Zeker niet als het dan ook nog eens zo spannend is en ze verliezen van Marokko. Toch, Duco? Je moet het even verwerken, laat je weten. Door een doelpunt van Cody Gakpo in de 74ste minuut leek Oranje op weg naar een overwinning. Maar in blessuretijd, notabene in blessuretijd, scoorde Marokko, kwam er een verlenging. We zijn natuurlijk heel blij voor Marokko, uiteraard. Uiteindelijk verloor Nederland met de strafschoppen. Maar dat voetbal maar bijzaak is, dat beseft ook het Nederlands elftal, hun teammaat. Ik noemde hem al. Cody Gakpo en zijn vriendin Noah deelden dit weekend met een gebroken hart het nieuws dat hun zoontje tijdens de zwangerschap is overleden. Begin november zouden ze ouders zijn geworden. Marion van Eijperen, het nieuws raakt jou ook en je vraagt een plaat aan voor deze voetballer, voor zijn vriendin. En je vertelt, als voetballer laat Cody Gakpo zijn geloof spreken. Nu hij en zijn vriendin een ongeboren kindje hebben verloren, kunnen ze wel een bemoediging gebruiken. En daarom dit lied, dat misschien ook voor andere luisteraars een steun in de rug mag zijn, als je weet wat het is om een kindje te moeten loslaten. Dit is Eline met Tot wij je zien.

Ja, tot wij je zien. Indrukwekkend liedje. En misschien draaiden we het zonder dat wij dat wisten. Ook voor jou, Eline, zong het voor je. Ja, steun hiermee ook aan Cody Gakpo en zijn vrouw vanuit de luisteraars van Grootnieuws Radio. En ja, een voetballer die, zoals Marion mooi zegt, als voetballer zijn geloof laat spreken. Hij kreeg de bijnaam Pastoor van Oranje omdat hij een leidende rol vervult in de geloofsgroep binnen het Nederlands elftal. Tijdens het WK leidde hij met een groep van zo'n 11 tot 12 spelers de gezamenlijke gebeden, wat bijdraagde aan een grotere onderlinge saamhorigheid. Ja, en helaas is het WK-avontuur voor deze mannen dus afgelopen. En daarmee ook voor ons als land. Dat is dus een beetje treurig. Maar voelt als bijzaken als je het ook over die persoonlijke situaties hebt. Voor Joke draaien wij vanmorgen ook een lied. Gewoon even heel persoonlijk voor jou vandaag. Een lied omdat het je rust geeft. Dit is Christian Verwoerd met het liedje Hoor jij de vogels nog fluiten? Dat het een blessing voor jou mag zijn, Joke. En voor iedereen die het hoort.

De dief is bezig met stelen. Hij rooft de vreugde uit je leven weg. Toch is het mogelijk in een strijd dat je van binnen wordt verblijd als je alles wat je vasthoudt bij hem neerlegt. Dan mag je het weer zien als je alles bij hem neerlegt. Als je alles in zijn handen legt.

0: mag het nu weer zien. Ik mag het nu weer zien. Ik mag het nu weer zien.
1: Christian Verwoerd met Hoor jij de vogels nog fluiten?
2: Muziek is een zegen.
3: Dus delen we er zoveel mogelijk van uit.
2: Vraag ook een plaat aan en deel een blessing uit.
3: Ga naar grootnieuwsradio.nl/blessings.
1: Marga Tiersma, je hebt een verzoek en je geeft ons een update van je luisterstatus. Na een rusteloze nacht, nu nog in Bakkeveen, ontbijtje, kopje thee en genieten van de blessings. Ja, en dan jouw lied. Je vraagt aan Rooftops van Jesus Culture. Je zegt dit lied betekent veel voor mij. We mogen weten dat we bij God mogen zijn en bij Hem mogen horen. En daarom deze plaat vandaag.

0: Seksueel grensoverschrijdend gedrag. Als dat in de kerk gebeurt, is dat extra pijnlijk. Theoloog Sanne van Dijk deed er onderzoek naar.
1: Dat jij ook in je, zeg maar, in je zijn geraakt wordt.
0: Predikant Almatine Lene is van Stichting Veilige Kerk en ervaringsdeskundige en deed een melding bij haar voorganger.
2: En die reageerde dus een soort van, oh, laten we even in gesprek gaan. Die was 50 jaar ouder dan dat ik was. Ik was 20. Nou, dus dat was zijn voorstel. En toen dacht ik, dat gaan we niet doen.
0: Hoe wordt recht gedaan in zo'n kwetsbare situatie?
2: God ziet het en grijpt in.
1: Nu de kerk nog.
3: Luister naar Groot Nieuws van de Week. In de podcastplayer van jouw keuze en via de Groot Nieuws Radio app.

0: psalmen voor nu. Met psalm 130 uit de diepte. En zo voelt het, het programma. En dat is het leven ook soms als een achtbaan. Hoogte, dieptepunten, alles komt voorbij in dit uur ook vanmorgen. Heel erg bedankt voor alle mooie platen die we mogen draaien. En er komt er eentje bij. Die is aangevraagd door Marjolein. Marjolein, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Marjolein, ik heb klaarstaan in Salvation. Halleluja, amen. Dat is een vrolijk lied. Het is een beetje zegenlied. Of een beetje, het is gewoon een zegenlied. En waarom deze plaat vandaag op de radio?
1: Nou, omdat mijn ouders zijn vandaag 48 jaar getrouwd. En dat vind ik een hele zegen waard. En een feestje
0: zo
1: te maken.
0: Zo is het. Wie zijn jouw ouders?
1: Paul en Gerda.
0: Okay.
1: Deurlo, ja.
0: Kijk, 48 jaar getrouwd?
1: Ja.
0: Ja, ja. En hoe kijk jij daarnaar als dochter?
1: Vol trots, want het leven is niet makkelijk en zij houden vol.
0: Ja, ja, mooi. Halleluja, amen, in Salvation, die ga ik draaien. Is het aan jou wat mij betreft, om er een beetje toelichting bij te geven, waarom deze plaat? En ja, je mag je ouders persoonlijk toespreken. Het is je moment.
1: Oké. Okay. Hey, lieve papa, mama, ik hou heel veel van jullie en ik ben heel... Stom is dat als je op de radio bent, ga je een beetje huilen. Maar ik ben heel trots op jullie en wat jullie allemaal doorstaan. En jullie houden vol, ook met het warme weer. En even lekkere, vrolijke meubler plaat als zegen op jullie huwelijk, lieve papa en mama. En dank voor al jullie hulp. En Dus bij deze, op jullie, een zegen op jullie huwelijk.

0: ouders van Marjolein. Halleluja, amen. In Salvation op de radio. En er is witte rook. Kom er maar in, Amanda.
1: Hallo, met Amanda.
0: Ja.
1: Ja, Noortje is geslaagd.
0: Noortje is geslaagd. Gefeliciteerd. Gefeliciteerd, Noortje.
1: Dankjewel.
0: Oh, wat goed. Hey. Je kreeg net een telefoontje.
1: Wat zeg je?
0: Je kreeg net een telefoontje.
1: Ik kreeg, nee, op de app kreeg ik. Want ik denk dat ze er nog zit.
0: En wat
1: dus
0: was
1: ik kreeg heel snel een appje.
0: En wat was het bericht? Gewoon geslaagd?
1: Ik ben geslaagd, ja.
0: Ah,
1: ja.
0: Fantastisch. Nou, superleuk. Gefeliciteerd. Dan gaan we een mooie plaat bij draaien. Ja, we mochten net al een mooie plaat draaien. Om,
1: ja.
0: Om Noortje te zegenen. Terwijl ze nog bezig was met het verdedigen van haar scriptie. Heel fijn dat we deze uitzending nog uitslag hebben. Genieten van Amanda ook.
1: Ja, precies. Ik stuur het meteen even door. Ik denk, dan horen jullie het nog even.
0: Zo is het. Nee, we genieten mee. We vieren mee. En daarom ook de volgende plaat. We gaan luisteren naar... Ja, een mooie dag. En ik ga voor je draaien. Halleluja van Elevation Worship. En dat is dan ook het verzoek van Ria. Die zegt, vanmorgen had ik een wat lastige opstart. Maar het nummer Halleluja, dat heeft me helemaal opgevrolijkt en in beweging gebracht. En dat gun ik eigenlijk gewoon iedereen. Dus daarom vraag ik hem aan. Een fijne dag allemaal namens Ria.

0: Elevation Worship met Alleluia. Je hoorde Chandler Moore en Chris Brown deden allemaal mee. En ja, dankbaarheid. Die dankbaarheid trekken we even door in de uitzending van Thijs Juriek, hè Thijs?
1: Nou, mooi dat jullie daarmee begonnen zijn. We hebben Romy Kersten en Nicolas Sinterbin te gast over de dankretraite. Een boek dat ze samen maakten. En, Romy is 21, Nicolas 63. En ze gaan ons leren dat ondanks de omstandigheden er altijd dankbaarheid mag zijn.
0: Een dankretraite?
1: Ja.
0: Oké.
1: Okay. Ja, je wilt alles ervan weten. Moet gewoon luisteren.
0: Gaan we lekker doen. Zometeen dankbaarheid in Thijs en Jorieke. En voor nu en al, voor nu en voor altijd met Marielle en Ralf.

0: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
1: En ook bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. Komkommers van Nederlandse bodem. Per stuk maar 49 cent. Ja, zo goedkoop. Daar word je fan van.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
3: Zeg, al eens kaas gegeten van een dier dat eruit ziet alsof hij rechtstreeks uit een avonturenboek komt? Nee? Probeer dan de buffelkaas van Dutch Carabao. Nu 1 kilo voor €9,95. Romig, vol van smaak en beter verteerbaar dan gewone kaas. Bestel op buffelkaas.com.
4: Als je Vodafone mobiel
5: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
4: krijg je tot wel €20 korting.
5: Elke maand weer.
4: En hoe meer data en snelheid,
5: hoe groter die korting.
4: Dat is One van Vodafone
5: en Ziggo. Ga naar vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
3: Dus, durf jij het aan? Buffelkaas van Dutch Carabao? Nu, 1 kilo ambachtelijke buffelkaas voor maar €9,95. Bestel op buffelkaas.com.
6: Grondwerk, straatwerk en riool- of kabelwerk? Laat het uitvoeren door de specialisten van Breging in Nijkerk. Van voorbereiding en aanleg tot en met bestrating. Breging.nl. Schep vertrouwen.
7: Welkom op camping De Oldermeijer Hardenberg. De gezellige camping met waterspeeltuin, zwembad en animatieteam. Betaalbaar en voor het hele gezin. Boek via oldermeijer.nl.
6: Kom ons team versterken. Solliciteer via info@breging.nl. Schep vertrouwen.
8: Garage Ploeg en Surhuis ter Veen heeft zoveel auto's op voorraad. Dan zit er altijd wel een auto naar smaak of een passende bedrijfswagen tussen. Ik ben echt super blij met mijn keuze. En ik kan voor het onderhoud ook weer naar Ploeg toe, hè? Dat is makkelijk. Check het aanbod meteen op garageploeg.nl.
9: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de kranten zomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar €4. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
10: Grootnieuws Radio.
11: Het christelijke radiostation.
10: Het ANP-nieuws van 10 uur.
12: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. In Rotterdam en Den Haag zijn mensen opgepakt na de WK-overwinning van Marokko op Oranje. Marokko nam de penalties beter en Oranje ligt eruit. Het feest begon gezellig, maar in Den Haag werden bijvoorbeeld motoragenten bekogeld, onder meer met stenen. In Rotterdam luisterden Marokkaanse fans niet naar de politie. Op steeds meer plaatsen lopen ratten en muizen rond. De Telegraaf heeft dat uitgezocht. Mensen gooien dingen op straat en ratten knagen ook vuilniszakken open. Vooral dichtbebouwde gebieden zijn aantrekkelijk voor de dieren, omdat ze er veel schuilplaatsen hebben. Het lukt tientallen gemeenten niet om de overlast te verminderen. Producten van Chinese webshops zijn vaak van slechte kwaliteit en daarom mag er in Frankrijk geen reclame meer voor worden gemaakt. Wat mensen er kopen wordt snel weggegooid en dat is slecht voor het milieu. Als de nieuwe wet volgend jaar ingaat, mogen influencers in Frankrijk ook niks meer aanprijzen van sites als AliExpress en Temu. Het weer van Weer Online? De dag begint op veel plaatsen zonnig, later is het op meer plaatsen bewolkt. Het blijft droog en het wordt 20 graden aan zee tot 27 graden in het binnenland. En dat was het ANP-nieuws.
10: Grootnieuws Radio Verkeer.
13: ANWB.
14: De ochtendspits is op veel plekken al opgelost. Wel staan er nog files, lange files door de afgesloten A27 en de A44. Op de A4 Den Haag richting Amsterdam, 10 kilometer tussen knooppunt Prins Klausplein en Zoeterwoudendorp. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht, 4 kilometer file bij afrit Geldermalsen. Op de A50 Eindhoven richting Arnhem, tussen Nistelrode en Ravenstein, 7 kilometer stilstaand verkeer. De weg is helemaal dicht door een ongeluk. En omrijden kan via Den Bosch over de A2 en de A15. Op de A50 Arnhem richting Eindhoven, tussen Knoopend Valburg en Paalgraven, daardoor 12 kilometer file. En op de A59 vanuit Den Bosch richting Os, tussen Os en Paalgraven, 5 kilometer file. Meer dan een half uur vertraging.
15: Zometeen Thijs en Jorieke.
16: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
17: Zijn we er al?
16: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
18: Oh ja, verzekering.
16: En weer door met de Ora autoverzekering.
13: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar MaxiZoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. MaxiZoo, alles voor je dier.
16: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
17: De scherpste zomerdeals? Ja, dat is ook Welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. Weet wat te doen.
18: Voel jij je geroepen om het evangelie te delen? Dichtbij of ver weg? Ondersteun de zendingswerkers als zendingsmaatje. Of ga met de GZB in gesprek over uitzending. Ga. Iedereen is geroepen. gzb.nl/ga.
17: Nu bij Welkoop een pizza set met steen, schep en mes voor 39,95.
19: Zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Davitamon en Biodermal. Nu 1 plus 1 gratis. Daarmee haal je alles in huis voor de zomer. Dus kom snel naar de winkel of shop op ethos.nl. Met uitzondering van geneesmiddelen, zie verpakking.
20: Mooi van Ethos.
21: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Pepsi, Rivella of Sissi, 1,5 liter, 1 plus 1 gratis. En snacktomaatjes, 500 gram, ook 1 plus 1 gratis. Bij wel 1000 producten krijg je er eentje extra. Dat is de ja van Jumbo.
22: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
23: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de Samsung Galaxy S26 Ultra met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
24: Bestemming bereikt. Kantoormeubelennederland.nl. Bezoek onze showroom in Drachten.
25: Bijbelhoezen.nl. Voor iedere Bijbel een passende hoes. Ontwerp meteen je eigen Bijbelhoes op bijbelhoezen.nl.
26: CC Winans komt terug naar Nederland. Samen met Charity Gale. 26 augustus, Ahoy Rotterdam. Bestel nu jouw kaarten voor CC Winans en Charity Gale via eventsforchrist.nl.
27: Thijs en Jorieke. Het christelijke radiostation.

0: Come Alive.
1: Thijs en Jorieke.
0: Een hele goede morgen.
2: Goedemorgen.
0: Nee, dat is ook niet waar. Of moet ik bij jou, moet ik eigenlijk meer zeggen goedemiddag al voor jou natuurlijk.
2: Goedemiddag, ja, dat klinkt, zo voelt het wel een beetje. Ik zit in mijn middagenergie.
0: Of zit je al bijna in je avondenergie?
2: Nee, dat valt heel erg mee. Nee, zo vroeg hoefde ik ook weer niet op te staan.
0: Hoe laat ging je wekker?
2: Ik hoefde eigenlijk maar 2 uurtjes eerder op te staan dan normaal. Zo'n 3:15 ging me wekken.
0: 3:15 ging je wekker. En toen stond je op.
2: Ja,
0: toen
2: deed
0: je oranje t-shirt aan.
2: Dat heb ik absoluut gedaan. Dat hoort er een beetje bij. Toen ging ik zoontje wakker maken die op de een of andere manier met zijn moeder had uitonderhandeld dat hij mocht kijken.
0: Respect.
2: Ik dacht dat niet zou gebeuren. Maar ja, dat was uitonderhandeld. Toen ik de voordeur open voor een vriend, kwam ook nog mijn vrouw naar beneden. En toen konden we op een gegeven moment juichen. Toen kwam er nog een dochter naar beneden. Die werd wakker van het juichen. Dus het werd best wel gezellig vannacht.
0: Wat een gezellige nacht heb jij
2: tot
0: gehad.
2: Tot de 88ste minuut. Toen was het even wat minder gezellig.
0: Ja, het is wel even.
2: En toen werd het taai. Want toen dacht ik, normaal gesproken zou ik nu richting mijn werk vertrekken. Dus dan dacht ik, het was leuk geweest als het daarbij was gebleven. Om meerdere redenen. En toen was het echt nog even doorzitten.
0: Werd het in de 88ste minuut 1-1 dan?
2: Ja, ik denk, het was echt wel. Of misschien was de extra tijd was zo wat begonnen. 6 minuten extra stond er op het bord. Ik denk dat het daar ergens zat.
0: Oh, nu vind ik het met nog erger nu ik het hoor.
2: Ja, het had echt gekund, Jorieke. Het had echt gekund. En jij keek uit naar die volgende ronde. Want dan was weer een normaal tijdstip. Dan konden we met de hele vriendengroep kijken.
0: Ik heb maar ongeveer één wedstrijd kunnen kijken. Ik vind het dus heel leuk. Ik weet dat heel veel mensen vinden het allemaal lucht en leegte. Maar ik vind het gewoon zo gezellig vooral.
2: Ja.
0: Gewoon het hele, dat je met je hele land bent. Het voelt even heel verbindend. En we hadden al helemaal weer met vrienden. Met vrienden hadden we alweer leuk gepland met elkaar. Van dan wordt het leuk. En dat gaat dus allemaal natuurlijk niet door. Al die gezelligheid.
2: Nou ja, ik heb daar een paar oplossingen voor je. Over 8 dagen begint de Tour de France. Ja. Doen ook Nederlanders mee.
0: Vreselijk.
2: Nee, dat is hem niet voor jou. Nee. Wat ook natuurlijk kan. Weet je nog dat jaar dat wij niet gekwalificeerd waren. Dat Guus Hiddink met Zuid-Korea heel ver kwam.
0: Ja.
2: We kunnen gewoon een van de andere landen kiezen. Dan moeten we wel een goede keuze maken. Want je wilt niet een land kiezen wat er daarna ook meteen weer uitgaat.
0: Nee, dat is een gekke toernooi natuurlijk. Ja, ik moet wel zeggen, we zitten ook in de pool met elkaar.
2: Ja.
0: Ik sta tot nu toe eigenlijk altijd boven jou.
2: Oh ja, daar wou je het even over hebben.
0: Dat vind ik, eigenlijk ben ik ook vooral bezig met, sta ik nog boven Thijs? Dat is toch. Maar dat gaat goed, hè?
2: Ja, ik heb je een keer ingehaald op een gegeven moment.
0: Ja, dat is waar. Ja. Maar de afstand wordt nu steeds ietsje groter.
2: Ja, en mijn wereldkampioen is eruit. Ik had Duitsland gezegd.
0: Wereldkampioen is Engeland. Dus, ik ben denk ik allemaal voor Engeland.
2: Zware tijden zijn het, lieve mensen. Ja.
0: Ja, maar voor welk land ben je nu?
2: Ja, Engeland. Ik gun het ze wel. Hè. 1966, de enige keer dat ze het wereldkampioenschap hebben gewonnen. En ze zingen altijd zo mooi. Football is coming home. Op zich vind ik het leuk, maar ik voel dan toch het meest voor de Belgen.
0: Ja?
2: Ja, eigenlijk wel. Ja, dus ik wil zo meteen even aan Nicolas vragen of wij misschien een soort adoptie-Belg kunnen worden.
0: Je echt meer voor de Belgen?
2: Natuurlijk. Ja, daar voel ik me altijd wel verbonden mee. Die gun ik het wel.
0: Nou, je komt een goed straatje. Ik ben wel benieuwd even voor de mensen thuis. Ik weet, sorry als je hier niks mee hebt, maar jongens, dit is toch even ons. Ja, dat is toch waar veel mensen op dit moment toch even voelen. Hè, het verlies ervaren. Heb je vannacht gekeken? Hoe zit je erbij? Heb je niet gekeken? Hoe werd je wakker? Of ben je gewoon, misschien bedenk je wel wat heerlijk dat het allemaal weer voorbij is. Gewoon
2: mag even, ook,
0: hoe zit het er allemaal bij? Jij hebt in ieder geval fris en fruitig. Ik snap ook niet waarom ik echt 100 keer meer wallen heb op mijn gezicht. En vermoeider ben dan jij. Maar that's the story of our life.
2: Ja, ik moet wel zeggen. We kregen om 4 uur s'nachts of ergens rond die tijd via ook nog een keer een appje. Toen dacht ik, ze zit toch stiekem te kijken.
0: Nee, dat was eerder dus. Mijn kind werd een paar keer wakker. En toen werd hij weer wakker. Het was eerst volgens mij, weet ik veel, 1:30 of zo. Toch is de wedstrijd. Oh, de wedstrijd was steeds niet begonnen. Het werd een uur later wakker. Is de wedstrijd nu alweer? Nee, de wedstrijd was nog steeds niet begonnen.
2: Ja. Nou ja, dus daar komen jouw wallen vandaan.
0: Ja, precies. Maar je zei al even, Nicolas Sinterben, hij is onze gast, maar niet de enige gast. Op het eerste oog lijkt namelijk een bijzondere tegenstelling. Nicolas, een 63-jarige jezuïet. En een gelovige influencer, Romy Kersten van 21, die haar volgers meeneemt in haar leven met God. Ze vonden elkaar in het enthousiasme voor hun geloof en schreven het boek Dank Retraite. Ze zien dankbaarheid niet als een laagje positiviteit over het leven, maar als een geestelijke oefening die ons helpt om God te ontmoeten, juist ook als het leven ingewikkeld is.
2: Ja, ik ben benieuwd of dat ook op een dag als vandaag, met alles wat er in je leven kan spelen, al die vreselijke dingen, of ook dan dankbaarheid wel gewoon een plek kan hebben. Praat lekker met ons mee, ook hoe je zelf dankbaarheid vormgeeft in je leven, wanneer dat makkelijk gaat, waar je dan dankbaar voor bent, of als het juist heel ingewikkeld is om die dankbaarheid echt binnen te laten komen. Reageer even via een appje of de website grootnieuwsradio.nl/

0: Thijs en Jorieke.
1: Wie heeft gezegd dat jij je altijd weer moet geven? Aan iedereen en overal op elk moment. En dat het hoogste doel is echtheid na te streven. Echt volgens hen die niet goed snappen wie je bent.

0: ruiken. In elke vezel, elke kern van je bestaan. Het is niet erg je hart zo af en toe te sluiten. Alsof wat daar van binnen leeft ooit dood kan gaan.
1: Martijn Bewalda, en deze is voor jou. Ik had het wel verwacht trouwens.
2: Wat?
1: Dat ik wel vannacht wakker zou worden als er een doelpunt zou zijn. Ik dacht, oh, ja, dan hoor je gewoon. Weet je, je hebt natuurlijk al die ramen natuurlijk nu open vanwege natuurlijk. Hey, je wilt die koelte, wil je weer in huis hebben natuurlijk. Hè?
2: Ja.
1: Want laat toch even waar we dankbaar voor zijn. Dat die hittegolf voorbij is, als we over dankbaarheid hebben.
2: Absoluut.
1: Zo. Ja. Dus ik heb mijn raam natuurlijk wagenwijd open. Ik dacht, nou, dan word ik wel wakker. Maar dat werd ik dus niet.
2: Nee. Nou, ik moet zeggen dat je ons niet hebt gehoord komt omdat we ons huis lekker goed hebben laten isoleren. Daardoor blijft die warmte lekker heel lang hangen bij ons.
1: Oh, lekker.
2: Maar dat komt daardoor. Hey, Jurike, ik dacht, misschien kun je mij even een tip geven. Want ik ervaar wel onrust, gewoon door deze nederlaag, door dit verlies. Ik merk dat ik er echt wel moeite mee heb. Heb je niet een tip voor me? Iets wat ik kan doen om daar een beetje vanaf te komen?
1: Je kijkt me echt aan nu dat je kijkt me aan of je
2: heb
1: een
2: iets,
1: open, noem je dat? Een open doel.
2: Heb je iets om me wat weerbaarder te maken in die onrust die ik ervaar?
1: Oh, zo.
2: Zo, ja, je bent echt wel niet echt helemaal scherp.
1: Ik ben echt 0,0 scherp, kan ik je zeggen.
2: Is er ergens een leuk event? Laat ik het iets. Leuk event met muziek en inhoudelijke spreker, gezelligheid waar ik kan leren om weerbaar te zijn in de onrust.
1: Ik zag er van jouw hoofd van: dit is een schot voor open doel.
2: Ja. Nou, dit is dus wat Nederland ook de hele tijd mist. Als jij in de aanval had gestaan, hadden we ook uitgevlogen.
1: Ik heb de penalty gemist.
2: Maar heel ver overgeschoten.
1: Je hebt nu zoveel hints gegeven. Ja, want de dinsdagluisteraar die weet het nog niet.
2: Wat weet hij nog niet?
1: Van ons event.
2: Oh, heb je een event wat je me zou aanbevelen?
1: Ja, nou eens even op.
2: Doe even mee.
1: Daar ben ik te moe voor.
2: Moeilijk.
1: Dus.
2: Nee, we hebben een heel tof event. Wat dus gaat over weerbaar zijn in de onrust. Met Michelle van Düsseldorp. Met de band Lef. En dat gaat allemaal gebeuren op 31 oktober. En
1: in de verbinding. In Veenendaal.
2: Het is goed dat je het zegt. Want er zijn mensen die denken, ik zet dan lekker de radio aan op 31 oktober. Ja,
1: dat kan niet.
2: Kun je wel doen. Hoor je prachtige programma's. Oh, ja. Maar niet dit event.
1: Nee, het is echt een uniek avondje uit. Met heel veel inhoud. Maar natuurlijk ook met heel veel lol, plezier. Alles zit er eigenlijk in deze avond. Echt een avond uit. Dus met Michelle, met de band Lef. Wij zijn er. En het is uniek. En ik moet zeggen, de kaartverkoop. Ja, wij zijn wel heel blij hoe het gaat.
2: Ja, ik zie dat heel veel mensen denken, nou, ik hoef toch niet naar Amerika te vliegen. Ik heb wat geld over. Dan kan ik wel naar dat event toe.
1: Ja,
2: ik ben mijn grappen aan het schrijven. En als je denkt, ik wil hierbij zijn, grootnieuwsradio.nl/live. Ik zal er snel bij zijn, want het gaat echt heel hard met die kaarten.
1: Ja, en we zouden het gewoon heel erg leuk vinden als jij er ook bij kan zijn.
2: Ja.
1: Dat zouden we echt waarderen.
2: Dus meld even aan en stuur dan even een appje als je ook al kaartjes hebt, dat we weten dat er mensen komen.
1: Ja, dan werken we een beetje aan die voorverbinding.

0: Dankzij een hoopvol geluid op de radio worden elke dag duizenden luisteraars bemoedigd en geïnspireerd in hun geloof.
1: God doet altijd wonderen over momenten dat je het eigenlijk niet meer zo verwacht. En door Jezus komen wij bij hem en kunnen we ook van genezing bidden. En dat, ja, dat is het allergrootste in ons leven.
0: Jij ook? Ondersteun Groot Nieuws Radio en word vandaag nog vriend.
2: God spreekt echt door Groot Nieuws Radio.
0: Meld je aan via grootnieuwsradio.nl/vriend.
3: Bent u nog altijd wie u was? Bent u nog dezelfde? Bent u nog mijn houvast?

0: De band Lef, nog altijd wie u was. En zij zijn er dus bij.
1: Zij zijn er 31 oktober bij. Als het gaat over weerbaar in de onrust. En jij kan er dus ook bij zijn. grootnieuwsradio.nl/live.
2: Thijs en Jorieke.
3: Bij Groot Nieuws Radio.
0: Dankbaarheid, dat klinkt eenvoudig. Even benoemen waar je blij mee bent. En zo wordt het soms in dankbaarheidsboeken een beetje platgeslagen. Maar in het nieuwe boek Dankbaarheid van jezuïet Nicolaas Sintobin en Romy Kersen gaat danken veel dieper. Dank is een vorm van gebed, een oefening in vertrouwen en een manier om God te ontmoeten in alles wat het leven brengt. En voor Romy is dat heel persoonlijk. Dankbaarheid speelde een rol in haar weg uit een diepe depressie. In haar ontdekking van het geloof en later opnieuw in een geloofscrisis waarin bidden bijna niet meer lukte. Vanmorgen horen we haar verhaal en praten met Nicolaas en Romy over waarom dankbaarheid zo belangrijk is. Goedemorgen beiden.
4: Goedemorgen.
0: Heel erg leuk om jullie beiden hier in de studio te ontmoeten. Romy, jij bent lang in de topsport actief geweest. Ben je ook een voetballiefhebber?
4: Ik hou van elke sport. Elke sport, ja. Dus ik stond vanochtend op. Ik denk ik toch even kijken. Helaas. Maar ja, ik ben er tenminste niet voor wakker gebleven. Zo zie ik het dan ook wel weer.
0: Dat heb je nu inderdaad echt. De mensen die dus niet hun wekker hebben gezet. Ja. Die denken van nou, mooi dat ik wel gewoon mijn uurtjes heb gemaakt. Ja. Alleen als het andersom was geweest, dan baalden wij waarschijnlijk.
1: Ja, als we hadden gewonnen, dan was het al. Dit had ik ook mee willen maken.
4: Zeker.
0: Dat is toch wel een beetje hoe het werkt. Nicolaas, vannacht dus het Nederlands elftal heeft verloren. Zijn er ook in verlieservaringen dankpunten te vinden? Of moet je soms ook gewoon even flink balen?
5: Ik denk dat je kan balen en tegelijkertijd je kan oefenen in dankbaarheid. Het een is niet onverenigbaar met het ander. Dankbaarheid betekent dat je aandacht hebt voor datgene wat je ontvangt in alle mogelijke ervaringen. En ook in verlieservaringen kan je mooie dingen ontvangen. De vraag is hoe aandachtig je bent en of je bereid bent om de schoonheid, de goedheid van God te kunnen ontvangen, ook daar waar je het eigenlijk niet wil.
0: Om anderen dus, hè?
1: Ja, ik voel hem, ja. Ik kan hiermee aan de slag. Ik ga zoeken, Nicolaas.
0: De goedheid
5: goeie
0: van
5: moed,
0: God.
5: Goeie moed.
0: Ja. Deze verlieservaring. Ja, en je hoorde, Nicolaas, Thijs gaat de Belgen omarmen.
1: Hup, rode duivels.
0: Dat klinkt toch
5: ik
0: een beetje
5: zo
0: gek.
5: Heel veel
1: ja, dat is de bijnaam, ja.
5: Ik hoop dat je heel dankbaar mag zijn daarover.
0: jij zei ook vanochtend tegen Nicolaas, zeg je zo, Nicolaas... Ben je voor de rode duivels? Ik dacht, het klinkt toch een beetje raar.
1: Ja, maar dat is hem. Ik had er niet zo van. Dat is hun bijnaam, toch? Ja,
5: ja inderdaad. Ja. Ja. En ook in het rood gekleed, meen ik. Hè?
1: Ja.
0: Ja. Ja, precies. Ja. Hey, we gaan het vandaag niet over voetbal hebben. We gaan het hebben over jullie boek De Dankretraite. Romy, was het voor jou een vurige wens om dit boek samen met Nicolaas te schrijven?
4: Ja. Ik vind het wel echt heel tof. Eigenlijk zit mijn boekenkast ook wel vol met veel boeken van Nicolaas. Ik had het idee zelf al wel om een soort christelijke dagboek, christelijk iets met dankbaarheid te schrijven. En toen dacht ik, wie kan ik beter vragen dan degene van wie ik zelf veel boeken lees.
0: Dus... Vond je dat nog spannend om te vragen?
4: Oh, zeker. Dus ik denk, het is heel snel gegaan allemaal. Ik denk dat ik Nicolaas rond augustus vorig jaar heb een mailtje heb gestuurd. En ik de avond van tevoren mijn moeder die mail nog een keertje door laten lezen. En de volgende ochtend, ik stuur die mail. En ik krijg direct een standaard mail terug van ik ben nu op retraite, ik zal even 2 weken niet antwoorden. Ik denk, oh nee, moet ik 2 weken op een antwoord gaan wachten? Prima, ik laat het aan de heer over. 5 minuten daarna kreeg ik een mail, Romy, ik ben enthousiast, maar ik ben 2 weken op retraite. Daarna plannen we een meeting in. Dus dat gaf voor mij toch al rust.
0: Zat je gewoon je mail te lezen, Nicolaas?
5: Dat is een vraag die je eigenlijk niet hoort te stellen.
1: Ja. Dat is een beetje door de man.
5: Dat vind ik een inbreuk op mijn privacy. Oh.
0: Maar je was dus in principe op een retraite. Ja. En toch zat je dus je mail te lezen. Wat maakte dat je direct enthousiast was?
5: Ja, eigenlijk, omdat de mail van Romy kwam, en ik kende Romy al een beetje, we hadden al een klein beetje samengewerkt, maar ik had in mijn computer eigenlijk ook wel een map zitten, die heette Dankbaarheid. En die map zat in de grote map boeken of publicaties. En dus eigenlijk hoopte ik, was ik van plan om op een bepaald ogenblik iets te doen rond dankbaarheid. En dan kwam daar ineens die uitnodiging van Romy. En ik dacht, yes!
0: Je bent er al meteen, dat gaan we doen. Wat ontzettend leuk om te horen. Dankbaarheid is natuurlijk iets positiefs. Je kijkt naar wat mooi is, je telt je zegeningen. Romy, jij zit ook in de influencerwereld. Kom je daar ook veel oppervlakkige dankbaarheid tegen?
4: Zeker, maar ik denk dat dat zelfs beter is dan niet dankbaar zijn. Ja, dus absoluut. Maar ik denk dat elke vorm van dankbaarheid al een trapje omhoog is. Dus ja, ik zeg zeker niet dat dat slecht is, om het zomaar te zijn. Want er is ook zoveel negativiteit op social media. Dus
0: liever wat oppervlakkige dankbaarheid dan geen dankbaarheid.
4: Zeker.
0: En hoe ziet oppervlakkige dankbaarheid eruit?
4: Nou ja, ik denk zelf dat... Ja, dat alle dankbaarheid goed is. Natuurlijk hebben we het net gehad over dankbaar zijn in verliesmomenten, in moeilijkere momenten. En ik denk dat dat een nog dieper, een nog misschien wel louterender effect kan hebben op jou. Maar ik denk dat een dankbaarheid voor de lekkere cappuccino die nu voor mij staat ook echt helemaal oké is.
0: Want is soms denken we bij dankbaarheid misschien een beetje aan een goed gevoel hebben. Mm. Wanneer wordt dankbaarheid meer dan een goed gevoel?
5: Ik denk ten eerste dat elke vorm van dankbaarheid goed is. En dus zelf oppervlakkige dankbaarheid. Of die nu voor kleine dingetjes of voor moeilijke, meer diepere zaken gaat. Dankbaarheid is gewoon goed, denk ik. De mens, wij zijn gemaakt voor de vreugde. En in die zin zou je kunnen zeggen ook dat wij gemaakt zijn om dankbaar te zijn. Dat we dankbaar zijn betekent uiteindelijk dat je Gods aanwezigheid in jouw leven onderkent. En erkent, en die voor een stuk ook ervaart en uitspreekt.
0: Dat is wat dankbaarheid is.
5: Ik denk dat ten gronde dankbaarheid daarmee daarover gaat. En ik zou het kunnen heel kort uitleggen aan de hand van een Franse uitdrukking. De Franse taal is eigenlijk een heel religieuze taal. En in Frankrijk zeggen ze voor danken rendre grâce. En dat betekent letterlijk grace, genade, rendre teruggeven, de genade teruggeven. Danken betekent dat je met je hoofd, met je hart merkt, hey, dit goede dat mij overkomt, komt niet van mezelf. Het is een geschenk. En als christenen geloven we dat de gever van dat geschenk God zelf is. Dus in die zin is danken eigenlijk bidden. Danken heeft alles te maken met verbondenheid met God en God aan het werk zien. In grote dingen of in hele kleine dingetjes.
0: Want wat als je niet gelooft, wie of wat dank je dan eigenlijk?
5: Het is de christen heeft het geluk dat hij of zij God kan danken. Maar dankbaarheid kan gewoon zomaar naar boven komen. En je beslist niet om dankbaar te zijn. Dankbaarheid wordt je ook gegeven. Ook dankbaarheid is een genade. En die genade wordt niet enkel aan christenen gegeven. En dus de vreugde van de dankbaarheid die naar boven komt, die kan net zo goed naar boven komen bij de niet-christen, denk ik. En ik weet niet hoe dat bij jou zit, Jorieke, maar als ik mij dankbaar voel, ga ik niet spontaan denken, ja, moet ik nu God danken? Of ik ben gewoon dankbaar. Die vreugde komt naar boven. En dat is goed. En ik geniet daarvan.
0: En wat gebeurt er met een mens als je dus leert te danken?
5: Als je leert danken, word je meer dankbaar. En hoe meer je dankt, hoe verfijnder je innerlijke antennes kunnen worden om die genade op het spoor te komen. En vandaar dat het zo belangrijk is om steeds weer, bijvoorbeeld elke avond, je dag te overlopen met de leesbril van de dankbaarheid. Want dan gaan die antennes fijner en scherper worden en ga je niet enkel de uitzonderlijke buitengewone, hé, Nederland heeft gewonnen, hé, of net niet gewonnen, maar bon, hé, in het wereldkampioenschap, maar ga je ook voor hele kleine dingetjes, die cappuccino, het kind dat gelachen heeft, dat bloemetje dat je ziet, je man, je vrouw, die lief, weet ik veel, voor kleine dingetjes. En dan ga je merken dat er allerlei zaken zijn waarvoor je dankbaar kan zijn.
1: Is het probleem niet als we de dankbaarheid niet oprecht voelen? Want soms zie je wel dingen die mensen dan uiten. Je denkt, ja, maar dit is de oppervlakkigheid. Want ik geloof niet dat dit van binnen komt. Want de dingen die jij noemt, ook al zijn het kleine dingen, die komen wel van binnen uit dat je echt dankbaar voor bent. Is dat niet een vak waar het soms misgaat met dankbaarheid?
4: Ik denk ook echt dat het een oefening is. Natuurlijk, dankbaarheid is niet om zomaar pijn plat te slaan. Is niet zomaar een pleister op iets wat niet leuk is plakken. Maar ja, wat Nicolaas zegt, je wordt er steeds beter in. Dus elke keer dat ik God dank, merk ik dat ik hem eigenlijk nog een keer wil danken, als het ware. Ik weet ook nog van toen ik zelf net christen was, dat een van de eerste momenten dat ik van mezelf besefte dat ik christen was, was omdat er in mij opsprong, wow, dank u wel God voor die vlinder. En dat was iets heel natuurlijks. Maar ook nu, als ik net bijvoorbeeld, ik kwam hier aan en ik kwam een beetje gehaast aan, want ik had ontzettend veel vertraging. En wat ik gewoon op een gegeven moment dacht, nou Romy, ga dan nu maar eens in de auto lekker dankbaar zijn. Dus ik kijk naar de omgeving, nou, ik rij wel door een hele mooie omgeving. En dan dacht ik, nou, dan ga ik daar maar dankbaar voor zijn. En
0: ook zit ik een half uur achter een slome vrachtwagen.
4: Precies. Maar dan dacht ik, ja, je kan daarop focussen, maar je kan ook om je heen kijken en denken, nou, dat is eigenlijk wel mooi hier. En ik kan nu tenminste geen boete krijgen. En weet ik het wat allemaal. Dus
0: is het inderdaad ook, ja, is het een focusverlegging? Minder op jezelf en meer op de ander, de omgeving?
5: Ik denk het helemaal, omdat de meeste mensen, ik in elk geval, spontaan ga ik knorren. Dus ze zeggen, de negativiteit oefent een bepaalde aantrekkingskracht uit die vaak groter is dan het positieve. En voor mij is het echt een bewust aandachtspunt. Ik noem dat spirituele discipline, om steeds opnieuw op zoek te gaan naar die redenen voor dankbaarheid. En niet mee te gaan in die evidente, spontane reactie van, oh, dit is niet goed en daar ga ik lagen en dit en dat. Om echt te zeggen, nee, Nicolaas, je gaat niet mee in die neergaande beweging. Ga op zoek, probeer in verbondenheid, in contact te komen, uiteindelijk met God, en dus die dankbaarheid een plaats te geven. En dat gaat bij mij althans niet vanzelf. Dat vraagt een aandacht.
0: Je zei van, het is niet bedoeld dus om pleisters te plakken, maar dat kan het wel misschien worden. Als je denkt, oh, ik ben gewoon heel dankbaarheid, en dan vergeet ik ook even alle nare gevoelens in mij.
5: Ja, en er is ook niks tegen een pleister, hè? Een pleister kan heel goed zijn. En op sommige ogenblikken kan een pleister helpen om het bloed te stelpen en weet ik veel, om de wonden af te schermen. Op zich is dat goed. Maar de kunst is om de dankbaarheid, de kunst, je ontvangt de genade meer en meer in de mate dat je ook dankbaar kan zijn. Niet enkel als de zon schijnt en het niet overdreven warm is, maar aangenaam is en je op een terrasje zit en alles heel mooi gaat. Maar dat je ook die dankbaarheid kan beleven, kan ervaren in het gewone dagdagelijkse leven. En ook als het buiten regent, en niet enkel buiten, maar ook in je hart misschien, of in je ziel. En dat is mogelijk. En daar hoef je echt geen superman of supervrouw voor te zijn, of een onwaarschijnlijke, heroïsche christen. Nee, het is een kwestie van oefenen om je, en ik herhaal het, de genade daarvan te ontvangen. Het wordt je gegeven. De vraag is, ben ik bereid om mijn handen uit te steken?
0: Voor jou, Romy, heeft dank ook heel erg veel voor jouw eigen persoonlijk leven heel erg veel voor jou betekend. Daar gaan we zo meteen dieper op in. Dan horen we ook hoe jij vastliep in de topsport als 12-jarig in een diepe depressie al belandde. En zo uiteindelijk ook tot geloof bent gekomen. Dat horen we naar het Psalm Project. En ik dank u voor het leven.

0: Op het eerste oog lijkt het een bijzondere tegenstelling. Nicola Sintelben, een 63-jarige jezuïet en een gelovige influencer. Romy Kersen van 21, die haar volgers meeneemt in haar leven met God. Ze vonden elkaar in het enthousiasme voor hun geloof en schreven het boek Dankretraite. Ze zien dankbaarheid niet als een laagje positiviteit over het leven, maar als een geestelijke oefening die ons helpt om God te ontmoeten. Juist ook als het leven ingewikkeld is. Ja, en Romy, dat jij dit boek hebt geschreven is nogal bijzonder. Want hoe keek jij vroeger naar geloof en gelovige mensen?
1: Ja, ik was zeker niet positief tegenover het geloof. Ik ben niet gelovig opgevoed. Wist er niks van, ook op school. Nooit godsdienstles of iets gehad. Ik ben dus in de topsport opgegroeid. En
0: de topsport was tennis?
1: Tennis, ja, zeker, zeker. En dat was echt heel tof. En dat heeft mijn hele leven bestempeld, denk ik. Mijn vader was ook mijn coach, dus dat was ook heel tof en soms minder tof. En op mijn 12e...
0: Maar jouw hele leven leven draaide om de topsport.
1: Ja, ik zeg altijd wel, tennis was mijn god, om het zo maar te zeggen. Dat was echt, ik was er dag en nacht mee bezig. Als ik een nieuw racket had, ging ik daarmee naar bed. Echt altijd in tenniskleding naar school. Ik was het tennismeisje, dus absoluut.
0: En met als doel dan uiteindelijk Wimbledon.
1: Wimbledon is nu bezig. Dus zeker Roland Garros, Wimbledon. Ik trainde ook echt wel meer dan 20 uur in de week. Ik mocht daarvoor weg van school. Ik hoefde heel veel dingen niet te volgen. Dus echt wel in dat leven, zeg maar. Zeker.
0: En toen was je hartstikke jong.
1: Ja. Ik ben vrij laat begonnen. Maar vanaf mijn 8e begon het al wel heel serieus te worden. Ja. En ook echt wel in de circuits rond te lopen. Het hoogste wat ik ooit ben geweest was derde van Nederland. Van mijn categorie dan, van mijn leeftijd. Ja,
0: dat zeg wel even. Dus hoe hoog je speelde, maar ook dus hoeveel toewijding dat vraagt.
1: Ja,
0: zo
1: ja,
0: net er. Kun je ons meenemen naar de periode waarin het heel, heel donker werd in je leven?
1: Ja, dus ik denk rond mijn 12e begon ik echt een enorme depressie te krijgen. Het was denk ik een combinatie van dingen. De druk van de topsport. Ik kon echt voor een wedstrijd overgeven. Na een wedstrijd, als ik die had verloren, ik lag daar denk ik 3 nachten van mezelf huilend in slaap te krijgen, zeg maar. Dat raakte mij heel diep. En ook al helemaal omdat mijn vader mijn coach was, wil je het extra goed doen. En ja, komen daar soms ook gewoon nog botsingen. Mijn ouders hadden op dat moment even niet zo'n goede relatie. Ik had zelf gewoon puberteit. Je bent onzeker. Vraagt je af welke vriendengroep hoor ik thuis en zo. En ja, van mijn 12e tot mijn ongeveer 15e ben ik wel zwaar depressief geweest.
0: En hoe zag zo'n depressie eruit?
1: Ja, zoals ik al zei, heel veel huilen, heel veel wenen voor mij. Ik deed ook al zelfbeschadiging. Ik ben 2 jaar, denk ik, naar de psycholoog geweest ook. Bijna wekelijks. Zelfs pogingen zaten er bij mij wel tussen. Ja, zeker.
0: Zo jong, ja. Zo diep zitten.
1: Ja.
0: Je zei al, je had niks met het geloof. Nee. Hoe kwam het geloof jouw leven binnen?
1: Ja, ik keek in de periode, in de coronaperiode keek ik een fitness YouTuber. En ik keek er in eerste instantie gewoon omdat ze supersterk was, een grote kont had, om het zo maar even te zeggen. Heel oppervlakkig.
0: Ja.
1: Maar ik was enorm fan van haar geworden, want zij was echt een doorzetter en ik vond haar mindset gewoon heel cool. En het beeld dat ik altijd had van geloof, en ook wel een klein beetje van thuis had meegekregen, was geloof is of mensen volgen alleen maar regeltjes omdat ze bang zijn, of mensen kunnen het leven niet aan, dus ze gaan maar geloven in iets groters.
0: Mm.
1: Dat was echt een beetje mijn beeld ervan. En toen ik bij haar zag, zij liet dan wel zien in haar video's dat ze de Bijbel ging lezen bij haar ontbijt en daarna naar de sportschool ging. En ik had zoiets van, hé, maar ik ken nu tenminste 1 iemand die cool is en gelooft. Dus misschien is het niet zo raar. Toen ging het mij opvallen dat ook heel veel topsporters, ook bijvoorbeeld het Nederlands elftal nu, ook best wel vaak open zijn over hun geloof, kruisjes slaan. En toen dacht ik, wauw, maar dat zijn allemaal geen zwakke mensen. En toen was er ook wel iets in mij. Ik ben opgegroeid in een gereformeerd dorp. Dus ik kreeg al wel vaak om mij heen te horen van, er is een God en God is goed. Maar op dat moment kwam dat echt bij mij niet binnen. Want ik zat zelf natuurlijk heel diep in de put.
0: Mm-hmm.
1: Dus ik was eigenlijk alleen maar boos. De vraag, waarom is er een God als er zoveel kwaad is, als ik zoveel pijn heb? En op 1 avond na een hele slechte training, mijn ouders, ik weet het nog zo goed, waren beneden ruzie aan het maken en ik was boven, ik zat er gewoon doorheen. ja, ben ik die video gaan kijken van die influencer waar ze alleen maar over haar geloof vragen gaat beantwoorden. En daarna ben ik gewoon voor het eerst op mijn bed gaan zitten en heb ik gezegd: waarom bent u er? Waarom zeggen mensen dat u bestaat als ik dit en dit en dit meemaak? Als ik me zo slecht voel. Dus echt een beetje een worsteling als het ware met God. En ergens had ik ook wel zo van: oké, maar als u er bent, als er ook maar 1% is dat er een God bestaat, hoor mij dan alsjeblieft, help mij om hier uit te komen. En hetgene wat ik echt nog supergoed ook weet van die avond is dat ik hardop tegen mezelf zei: wauw, Romy, je bent nu echt gek geworden, je praat tegen je plafond. En toch stiekem vond ik het wel gewoon heel fijn om dat kwijt te kunnen. En ja, zodoende vaker gaan bidden, wat ik toen nog niet doorhad dat bidden was. Ja.
0: Mooi, die taal had je eigenlijk nog helemaal niet.
1: Nee, zeker niet. Ik wist niet dat er een Onze Vader was. Drie eenheid, geen idee. Pinksteren, een christelijk feest, wat?
0: Helemaal niks, ja. Maar je sprak je hart op uit. En je hebt ook beschreven dat je je gezien voelde, gehoord voelde.
1: Ja.
0: Hoe voelde je dat?
1: Ja, dus er was niet een grote lichtflits. Er was helemaal niks geks. Maar wat ik wel heel bijzonder vind, is dat God als het ware, en daarom geloofde ik denk ik ook wel in dat er meer bestond, voor het als enige mij echt volledig doorzag. En de psycholoog en mijn ouders, ze zijn super lief voor me. Ze hebben echt alles gegeven om mij te helpen. En toch had ik altijd zo'n idee van: ja, zodra het uur om is bij de psycholoog, is het uur om. Ik zeg dat psychologen top zijn, hè? En ik ben later ook nog een keertje terug geweest. Maar toch dacht ik...
0: Maar hoe merk je dan? Je hebt ergens door ergens een plafond-idee, maar toch, ja. Hoe merk je dan van: hé, maar er is toch, er luistert nu toch iemand blijkbaar, die is er, die mij nu ziet en hoort?
1: Ja, dat was ook niet dat ik dat die avond besefte. En ik noemde mezelf, denk ik, pas 3 maanden later voor het eerst een christen. Maar het was gewoon, ik dacht echt bij mezelf: ja, maakt niet uit of er een God is of niet. Het werkt. Ik voel me beter. Ja.
0: Dat gebeurde er met jou. Je ging je beter voelen.
1: Ja, ik denk dat dat echt een nacht was in 2 weken dat ik niet huilend in slaap viel. Dus het was gewoon zoiets van: ja, of die er nou echt is of niet, het helpt. Dus ik blijf wel gewoon soms een beetje eruit gooien. En ik weet niet of er iemand luistert, maar hij ziet maar.
0: En wanneer kwam dankbaarheid bij jou in beeld? Dat was al best wel vroeg volgens mij.
1: Ja, dus ik weet nog goed dat ik... en dat was wel extra leuk. Dus dat ik op een gegeven moment... ook naar de psycholoog reed om de laatste keer als het ware te gaan. Want het ging veel beter met mij. En toen zag ik een vlinder. En toen zei ik: wauw, dank u wel, God. Maar ik denk dat dankbaarheid had mij al veel eerder überhaupt opengesteld voor God. Omdat ik... Ja, ik was al wat meer into de zelfhulp en dat soort dingen. Ik was al wat meer van: ik wil beter worden. En ik ging gewoon de 5-minute journal, het 6-minuten dagboek, had ik gekocht. En ik ging gewoon elke avond opschrijven 3 punten waar ik dankbaar voor ben. En elke ochtend ook, dat had de psycholoog ook aangeraden. En juist dat voor het eerst te horen krijgt, rol je met je ogen en denk je: ja, lekker makkelijke oplossing. Ja. Daar had ik zelf ook nog wel kunnen verzinnen, zeg maar. En toch, het hielp wel. En ik denk echt dat dankbaarheid en zelfs die oppervlakkige dankbaarheid, ook al zijn er avonden gehad dat ik echt niet meer dan 1 ding op kon schrijven, terwijl nu zet mij neer en ik kan elke avond een half boek vol schrijven. Maar dat heeft me echt wel opengesteld voor God. Voor het idee van: goede dingen zijn mij gegeven. Het is weer die shift, die focus van niet alleen maar op wat negatief en donker en zwart is in je leven, maar ja, je blik openen.
0: Echt je blik, echt die focus verlegging en die genade die je dus ontvangt daardoor. Ja. We gaan er alweer even uit voor het nieuws. Maar het volgende uur praten we uiteraard met jou ook verder, Rome. Het was niet dat daarna meteen je leven alleen maar... ik denk niet dat het alleen maar dan goed gaat en dat je natuurlijk enkel dan vreugde in je leven ervaart. We gaan ook dieper in natuurlijk nog op jullie boek die je samen met Nicolaas hebt geschreven. Het dankretraite. Het is niet zomaar een dankbaarheidsboek. Het is echt een retraite van 31 dagen, waardoor je dus ook echt dat danken eigenlijk leert, beoefent. En we geven er één weg.
2: We geven er één weg en die verloten we onder de mensen die reageren op de uitzending. Dus deel jouw ervaring met dankbaarheid of juist wat je belemmert om die dankbaarheid toe te laten. En dan maak je er automatisch kans op.
0: Blijf erbij, heel graag. Tot zo!
3: Ontvang jij toeslag? Check. Dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
4: In Bangladesh krijgen veel meisjes te maken met honger, uitbuiting en kindhuwelijken. Dit kan niet zo blijven. Sponsor een meisje. Geef haar bescherming, onderwijs en toekomst. Ik zie de kracht van meisjes. Zie jij het ook? Worldvision.nl.
5: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een BIG geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
4: Word sponsor van een meisje in Bangladesh. Worldvision.nl.
6: Het is weer hamster bij Albert Heijn.
7: Met deze week in de bonus. Aha, gerookte zalm 100 gram, tweede gratis.
6: Boeie.
7: Alle hak, tweede gratis.
6: Lekker hoor.
7: Alle Iglo Vis Cuisine, viskraam en vis en van, ook tweede gratis.
6: Zoé.
7: Alle Amerk mondverzorging, ook tweede gratis.
6: Yes.
7: En de leukste hamster zomeritems vanaf 99 cent. De meeste en de beste aanbiedingen.
6: Hamster.
8: Renew.
9: Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
10: Ben jij een ondernemende verbinder met een hart voor onze missie? Groot Nieuws Radio zoekt een partnership manager die relaties laat bruisen. Bouw mee aan media die levens verandert. Inspireer ondernemers, versterk impactvolle organisaties en maak echt het verschil. Solliciteer vandaag nog via grootnieuwsradio.nl.
11: Vitepro ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
12: We gaan een tandje goedkoper bij Trekpleister. Nu 1 plus 1 gratis op Sensodyne Kids mondverzorging. Dat is een voordelige glimlach. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
13: Grootnieuws Radio.
14: Het christelijke radiostation.
13: Het ANP-nieuws van 11 uur.
15: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. Twee van de mensen die vanmorgen werden opgepakt in Den Haag schoten met hun pistool naar de politie. Dat bleek een balletjespistool te zijn, maar dat wisten agenten niet. Daarom werd hard ingegrepen. Het gebeurde nadat fans van Marokko feest vierden omdat ze van Oranje wonnen op het WK. In totaal zijn 13 mensen opgepakt. Na bijna 24 jaar is er alsnog iemand opgepakt voor een verkrachting in Lisserbroek. Een meisje van 16 werd in 2002 verkracht nadat ze van haar fiets was getrokken. Het onderzoek leverde toen niks op, maar nu was er een DNA-match met een man van 64 uit de gemeente Haarlemmermeer. Hij blijft voorlopig vastzitten. Bij een bedrijf in Genemuiden, Overijssel, is een gevaarlijke stof vrijgekomen na een ongeluk. Meerdere mensen raakten gewond en er moest iemand naar het ziekenhuis. Het is niet bekend om welke stof het gaat, dat wordt onderzocht. Ook is onduidelijk hoeveel mensen gewond zijn. Het weer van Weer Online? Het wordt op steeds meer plaatsen bewolkt, het blijft wel droog en het wordt 20 graden aan zee tot 27 graden in het binnenland. En dat was het ANP-nieuws.
13: Grootnieuws Radio Verkeer.
16: ANWB.
17: Op de A16 Breda-Rotterdam bij Dordrecht 4 kilometer file. Op de A27 Breda-Gorkum tussen Nieuwedijk en Knooppunt Gorkum door de werkzaamheden 5 kilometer file. A50 Eindhoven richting Arnhem tussen Knooppunt Paalgraaf en Knooppunt Bankhoef 8 kilometer file.
16: Zometeen
13: meer Thijs en Jorieke.
18: De scherpste zomerdeals? Ja, dat is ook Welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. Weet wat te doen.
19: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
20: Ik heb letterlijk niks.
21: Het gaat de hele dag regenen, hè?
22: Nee, ik heb geen regenjas.
23: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
18: Nu bij Welkoop een pizza set met steen, schep en mes voor €39,95.
12: Stralend voordeel bij Trekpleister. L'Oréal Paris Excellence en Preference haarkleuring nu 2 voor €24. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
24: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
0: Ook voordelig bij Trekpleister. 1+1 gratis op biodermaal zonbescherming.
1: Even

0: cadeaus. Ja, ook die. En voor dat ene ding dat je vergeten was.
1: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
2: Met EuroCity Direct reis je spontaan met de trein naar België.
3: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat lekker, garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog één praliné.
2: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
4: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
5: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta. Aan alles gedacht.
6: Thijs en Jorieke. Het christelijke radiostation.

0: Ron Canoli en Ancient of Days.
1: Thijs en Jorieke.
0: Een hele goede morgen.
2: Goedemorgen.
0: Ja, dankbaarheid, hè, dat klinkt eenvoudig. Even benoemen waar je blij mee bent. En zo wordt het soms in de dankbaarheidsboeken een beetje platgeslagen. Maar in het nieuwe boek Dankbaarheid van Jezuïet Nicolaas Sintemin en Rome Kersten gaat het veel dieper. Een dankretraite van 31 dagen.
2: Danken is natuurlijk een vorm van gebed, een oefening in vertrouwen en een manier om God te ontmoeten in alles wat het leven brengt. En voor Romy is dat heel persoonlijk. Dankbaarheid speelde een rol in haar weg uit een diepe depressie en in haar ontdekking van het geloof. En later opnieuw was er een geloofscrisis waarin bidden bijna niet meer lukte.
0: En vandaag horen we haar verhaal en praten we met Nicolaas en Romy over waarom dankbaarheid zo belangrijk is.
2: Ik vind het leuk dat er wordt meegepraat. Hier, Marianne zegt, dankbaarheid is een dagelijks deel van mijn levensweg. Ik had nog niet van een dankbaarheidsretraite gehoord, maar ik ben uiteraard geïnteresseerd in het boek. En zo komen er veel reacties binnen van mensen die zeggen, hey, dit spreekt me aan, dit zou nog een grotere rol in mijn leven kunnen krijgen.
0: Want wat is het verschil tussen, voordat we natuurlijk weer verder gaan met jouw verhaal, Romy, maar wat is eigenlijk het verschil tussen gewoon een dankbaarheidsboek of een dankretraite?
3: Wel, het zijn dus 31 dagen en het is niet gewoon een aaneenreiging, wat op zich mooi zou kunnen zijn, van enkele diepe gedachten rond dankbaarheid. Er zit echt een voortdurend verdiepende beweging die heel subtiel verweven is doorheen die 31 dagen. En Romy en ikzelf hebben die niet zelf uitgevonden, maar die komt eigenlijk van de Ignatiaanse spiritualiteit, meer in het bijzonder van de geestelijke oefeningen van Ignatius van Loyola. En die beweging die nodigt uit om eigenlijk je hele leven voor God en meer in het bijzonder voor Jezus te brengen. En dat betekent bijvoorbeeld dat in die dankretraite ook aandacht wordt gegeven, dat kan verwonderen, voor de zonde. En hoe kan je vanuit het besef van je zondaar zijn, hoe kan dat net een vertrekpunt zijn voor meer dankbaarheid? Want de zonde, als je als Christus spreekt over zonde, dan komt meteen ook het woord en de ervaring van vergeving naar voren. En de vergeving door een barmhartige God. En de ervaring van die barmhartigheid, het je openstellen voor die barmhartigheid, kan een heel sterke bron zijn van dankbaarheid. Zoals we ook in er zijn 6 delen.

0: ervaring kan een groeiweg zijn naar meer dankbaarheid. Samengevat, het zijn dus niet zomaar mooie gedachten. Nee, er gaat een hele diepe, gelovige pedagogiek ligt daaraan ten grondslag, die je uitnodigt om eigenlijk in alle ervaringen van je leven die dankbaarheid te kunnen proeven.
1: Robin, jij vertelde ook hoe dankbaarheid in jouw leven al heel vroeg kwam, toen je tot geloof kwam. Jij bent beland bij de katholieke, traditie. Wat sprak je daarin aan?
2: Nou, ik ben daar echt een beetje mee heen gesleurd, letterlijk. Ik draag een ketting met een kruis eraan. En dat ketting heeft Jezus eraan. En ik wist eigenlijk, zoals ik al zei, ik had nul idee van geloof. Dus alles was nieuw. Dus ik had ook geen idee eigenlijk dat protestanten dat over het algemeen niet doen. En toen ik in de sportschool bezig was, wel leuk dat dat weer die connectie met sport is. Mm-hmm. Zei iemand in de sportschool tegen mij, hey, ben je katholiek? Ik zie je kruisketting. En ik zo, nee, maar ik zou wel heel graag een keertje naar de kerk willen. En de eerstvolgende zondag ging ik meteen mee naar de mis.
1: Oh, wauw.
2: Ja, zeker. Dus, en het grappige is ook nog, dus die mis was heel bijzonder. Ik vond daar van alles en nog wat van en tegelijkertijd begreep ik er niks van. En een week later vroeg die persoon een keertje aan mij, wil je gedoopt worden? Zonder dat ik nog verder idee had. En toen had hij me ook al ingeschreven voor de catechese. Dus de geloofscursus om gedoopt te worden. Nou, ja, dus toen zat ik daar ineens. En zo ging het een beetje, ja.
1: Ongelooflijk. En het ging bij jou sowieso snel. Misschien kwam het ook een beetje door die topsportmentaliteit in jou. Want je wilde zelfs zuster gaan worden in het klooster. Was je zo gegrepen door het evangelie?
2: Ja, zeker nog steeds. Ja, ik denk enerzijds ook omdat ik... Ik denk dat je dat sowieso wel meer ziet bij bekeerlingen. Je ervaart een groei. En bij mij was die groei exponentieel. En ik leerde meer over het geloof kennen. En toen werd ik katholiek. Nou, en ik had nog een hele traditie om te kennen. En je blijft maar verder gaan. Gecombineerd met misschien inderdaad ook wel een beetje topsportidee. Ik wil de beste zijn. En natuurlijk leert de kerk dat iedereen zijn eigen roeping heeft. En dat heiligheid overal te vinden is. In elke job, dat je gewoon op meerdere plekken God kan dienen. Maar voor mij was dat toch ook wel van, dat is toch nog de allerbeste manier.
1: Gewoon je hele leven toewijden.
2: Precies, en dat is ook prachtig. En die stilte is ook heerlijk. En naar een klooster gaan is geweldig. Vorig jaar, net niet meer rond deze tijd, maar ongeveer vorig jaar, aan het begin van het jaar, was dat echt nog wel mijn plan. Zeker.
1: En waarom ging dat niet door?
2: Ja, er zijn verschillende redenen. Het ligt een beetje gevoelig ook nog wel, maar het was voor mij vooral gewoon heel pijnlijk, omdat ik daarvoor al, ik denk, 2 à 3 jaar wel met die vraag in mij zat. Het is natuurlijk niet zomaar een keuze. Je kiest ervoor om, en dat is ook niet allemaal in 1 keer, maar toch om als het ware je hele toekomst zou er heel anders uitzien als je in een klooster gaat wonen, al je bezittingen weggeeft, belooft dat je niet trouwt, geen kinderen krijgt. Dus ik had heel veel angst ervaarde ik rond die keuze. Nu had ik 9 maanden specifiek met die keuze gebeden. En ik denk dat we dat allemaal wel herkennen, dat als je zo graag de juiste keuze in iets wil maken, en je legt daar zoveel druk op, ook in gebed. Dat toen het voor mij als het ware niet doorging. Door verschillende redenen. De plek waar ik wilde intreden was op dat moment gewoon niet de juiste plek voor mij. Daarna ging ik me ook afvragen of God mij überhaupt wel riep. Omdat ik het alleen bij die plek ervaarde en helemaal niet echt bij andere kloosters. En dat was voor mij zo'n vertrouwensbreuk dat ik denk, wauw, God, ik heb hier 9 maanden in het bijzonder met de geestelijke oefeningen. Dus iets wat heel bekend is in de Ignatiaanse spiritualiteit. Ik heb hier zo intensief mee gebeden. En ik heb als het ware alle zekerheid proberen te creëren. Wat je natuurlijk als christen nooit hebt. Maar ik heb geprobeerd elk stukje in gebed te onderscheiden. En dan blijkt het een verkeerde keuze te zijn. Nou, dat brak echt even wel mijn geloof. Ja. Ik had heel veel moeite met bidden daarna.
1: Want hoe ziet dat eruit inderdaad? Even een gebroken geloof?
2: Ja, dus ik denk dat ik daarvoor was ik zo al 4 tot 5 uur per dag wel in gebed of in de mis. Ik stond al vroeg op om een beetje het ritme van de zusters mee te bidden. Dus vaak stond ik al rond 4:15 op. Had ik al 1.5 uur gebed erop zitten en de mis voordat het 8 uur was.

0: toen, ik kon niet meer. Stilte was voor mij vreselijk. Ik kon op zich nog wel naar de kerk gaan. Maar ook daar, er was zo'n wrok in mij. Er was zoiets van, God, hoe kunt u dit toestaan? Ik doe zo mijn best. Ook nog eens voor u. En dan toch gaat het fout. En ik heb dagen gehad dat ik pas om 2:00 middags, eigenlijk de eerste, als het ware, het eerste opzetje voor dankretretten heb ik geschreven om 2:00 middags. Ik denk na mijn 5e paniekaanval van die ochtend. Dikke ogen van het huilen. Omdat ik gewoon zo'n gevoel had van, ook al kan ik nu nog niet echt in vertrouwen met u spreken, God, u gaat het wel gebruiken op een of andere manier. Ja,
1: ja, het voelde dus echt, het was veel echt een vertrouwensbreuk.
0: Ja, en ik dacht ook echt dat ik hem goed had verstaan. Dus dan dacht ik ook echt van, hè, hoe kan ik ooit nog mijn eigen gebed vertrouwen? Hoe kan ik ooit nog... Ja, ook zo het idee van, God is een goede vader. Maar ja, hoe... Dat is moeilijk om te geloven op dat soort momenten. Heel moeilijk.
1: Kwamen er ook weer die oude gevoelens van, soort die depressieve gevoelens weer naar boven?
0: Zeker. En ik denk dat het licht bij mij nooit helemaal weg was. Ik heb nooit weer gedacht, ik wil mijn leven beëindigen. Maar ik heb wel echt weer zoveel emoties gehad dat ik echt wel weer dacht aan zelfbeschadiging. Dat ik echt...
1: Want het gewoon te veel is.
0: Ja, te veel. En dat ik echt ook... Ik had ook al veel dingen opgezegd. Ik had al tegen mijn ouders gezegd. Ik had al verwacht dat ik mijn master niet meer zou gaan doen. Ik kocht al bijna geen nieuwe dingen meer. Omdat ik dacht, ik ga toch binnenkort daar niks meer aan hebben. Ik had mijn haar kort geknipt. Ik had super lang haar. Toen had ik ineens een bob. 40 centimeter gedoneerd. En dat was voor mij gewoon echt eventjes te veel. Ja, elk weekend ging ik er al heen in plaats van naar mijn ouders. Ja.
1: Herken jij zo'n periode met God eigenlijk, Nicolaas? Zo'n soort het gevoel van een vertrouwensbreuk?
2: Eigenlijk niet. Nu, ik ben een paplepel katholiek. Dus ik ben geen bekeerling zoals Romy dat vertelt. Tegelijkertijd... is er ook een bekering geweest bij mij. Ben ik als jonge man, ik was 3, 24... is er een geleidelijke verdieping gekomen. Op dezelfde manier eigenlijk als Romy dat vertelde. Dus doorheen gebed, met die Ignatiaanse spiritualiteit. Bidden met de Bijbel, volgens de Ignatiaanse spiritualiteit. Ik denk dat het bij mij een stuk geleidelijker gekomen is... Die bijvoorbeeld, want wat Romy dus niet gedaan heeft, heb ik wel gedaan. Dus Romy heeft zich de vraag gesteld, moet ik religieus worden, zuster? Ik ben pater geworden, zoals men dat noemt, in de katholieke kerk, lid van de orde van de Jezuïten. Maar dat is bij mij een heel geleidelijk proces geweest.
1: Maar een proces van stilte, een soort proces van... dat God stil is of dat het bidden niet lukt, herken je dat?
2: Niet op die manier. Het is wel zo dat... Dus ik heb een aantal pieken gehad, heel weinig trouwens. Dus heel sterke gebedservaringen. Maar bij mij is mijn godsrelatie, mijn verbondenheid met Jezus... is iets tamelijk... iets dat tamelijk gelijklopend is. En dat heel geleidelijk aan gegroeid is. Vanaf mijn kindertijd eigenlijk. En ik ben nu, en ik ervaar dat als iets positiefs, op een kruissnelheid. Niet in die zin van, ik heb het allemaal gehad. Helemaal niet. Ik voel mij echt nog maar een beginnende christen. Ik ben 63 jaar. Maar ik begin geleidelijk aan iets meer te weten... van wat leven met Jezus betekent. En ik hoop dat ik de komende jaren... Ik ben 63, ik heb toch nog een aantal jaren te goed... dat ik daar verder in zal kunnen groeien. Maar dat heeft wellicht ook te maken met mijn persoonlijkheidsstructuur. Ik ben eerder iemand die nogal stabiel is. En wat dat betreft geen grote hoogtes of geen momenten van hele sterke of van hele diepe. Dat is aan mij eigenlijk niet echt besteed.
1: Als er mensen zijn die nu wel hierin zitten... die dat heel herkenbaar vinden, Romy, wat jij hebt meegemaakt... die het zwaar hebben, wat zou je hen willen meegeven?
0: Dat er altijd een andere kant is. En dat wil je soms niet horen op dat moment. En ik zeg ook niet dat dat altijd in dit leven te zien is. Ik bedoel, als iemand op zijn sterfbed ligt en die heeft een ziekte en die is ongeneeslijk, ja, misschien komt het niet meer goed. Maar er is wel altijd een andere kant. En ook al is die niet in dit leven, God is met jou. En dat vind ik ook wel heel bijzonder nu om te merken. Ik ben nu echt in een piek. En ik vind het supermooi dat dankretrette uit deze pijn ook gevloeid is en dat God dat heeft kunnen gebruiken. En
1: want hoe, dat is wel mooi om even te vertellen. Hoe is dit boek Dankretrette hieruit voortgekomen?
0: Ja, voor mij was het echt omdat ik zelf terugdacht aan, oké, wat hielp mij de eerste keer toen ik, voordat ik gelovig werd. Want toen was ik ook nog niet aan het bidden. Maar toch voelde ik me al net iets beter voordat ik dat eerste gebed had uitgesproken. Wat hielp mij? Toen dacht ik dankbaarheid. Dus ik ben weer hetzelfde dankbaarheidsdagboekje gaan kopen. En ik merkte ook dat die dankbaarheid voor mij weer opnieuw de weg naar gebed opende na die geloofscrisis. Dat mij opnieuw hielp om niet altijd bezig te zijn met de grote, ernstige, zware dingen van het leven, maar ook gewoon met, oké, ik sta vandaag op. Vandaag heb ik leven gekregen en daar ga ik vandaag mee werken met wat de Heer mij geeft. En op die manier is dankretretten eigenlijk ontstaan. En ja, ik vind wel heel
1: bijzonder. Je zegt eigenlijk dat het danken jou uit die geloofscrisis heeft gebracht.
0: Ja, zeker, zeker. En ook daar vond ik het eerst weer moeilijk om te danken, maar het shift echt alles. En het was voor mij ook, en dat is het nog steeds, een oefening om ook te zien en vertrouwen te krijgen dat God goed is. Want ik vind vertrouwen vind ik zo'n prachtig woord, maar echt zo'n woord waarvan je denkt, wat moet ik daarmee? Hoe krijg ik vertrouwen in iemand? Het is mijn favoriete Bijbelvers, is Spreuken 3:5. Vertrouw op de Heer met uw gans hart en steun op uw eigen inzicht niet. Maar ja, hoe doe je dat? Vertel me maar ook meer vertrouwen krijgt. Nou, dat krijg je als je constant ziet dat iemand trouw is.
1: En ook in zo'n geloofscrisis?
0: Ook in zo'n geloofscrisis, ja.
1: Je sprak over vertrouwensbreuk. Dus waar staat hier dan het vertrouwen?
0: Ik denk in het feit dat God altijd het beste met ons voor heeft. En dat hij altijd van ons houdt. En dat is voor mij ook het grootste ding waar ik dankbaar voor ben. Nu, ik ben super dankbaar voor alles wat ik kon doen. Voordat ik hier zit, voor alle leuke dingen die ik mag doen. Voor alle mooie dingen om mij heen. En tegelijkertijd zie ik me ook in deze piek, zie ik wel gewoon in van oké, maar God houdt net zoveel van mij als dat ik tot 2 uur 's middags huilend in bed lag. Zijn liefde voor mij verandert niet. En ik denk dat dat ook het mooiste is waar je als christen altijd dankbaar voor mag zijn. Is de liefde van God, is het kruis, is de opstanding. En dat ongeacht de situatie altijd een punt van dankbaarheid is. En dat heeft mij er echt doorheen getrokken. Ja.
1: Ik hoor Nicolaas helemaal van zo, wat een mooie woorden.
2: Ja, en eigenlijk illustreert Romy heel goed, denk ik, de dynamiek, de beweging die in onze dankretreiten zit. Namelijk je ervaring ernstig nemen. En steeds gaan terugblikken op je ervaring. En niet enkel je ervaring van glorie, halleluja, fantastisch. Nee, op alle mogelijke ervaringen. En als ik Romy hoorde zo net, moest ik denken aan 2 situaties of 2 verhalen. En die herkenbaar zijn. Hè? Hoeveel mensen zeggen niet, mensen die heel zwaar ziek geweest zijn, ik ben er helemaal door veranderd. En zeggen zelf, ik zou het niet hebben willen missen. En je kent zo een vrouw wiens huwelijk ik in gezegend heb, die een hele zware borstkanker gehad heeft. Ja, waar het kantje boordje was. En die zei, ik zou het niet hebben willen missen. En ik moest vooral denken aan een jongen, omdat zij dus daardoor zo gegroeid is. Zij heeft gemerkt dat zij zo gegroeid is daardoor. En dus dankbaarheid daardoor. En ik gaf ooit een retraite aan een klas van 17-jarigen, dus laatstejaars. En in de voorstellingsronde, dat was de eerste avond, namen we heel uitvoerig de tijd en mocht elke leerling een symbolisch voorwerp voorstellen. En daar was een jongen van 17, ik weet niet meer welk voorwerp hij had, maar het verwees naar zijn vader. En zijn vader was gestorven aan een slopende, of een, hoe zeg je dat, dus na een lange ziekte. En hij zei, datgene waar ik het meest dankbaar voor ben, is de dood van mijn vader. En ik zag die leerling, wat zegt die jongen daar, hoe kan je nu zoiets zeggen? En dan legde hij dat uit. En hij vertelde dus hoe zijn vader jarenlang en geleidelijk aan achteruit. En hoe dat aan de ene kant voor hem zo pijnlijk, verschrikkelijk, geweest was. En dat hij tegelijkertijd had vastgesteld dat door de wijze waarop hij dat beleefd had, ook met zijn vader, dat hij ongelooflijk gegroeid was als jongeman. En dat hij werkelijk een ander iemand geworden was. Bijzonder genoeg door zo'n moeilijke, pijnlijke ervaring.
1: Zie je deze geloofscrisis ook dan zo?
0: Ja, zeker, zeker. Hoewel ik wel moet zeggen dat de wond toch ook nog wel vers is. En dat ik het ook nog steeds soms wel moeilijk vind. Mm-hmm. Maar het mooie vind ik ook, ja, dankbaarheid is een geschenk. En soms bid ik ook, Heer, help mij dankbaar zijn. Help mij in te zien waarom het zo is gelopen. En misschien zelfs nog erger, beter help mij gewoon te geloven dat u het beste met mij voor heeft. Zelfs al weet ik niet waarom dit zo gelopen is. En ja, dat is voor mij wel ook over deze geloofscrisis zo, zeker.

0: Jesus Army en Thank You. We hebben een mooie, bijzondere samenstelling vandaag in de studio. Nicola Sinterbin, een 63-jarige jezuïet, en de gelovige influencer Romy Kersten van 21... die haar volgens meeneemt in haar leven met God. Ze vonden elkaar in het enthousiasme voor hun geloof en schreven het boek Dankretretten. Ze zien dankbaarheid niet als een laagje positiviteit over het leven, maar als een geestelijke oefening die ons helpt om God te ontmoeten, juist ook als het leven ingewikkeld is. Het boek Dankretretten, het is eigenlijk uitgevloeid uit jouw geloofscrisis, Romy. Dat je weer merkte van danken, dat geeft die shift. Mm. Van niet alleen op het negatieve, maar dus ook weer op het positieve. Mm. Verdween daarmee het negatieve?
1: Nee, zeker niet. Zeker niet. En ik zou zeggen dat ik nu ook nog vaak genoeg angst ervaar. Ja, dat is zo menselijk en dat hoort hier op aarde. Maar het geeft wel kracht. Het geeft ook een bepaalde duurzaamheid, denk ik. Ik ben iemand, zoals je misschien al hebt gehoord in mijn verhalen, tegenstelling tot Nicolaas, iemand van pieken en dalen. Maar die dankbaarheid die helpt echt om die duurzame wandel met God te blijven lopen. En om te weten, ook in een dal, dat maakt het dal misschien niet minder diep, maar daardoor weet je wel, oké, maar het dal gaat ooit weer voorbij. En er gaat weer zo'n moment komen dat ik vol ben van God. En dat ik denk, wauw, ja, Heer, alles is van U. En ja, dus dankbaarheid helpt mij zeker. Absoluut, ja.
0: Ja, en als je dat niet voelt, dan helpt dus ook danken om je wel weer naar die weg toe te bewegen.
1: Ja, zeker, zeker. En ik denk ook echt dat daar veel meer nadruk op mag liggen. Dat we ook als christenen soms, het verschilt ook heel erg in welke omgeving je bevindt als christen. Maar ook, er kan zo'n grote nadruk liggen op zonde. Er kan zo'n grote nadruk liggen op, je bent nog niet goed genoeg. Nee, we gaan hier nooit goed genoeg zijn. Nee, we zullen zondaars blijven, maar we kunnen focussen op de zonde. Of we kunnen focussen op hoe goed God is dat Hij ons nog lief heeft in al die gebrokenheid. En dat is voor mij ook, toen ik zelf bezig was met, als het ware, misschien wel in te treden, misschien wel zuster te worden, lag ook heel veel de focus op mijzelf en waar ik zelf niet goed genoeg ben en waar ik nog een betere christen kan worden en bla bla bla. En nu denk ik, wauw, oké, ik ben gewoon echt dankbaar voor wat God in mijn leven doet, zelfs al ben ik niet perfect. En ik denk dat God, dat zeg ik altijd dan in ieder geval, dat ik toen, omdat ik niks meer kocht, ook bijvoorbeeld niet zo snel een koffietje of een matcha ging halen.
0: Heerlijk, 21, dan moet, ja, dan moet je dat doen.
2: Weet Nicolaas wat dit is?
3: Het is iets groen, geloof ik, hè?
1: Ja,
2: heel goed.
1: Ja, precies, ja, nou, heerlijk. En dat ik dat dan vroeger niet kocht, maar met een beetje wrok en een klein beetje van, oké, nou ja, wauw, wat een kruis neem ik op me. Ja. Maar ja, als je nooit iets koopt en dan nu, dan denk ik, nou, ik ga dat gewoon lekker kopen. En ik zit daar met een big smile en ik denk, wauw, dank u wel, God. En ik maak er een foto van en ik zet er een Bijbelvers bij en ik plaats het op mijn Instagram. Ja, ik weet niet wat heiliger is, maar ik denk dan misschien toch meer de dankbaarheid. Ja.
0: Je studeert aan de Katholieke Universiteit, yes, Leuven. Is dat, yes, dan, heb je daar het idee dat je daar dan een roeping voor voelt? Of?
1: Oh, voor mij is het echt, als ik iets met geloof mag doen, is het top. Ik ben in eerste instantie theologie gaan studeren om geestelijk verzorger te worden. Zou ik nog steeds prachtig vinden. Ik vind christelijke media vind ik geweldig. Ja, maakt mij allemaal echt niet uit eigenlijk, als ik maar gewoon lekker over Jezus mag babbelen.
0: Oh, heerlijk, als dat is wat je mag doen.
1: Ja.
0: Jullie hebben een mooie samenwerking. Er ligt echt een prachtig boek hier voor mij. Dankretretten, 31 dagen danken. En dat is niet alleen maar wat dankpunten opschrijven. Jullie nemen ons helemaal mee in de structuur van het levensgebed. Er komen heel veel verschillende thema's komen voorbij. God is goed voor mij, voluit leven met Jezus, de passie van Jezus. De liefde is sterk, maar toch ook inderdaad, hè, kwaad en zonde. Hè, vertelde je al over Nicolaas, hoe inzicht in kwaad en zonde ook dankbaar kan maken. Romy, laten we even een dag uitlichten die jouw eigen favoriet is. Dat is dag 4 in het boek.
1: Yes.
0: Rust en vertrouwen. En daar staat boven, ik neem de tijd om stil te vallen en te luisteren naar mijn ziel. Wat verlang ik op dit ogenblik? Ik leg het voor aan God. En dan een suggestie, Heer, maak dat ik beter kan zien en ervaren wat mij rustig maakt. Scherp mijn aandacht voor het vertrouwen dat U mij geeft. Wat spreekt jou hierin aan?
1: Ja, zoals ik net zei, vertrouwen is voor mij, ik vind dat zo mooi. En het mooie vind ik zelf ook in het Grieks, is vertrouwen en geloof. vaak hetzelfde woord. Dus wij geloven niet in God in een zin van ik geloof cognitief er is een God. Nee, wij vertrouwen op God. Dat wordt vaak ook zo gezegd in de psalmen, dat we echt onze toevlucht bij hem hebben. En ja, ik vind dat een hele mooie dag, omdat ook het Bijbelpassage gaat over hoe God zal voorzien, hoe God een goede vader is. En dat is voor mij eigenlijk, als ik mijn geloof mag beschrijven, zal mijn hele leven denk ik gewoon een oefening zijn in vertrouwen. En dankbaarheid is voor mij daar een middel toe. Ja.
0: En het middel om te vertrouwen.
1: Ja, om op de Heer te vertrouwen. Ja.
0: Heb jij een favoriet uit het boek, Nicolaas?
3: Ja, het is het einde. Helemaal het einde. Omdat het einde eigenlijk een opstap is naar het gewone leven. Dus te zeggen, de retraite eindigt met een oefening, die meteen ook een uitnodiging is, om voortaan God te kunnen liefhebben en dienen in alles. Dus te zeggen, in het gewone, banale, dagdagelijkse leven. En om in de kleine dingen van het leven, om daarin de dankbaarheid te ervaren. Ik zou bijna zeggen, een probleem is dat wij dankbaarheid vaak associëren met bijzondere zaken. Met uitzonderlijke, buitengewone dingen. Alleen, ik weet niet hoe dat in jouw leven is, Jorieke, maar in mijn leven is er veel gewoon. En is er veel herhaling. Mm-hmm. En er zijn nogal wat dagen die lijken op de dag ervoor en de dag erna. En de kunst is om je niet te beperken tot die piekmomenten. En daar dan heerlijk, dank u, fantastisch.
0: De vakantie, glorie, het concert.
3: Of jullie event dat jullie in oktober...
0: Leuk je het even benoemd, Nicolaas, 31 oktober.
3: Ja. Dat fantastische event. Maar om te leren Gods aanwezigheid op het spoor te komen in dat gewone. Als je gewoon samen, of als je het ontbijt klaarmaakt, of je bent met de kinderen, of je kinderen maken je 's nachts wakker, of op kantoor moet je voor de zoveelste keer aan die vergadering, en dit en dat. Om daarin gevoelig te worden voor die kleine rimpelingetjes, voor die kleine splinters bijna, van schoonheid, van goedheid, van warmte, en daar te kunnen voor danken. Want dat gebeurt dag in, dag uit. Geen twee keer, maar 10, 20, 50 keer. Terwijl die uitzonderlijke gebeurtenissen, ja, dat gebeurt een paar keren, misschien een paar keren per jaar. En daar hebben we het dan ook mee gehad. En dus de laatste dag van de retraite, het laatste deel, ja, maar in het bijzonder de laatste dag, is eigenlijk een opstap om daarin de komende jaren, zou ik zeggen, je verder te kunnen oefenen. En daar ben ik al jaren mee bezig.
0: Dat is het mooie, dat geeft ook heel veel ruimte natuurlijk. Het is een oefening. Maar wel een oefening wat je heel veel vreugde kan brengen. Dat horen we al van jullie verhaal. Het is 31 dagen, dat is natuurlijk supermooi. Dat kan je natuurlijk al het hele jaar door doen. Maar met zo'n zomer voor je, ja, het voelt natuurlijk gewoon echt fantastisch om het dan ook te gaan lezen, te gaan oefenen natuurlijk. 31 dagen dankretraite dus van de gasten van vandaag, Nicolaas Sintelbin en Romy Kersten. Dat is het boek. Romy, we kunnen jou natuurlijk volgen. Ja, je bent natuurlijk ook een influencer. We kunnen jou natuurlijk gewoon ook volgen op Instagram voor de jongeren. Of op TikTok natuurlijk. Daar ben je ook. Daar deel je heel veel mooie dingen. Nou, Nicolaas, je hebt al een heel oeuvre aan boeken waar we uit kunnen putten natuurlijk. We geven hier natuurlijk nog één exemplaar weg. De mensen kunnen nog meedoen.
2: Je kunt nog even reageren. En er is één reactie die binnenkwam die ik er toch even uit wil lichten. Die is van Heidi. Die zegt, ik probeerde al eerder om elke dag dankpunten te noteren, om uit te spreken naar God. En in mijn donkere periode voelde ik me dan moe om überhaupt nog contact te zoeken met God, dat lukte me niet. En ik twijfelde ook of hij me wel hoorde. Maar nu ben ik palliatief verklaard, zit in mijn laatste levensfase en de verwarring is nog groter geworden. En om deze jonge meid te horen verwoorden welke problemen een mens kan hebben als je in die geloofscrisis zit, ja, vanuit wat zij benoemde in die diepe put, lijkt het me nu toch haalbaar. Dankzij haar verhaal durf ik ineens weer te geloven dat het ook voor mij binnen handbereik ligt.
1: Nou, ik moet bijna huilen.
0: Ja. Dat is bijzonder,
1: ja.
0: Hè?
1: Ja.
0: En zo zie ik nog meer reacties binnenkomen. Omdat velen van ons natuurlijk ook zo'n geloofscrisis meemaken. Dus ook heel erg bedankt aan het voor je openheid daarin, Romy. Een prachtige samenwerking hebben jullie samen. Het is wel echt was echt een genot om jullie te mogen spreken. Het boek staat natuurlijk ook vanaf nu in onze webwinkel. Nogmaals, dank jullie wel.
1: Dank je.

0: De Alpacking Band en ik herleef.
1: Wat ik nu weer heb meegemaakt.
0: Matthijs Vlaardingenbroek, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Jurieke.
0: Ik ben nog steeds heel erg leuk met jou te spreken. Het is al even geleden. Ik moet wel vaak denken aan de laatste keer dat we jou spraken. Toen vertelde je dat je 4 dagen je eentje op een berg zat en ook 's nachts wakker ging blijven.
2: Ja, ik heb mijn 4-daagse wildernisretraite gedaan in Schotland, ja. Dat was echt geweldig. Ik kan het iedereen aanbevelen.
0: Nog steeds?
2: Misschien dat ik ook nog eens ga organiseren. Dat ik dan al die christenen meeneem naar Schotland en gewoon 4 dagen ergens...
0: In een eentje op een berg.
2: Dan krijgen ze van mij 12 liter water en dan...
0: Als ik
2: niet meer God ontmoeten, dan weet ik het niet.
0: Er zijn ook echt mensen tegen mij, je leek het echt een vreselijk idee, hè? Waarschijnlijk reageerde ik zo op jouw verhaal destijds. Vooral die nacht zo alleen.
2: Ja, je bent gewoon zo introvert. Dus... dat past gewoon helemaal bij jou.
0: Ja, precies. Ja. En ja, dat had je toen meegemaakt. Wat heb je nu meegemaakt?
2: Nou, ik vond het lied helemaal mooi. Herleven. We gaan iets laten herleven. Namelijk 12 jaar geleden hadden we de landelijke kinderwerkersconferentie rondom het kind vanuit Stichting Opwekking. En die is er ongeveer 10 jaar geleden mee gestopt. En ik was laatst met een vriend om tafel. En ik doe natuurlijk heel veel kinderwerk. En we hebben onze eigen methode, Bible Adventure en creatief kinderwerk en allemaal. En toen keken we elkaar aan en zeiden, zo, is het niet weer eens tijd om een landelijke kinderwerkersconferentie te gaan organiseren? Dus we hebben gewoon de stoute schoenen aangetrokken en dat gaan we doen. En het wordt echt heel erg leuk.
0: Maar wat moet ik bij? Ik kan me daar niks bij voorstellen.
2: Een dag in Harderwijk, 31 oktober, in de regenboog. En we hebben de meest toffe kinderwerkers van Nederland. Die komen allemaal workshops geven. Janneke van der Werf van Stichting Opwekking. Corine Nagel van de Teamplaats. Anne Sjouk Nijhoff van Expedia 360. Echte grote namen binnen Kinderwerk Nederland. Die komen om workshops geven.
0: En wat is dan de... Ik bedoel, je bent zelf en je luistert en je bent kinderwerker. Wat? Ja, wat?
2: 'S morgens een inspirerend programma. En 's middags workshopsrondes waar je elke keer uit 8 verschillende workshops kan kiezen. Verwacht iets van 200 kinderwerkers en leerkrachten.
0: Om dan dus meer geïnspireerd te raken?
2: Als kinderwerker, omdat je op zondagmorgen weer gewoon vrijwilliger... en dan heb je Vertel het maar, of Bible Adventure of Bible Basic. En nou ja, dan heb je zo'n groep kinderen en we willen graag kinderwerkers inspireren... onder de naam Yes, ik ben kinderwerker.
0: In plaats van, poeh, ik ben kinderwerker.
2: Ja, poeh, het is weer zondag, ik ben weer aan de beurt. Jammer.
0: Misschien wat voor Thijs, want Thijs doet altijd heel vaak...
2: Ik die 3 maanden, 3 weken dat ik niet hoef.
0: Ja, precies, ja, dan mag je weer opladen. Want Thijs, jij doet natuurlijk het kindermoment in de kerk. Heb je daar ook inspiratie voor nodig?
3: Nou, dat gaat best wel goed, maar ik snap wel dat er behoefte aan is. Ja,
2: Thijs heeft natuurlijk zijn eigen boek. Dus die kan gewoon zijn eigen boek lezen.
3: Ja, maar ik heb me voorgenomen die niet in te zetten daarvoor. Dus we hebben het Bijbel Basic geïnspireerd, maar ik moet er altijd wel even een twist aan geven. Dus ik snap wel dat er soms wel iets extra's nodig is.
2: Ja, je hebt gewoon net iets prankelends nodig. Ja.
0: Hey, en het mooie is, dus ik hoor jou de datum zeggen, 31 oktober. Is het overdag?
2: Het is overdag, hele zaterdag van 9:30 tot 16:00. We gaan geen avondprogramma doen zoals
0: sommige mensen. Nee, maar dat hoeft ook niet. Dat kan ook niet. Want weet je hoezo? Mensen kunnen dan vanuit Harderwijk kunnen ze in 1 stuk dan door naar Veenendaal... waar wij dus 's avonds een hele inspirerende avond geven.
2: Op 31 oktober?
0: Ja!
2: Nou, wat leuk!
0: Kan gewoon allebei.
2: Wij zijn www.kinderwerken.nl.
0: Nou, die mag je nu doen.
4: De moraal van dit verhaal.
2: Kom met z'n allen naar de Kinderwerkersdag op 31 oktober. En dan 's avonds door naar Veenendaal. Meer interesse www.kinderwerken.nl.

0: 'cause you're good.
1: Matt West en Good. Hey Daan.
2: Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
1: Kleine oogjes. Niets.
2: Puntje?
3: Nee, niet gekeken hoor.
1: Nee, jij hebt niet gekeken.
3: Nee.
2: Geluisterd.
3: Geluisterd.
2: Vanaf 4:15.
3: Ja.
2: Hallo, hallo. Is dat erg?
1: Lekker radio. Nee, is niet erg. Maar ik dacht, jij doet toch ook niet mee in de pool?
2: Ik heb wel iemand in ons huis die de hele wedstrijd heeft gezien.
3: Het was niet je vrouw, denk ik.
1: Was het je vrouw?
2: Oh, ik hoop niet dat er iemand anders nog in huis is.
3: Oh, wel.
1: Heeft jouw vrouw gekeken vannacht?
3: Die was aan het werk, zeker?
2: Nee. Oh. Ze was vakantie, dus die dacht...
1: Die heeft gewoon gekeken?
2: Ja.
3: Nou ja.
1: Ah, wat een toffe vrouw vind jij.
2: Ja, zeker.
1: Dat vind ik leuk.
2: Dus ja, dus die heeft het gezien. Ik heb het gehoord. Ja.
1: Leuk zeg.
4: Dilemma voor Daan.
3: Ja, Daan, ik heb getwijfeld over België. Want ik wil een ander land supporten nu in Nederland eruit ligt. België of Kaapverdië? Wat moet ik kiezen wat jou betreft?
2: Hou nou toch eens op je over dat voetbal.
1: Hallo, je vrouw is ook allemaal in,
2: ja.
1: Hoor.
2: Ja, ik ben wel getrouwd met hem, maar... ik vind die Belgen hartstikke leuk volk.
3: Ja, toch?
2: En ze zijn toch goed, hè, die rode, mag ik dat zeggen?
3: Hier, ik zei het, mocht van jullie niet.
1: Er zit wel een Belg nu naast je nog, hè?
2: Ja. Ah, nee, maar dat weet ik dus wel. Maar dit is toch zo?
1: Ja, dus jij gaat...
2: Mooi volk.
1: Nee, het is goed. Goed dat je geen andere rare dingen zegt. Nee, oké, dus jij gaat... Ik zie hier
2: voor de rode duivels.
1: Ik blijf het raar vinden. Ik ben nog steeds voor Engeland, mijn kampioen. Ja, moet je mij niet zo raar aan het kijken.
2: Nee,
1: is toch leuk?
2: Ook bij, hè?

0: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Tiens Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
1: De scherpste zomerdeals? Ja, dat is ook Welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. Weet wat te doen.
2: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
1: Nu bij Welkoop een pizzaset met steen, schep en mes voor 39,95.
3: Kan jij ook zo genieten van even lekker buiten zitten? Van der Garde tuinmeubelen. Al 80 jaar de specialist. Kijk op vdgarde.nl.
4: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
5: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de Google Pixel 10a met Ben voor de beste prijs van Nederland. Zo wel simpel kan het zijn.
3: Kom proef zitten in onze showrooms of bestel je tuinmeubelen op vdgarde.nl.
6: De Lidl Deals XXL zijn er weer, dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL-pak Gouda kaasplakken, jong of jong belegen? Een halve kilo vanaf 2,99. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
7: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met Gamma. Want daar vind je het allergrootste assortiment verf. Met de voordeurpas nu 30%.

0: tegen Lidl.
1: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest, samen investeren in vastgoed.
2: Door de Consumentenbond bewezen. Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Lidl, je verdient het.
3: Grootnieuws Radio.
4: Het christelijke radiostation.
3: Het ANP-nieuws van 12 uur.
5: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaaitaal. De burgemeester van Den Haag heeft geen goed woord over voor de mensen die de politie aanvielen vanmorgen. Het ging mis nadat Marokkaanse fans de WK-winst op Oranje hadden gevierd. Maar dan val je de politie niet aan, zei de burgemeester. Hij is dankbaar dat vrijwilligers en buurtvaders in de Schilderswijk hielpen de rust terug te brengen. Het OM zegt sorry voor hoe ze een dodelijke aanrijding hebben behandeld 5 jaar geleden. Dat duurde veel te lang en had anders gemoeten. Een meisje van 14 werd doodgereden door een man die was afgeleid door zijn telefoon. Hij kreeg een geldboete, maar had eigenlijk voor de rechter moeten komen. Dat gebeurde later alsnog. Zeker 11 mensen zijn gewond geraakt bij een bedrijfsongeluk in Genemuiden in Overijssel. Er kwam een gevaarlijke stof vrij toen de accu van een heftruck kapot ging. Dat werd pas na een tijdje opgemerkt. De gewonden zijn naar het ziekenhuis gebracht. Onder hen is ook een brandweerman. Het weer van Weer Online? Het wordt op steeds meer plaatsen bewolkt. Het blijft wel droog en het wordt 20 graden aan zee tot 27 graden in het binnenland. En dat was het ANP-nieuws.
3: Grootnieuws Radio Verkeer.
6: ANWB.
7: Op de A12 Arnhem-Duitse grens door een kapotte vrachtwagen een file van 6 kilometer tussen Westervoort en Knoopend Oud-Dijk. De vertraging is 10 minuten. En 10 minuten is ook de vertraging op de A58 Eindhoven richting Tilburg tussen Best en Moergestel. 5 kilometer file.
8: Het is een goede energiebron. Het is helend, gezond. Voor 1 kilo van het spul bezoeken bijen ongeveer 4 miljoen bloemen. Kostbaar spul dus. En je krijgt het hier gratis zo dadelijk.
9: Bij Plus letten we zelf ook op de kleintjes. Dus krijg je deze week meer voor je euro's. Zoals alle Klaverland van Plus kaasplakken per 100 gram 1 euro. En Glorix toiletblok en gel ook 1 euro. Euroweken. We doen met je mee. Plus.
10: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
11: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland talvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar de stad. Ga naar ns.nl.
12: Ben jij een ondernemende verbinder met een hart voor onze missie? Grootnieuws Radio zoekt een partnership manager die relaties laat bruisen. Bouw mee aan media die levens verandert. Inspireer ondernemers, versterk impactvolle organisaties en maak echt het verschil. Solliciteer vandaag nog via grootnieuwsradio.nl.
13: Bijbelhoezen.nl. Voor iedere Bijbel een passende hoes. Ontwerp meteen je eigen Bijbelhoes op bijbelhoezen.nl.
14: Als je overstapt naar Allianz Direct, bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
15: Wow!
14: Is binnen 3 minuten geregeld.
15: Dan bespaar ik dus gemiddeld €100 per minuut.
14: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
16: Ondersteuning voor je weerstand en je immuunsysteem? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Multiplus hoog gedoseerd. Het ondersteunt het immuunsysteem en de weerstand door ijzer, zink en vitamine D3. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de informatie op de verpakking.
17: Bestemming bereikt. Kantoormeubelennederland.nl. Bezoek onze showroom in Drachten.
18: Van 6 tot en met 11 juli is het tijd voor de Royal Mission Zomerschool. Een week die je geloof verdiept, je uitdaagt en transformeert. Ontdek wat het betekent om te wandelen in de kracht van de Heilige Geest. Is dit iets voor jou? Meld je dan nu aan via royalmission.nl.
19: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
20: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de iPhone 17 Pro met Odido voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
21: De Lunchroom.
0: met Daan Hartgers.
6: Het christelijke radiostation.

0: Welkom in de lunchroom.
1: Met Daan Hartgers.
2: En met Brooke Ligetwood en Brandon Lake. Goedemiddag allemaal. Gisteren was het al heerlijk afgekoeld. Vandaag voelt het nog aangenamer aan. Althans, vind ik. Het scheelt ook wel een paar graden, hè, bij vorige week. Graadje of 20. Nou, lekker. We genieten er met volle teugen van. Evenals zo dadelijk van onze muzikale lunchkaart. Dat is elke dag weer een nieuw keuzemenu, elke dag vers samengesteld. Dat gebeurt hier 's morgens al heel vroeg. Dus elke dag een nieuw menu, geen opgewarmde prak dus. Elke ochtend doen mijn collega's dat volgens een heel strak ritme. Dus een ochtendroutine, een routine, bepaalde gewoontes die jij misschien ook al hebt. Nou, kom ik straks later op terug. Eerst maar eens even genieten van ons hoofdmenu. Dat is muziek. En wel nu van Joke Buijs. Geniet ervan.

0: talenten. De een is daar beter in dan de ander. Sommigen hebben een engelengeduld, terwijl bij een ander het geduld heel snel op kan zijn. God vraagt ons om te wachten, juist in tijden van onzekerheid. En misschien ook wel van angst, hè? Angst voor de toekomst en het onbekende. Daarover zong deze Matt Maher, Wait.
1: De dagtekst.
0: Die komt vandaag uit Psalm 105, vers 1, waar het volgende staat. Loof de Heer, roep luid zijn naam en maak zijn daden bekend onder de volken. Dus loof de Heer, roep luid zijn naam en maak zijn daden bekend onder de volken. Dagtekst van vandaag is na te lezen in Psalm 105 en wel vers 1.

Zo ongeveer iedereen kent dat Bijbelverhaal wel over de verloren zoon, waarbij het in preken gaat vaak over die zoon en dus niet over de zoon die nog thuis was. De vader hield en houdt natuurlijk van beide zonen, onvoorwaardelijk. De vader smeekte hem ook om deel te nemen aan het feestmaal. Alles wat van mij is, is ook van jou. Onvoorwaardelijke liefde dus. Irma die zong erover. Ik kreeg je net in de lunchroom al de vraag, zeg uitbaten, waar blijft de muzikale lunchkaart? Komt eraan hoor, na deze Lauren Daigle.

0: En dat is knap van deze Lauren Daigle. Ze zong het precies vol tot 12:30. Dat is mooi, dankjewel. Rescue hoorde je. Het is 12:30, dus tijd voor het Groot Nieuws Radio weerbericht van Buienradar. Vanmiddag is het af en toe zonnig, het blijft droog. De temperatuur die loopt uit 1 van 21 graden in het noordwesten tot 25 in het oosten. En er staat weinig wind. Morgen ook periode met zon. Vooral in het noorden is er kans op een buitje met wat onweer. Dan ietsje warmer, 23 tot 26 graden.
1: De lunchkaart.
0: We mogen niet klaren. Ja, mag wel, maar dat heeft helemaal geen zin. We krijgen hem maar. Hè. En dat geldt ook voor onze muzikale lunchkaart. Ligt hier voor me. Volledig gratis. Elke dag een keuzemenu. Het is A of B. Meer keuze hebben we niet, maar het is ook meer dan voldoende. Want luister maar eens. Dit is de eerste.
1: Menu A.
0: Loving my Jesus. This is our God. En deze

0: zeggen, ik wist het al wel, maar ik heb er nog één. Ja.
1: Menu B.
0: Met als nagerecht Love Song, hoofdgerecht Oh Happy Day en dit voorgerecht.

0: Nou, kom maar door met je bestelling.
1: Daan Hartgers.
0: Ik zou ze bijna beide doen. Ja, is elke dag top, hè, die menus A of B. Kan nu opgestemd worden. Heel eenvoudig via onze Grootnieuws Radio app. En kom maar door.
2: De Lunchroom.

0: Seksueel grensoverschrijdend gedrag. Als dat in de kerk gebeurt, is dat extra pijnlijk. Theoloog Sanne van Dijk deed er onderzoek naar.
1: Dat jij ook in je, zeg maar, in je zijn geraakt wordt.
0: Predikant Almatine Lenen is van Stichting Veilige Kerk en ervaringsdeskundige en deed een melding bij haar voorganger.
2: En die reageerde dus een soort van, oh, laten we even in gesprek gaan. Die was 50 jaar ouder dan dat ik was. Ik was 20. Nou, dus dat was zijn voorstel. En toen dacht ik, dat gaan we niet doen.
0: Hoe wordt recht gedaan in zo'n kwetsbare situatie?
2: God ziet het en hij grijpt in.
1: Nu de kerk nog.
3: Luister naar Groot Nieuws van de Week in de podcastplayer van jouw keuze en via de Groot Nieuws Radio app.

0: Dat zijn twee zussen. En mocht je afvragen of ze ook zo heten... Nou, nee. Ze heten Erica en Tina, je verzint het niet. Brachten ruim 25 jaar geleden dit hoopvolle lied uit... met daarin onder andere de tekst... Take the shackles off my feet, so I can dance. En dat staat symbool voor ja, de bevrijding eigenlijk... Hè, van angst, schuld, gebondenheid... en dat er dan maar van blijdschap gedanst mag en kan worden. En in deze uitvoering deden ze dat samen met Natalie Grant. Er komen heel veel bestellingen binnen voor ons menu voor vandaag. A of B, maar jullie zijn er nog niet helemaal uit. Een beetje dubbeltje op zijn kant nog, of een eurotje. Er kan nog gestemd worden. Vanaf nu, 3 minuten om precies te zijn. A of B.
1: Groot nieuws. Radio.

0: Cody Carnes wordt bedankt.
1: Ja. De lunchkaart.
0: Hartelijk dank voor Ain't Nobody. Het is 1:15 en dan weet je het wel, hè? Dan weet je wel hoe laat het is. Uitslag van de muzikale lunchkaart. Dank voor het massale bestellen weer voor vanmiddag. En in dit geval is dat absoluut menu B. Dank aan onder andere Hester en Ad en Margreet en Steven en Rob en Inge en Anne en Wiebe en Ismaël en Marieke en Jantine en Hanna. En zo kan ik nog wel even doorgaan, maar dan kunnen we straks het menu niet draaien. Martine zegt, heerlijk, ik heb hier zin in menu B. Onder het schilderen op de boot. Ben ik nogal een beeld denken. Onder het schilderen op de boot. Ik heb geen idee hoe dat uitpakt. Maar genieten van Martine en alle anderen natuurlijk.
2: Ja. De lunchkaart.
0: Met daarin de liederen Love Song van Third Day. Oh Happy Day van Gospel Boulevard. En dit prachtige duet. Voor nu en voor altijd.

0: En dat was die lunchkaart. Helemaal love song hoorde je. Third Day voerde dat uit. Oh, Happy Day, Gospel Boulevard en dat prachtige duet, ik zei het al. Marielle Mardern en Ralph Vermanen, voor nu en voor altijd. Voor nu is de muzikale lunchkaart voorbij, maar ja, het wordt altijd uitgeserveerd. Dus ook morgen weer om 12:30.
1: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weten hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
2: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Sla je slag. Alleen deze week de Kerger K2 Home voor slechts €84,99. Karwei, maak het mooier.
2: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
5: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
6: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
7: Wij zijn Berg. We laten je springen, rijden en vliegen in de buitenlucht. Spring op een trampoline, race op een skelter of klauter op een Berg Playbase. Ga naar buiten met elkaar en geniet. Spring snel naar berg.com.
8: Zo, waar is het warm? Hoor ik daar de barbecue alarm?
9: Gezellig samen barbecue? Ga dan snel naar Jumbo voor Kies & Mix Barbecue. Veel vlees, vis, vega of salades. 4 voor €10. En alle meloenen, nu met 25% korting. Een gezellig en voordelige barbecue? Dat is de ja van Jumbo.
10: CC Winans komt terug naar Nederland. Samen met Charity Gale. 26 augustus, Ahoy Rotterdam. Bestel nu jouw kaarten voor CC Winans en Charity Gale via eventsforchrist.nl.
11: Grootnieuws Radio.
12: Het christelijke radiostation.
11: Het ANP-nieuws van 1 uur.
13: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaaitaal. De regels voor oefeningen van het leger worden een stuk strenger. Dat wilden de provincie Noord-Brabant en de gemeente Ede na branden op oefenterreinen eind april. Bij droogte moeten er voortaan brandblussers in de buurt zijn en een terreinbeheerder mag een oefening verbieden of stoppen als hij denkt dat daarmee brand wordt voorkomen. Verzekeraar ASR biedt excuses aan voor het slavernijverleden. Voorgangers van het bedrijf verzekerden bijvoorbeeld schepen waarop tot slaafgemaakte mensen werden vervoerd. Ook waren ze verbonden aan dwangarbeid op koffie- en suikerlocaties, blijkt uit een onderzoek dat ASR liet doen. De CEO noemt het een pijnlijke bladzijde. Vannacht is er iemand overleden bij een auto-ongeluk in het Friese Spanga. En dat blijkt een man van 18 te zijn. Hij zat naast de bestuurder die het ongeluk heeft overleefd. Die is minderjarig en wordt verdacht van rijden onder invloed. Of dat een rol speelde bij het ongeluk is nog niet bekend. Het weer van Weer Online? Het wordt op steeds meer plaatsen bewolkt, het blijft droog en het wordt 20 graden aan zee tot 27 graden in het binnenland. En dat was het ANP-nieuws.
11: Grootnieuws Radio Verkeer.
14: ANWB.
15: Op de A2 Den Bosch-Utrecht 7 kilometer langzaam rijdend verkeer tussen knooppunt Empel en Zaltbommel. Op de A20 Hoek van Holland richting Gouda tussen Rotterdam Prins Alexander en Moordrecht 5 kilometer langzaam rijden, 5 minuten vertraging.
0: Hier in onze lunchroom vinden allerlei gesprekken plaats. Ook wel van die verhalen waarbij je denkt soms, nou, ik weet niet of het waar is hoor. Dit verhaal zo dadelijk wel en het blijft ook doorgaan.
16: Scherpste zomerdeals? Ja, dat is ook welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. Weet wat te doen.
14: Voel mij zo free.
17: Wacht, wat? €75? Ik loef het.
18: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
17: Wow, dit is echt nice.
18: Open nu Rabo Free en krijg €75. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
19: Nu bij Welkoop een pizza set met steen, schep en mes voor €39,95.
20: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met alleen nog deze week een gratis Shabby's tas bij Libelle. Nu voor maar €2,95 per week. Bestel snel op kiosk.nl.
21: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
22: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
23: Of deze, in een leuk plaatsje.
24: Met 20.000 topbestemmingen in 50 landen hebben we zoveel goede last minutes dat je er altijd op tijd bij bent. First Minute Deals. Eerste keus, last minutes. Boek nu op vakantiediscounter.nl.
25: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
26: Ik heb letterlijk niks.
27: Het gaat de hele dag regenen, hè?
28: Nee, ik heb geen regenjas.
29: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
30: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar €1. IKEA, een wereld aan ideeën.
31: Gek op lage prijzen? Kies de altijd lage prijsfavorieten van Albert Heijn. Zoals AH Bruisend Mineraalwater Citroen, een fles van 1,5 liter, voor maar €1,08. Heerlijk fris, altijd laag.
32: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
33: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken, maar podcastafleveringen meepakken. Broodje eten, video's checken, even mijn ogen dicht. Muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in
34: Brussel-Zuid.
33: Hé, nu al?
32: Ja, reis razendsnel naar België, zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
35: Het glas van uw monument verduurzamen, geld besparen op uw stookkosten en het comfort maximaliseren? Kies voor monumentaal glas van Monuvision. Vraag vrijblijvend advies en maak de juiste keuze met Monuvision.
36: De Lunchroom.
37: Met Daan Hartgers.
36: Het christelijke radiostation.

0: de lunchroom.
1: Met Daan Hartgers.
2: En met Cela. Goedemiddag, ik zei het zojuist al even. We werken hier in onze lunchroom volgens een heel strak schema. Zo beginnen bijvoorbeeld mijn collega's in de keuken hier elke ochtend al heel vroeg met het samenstellen van de muzikale lunchkaart. Die hoor je hier altijd rond 12:30. En ja, zo hebben we allemaal onze vaste ochtendroutines. Zo ook meesterkok en meesterpatissier Rudolf van Veen. In de podcast Patatje Oorlog zei hij daarover het volgende.
3: Ik eet elke ochtend een M&M.
4: Echt waar?
3: Dat doe ik al 40 jaar eentje.
4: Waarom?
3: Lang geleden deed ik zo'n zakje open, omdat ik het vond in de keuken. En ik dacht, wat doen die M&M's nou hier? Dus ik scheur dat zakje open, meer uit een soort gewoonte dan...
4: Ja.
3: Dan draaide dat ding zo door mijn vingers. En toen viel die M mij op. En toen dacht ik, vrek, mentaliteit en motivatie. En dit is gewoon, laat dit nou de rest van mijn leven mijn vitaminepil zijn. Nee. Elke ochtend voordat ik vertrek, wat ik ook ga doen. Ik denk, dit is mentaliteit en motivatie.
2: Ja, dat is leuk toch, hè? Deze vitaminepil. Het ochtendritueel was dat van meester kok en meester patissier Rudolf van Veen. Nou, zo hebben we allemaal onze rituelen. En dat kan echt van alles zijn, hè? Van eerst je linker sok aantrekken. En dan pas je rechter. Eerst even een bakje thee moeten drinken. Eerst de hond een knuffel moeten geven. Eerst iets uit de Bijbel moeten lezen. Eerst de socials moeten checken. Eerst rekken en strekken. Eerst een krantje moeten lezen. Nou, ga zo maar door. Ik ben even benieuwd naar wat is jouw ochtendritueel? Waar moet jij 's morgens de dag eerst mee beginnen? Laat het ons weten via onze Grootnieuws Radio app. Dus wat is jouw ochtendritueel? Wat moet je 's ochtends eerst doen? Laat het maar weten via onze app.
5: Sometimes.

0: heb even de huidige goudprijs erbij gepakt. Die is nog steeds erg hoog, historisch hoog. 1 kilo is pak een beet 114.000 euro. Ik herhaal, 1 kilo goud, 114.000 euro. Nou, dat klinkt ons als goud in de oren. Zit ook een andere kant aan. Kan zomaar weer eens gaan zakken natuurlijk, historisch zakken. Ja, wat heb je dan? Dus of het een hele goede investering is, dat weet ik niet. Dat advies krijg je niet van mij. Maar Gerald en Nelinda Troost, die investeren liever in elkaar. Van eeuwigheidswaarde is dat. Goud in jou.
1: De plaat die je raakt.
0: Die hoor je hier elke dag, rond 12:15. Chris Tomlin nodigde ons vandaag uit om samen met de engelen God te verheerlijken. Samen met de kerk van alle tijden en samen met de hele schepping. En dat precies raakt het hart van Marit. Of ik dit lied voor haar wil draaien, maar natuurlijk. Dit is Chris Tomlin, speciaal voor jou met Holy Forever.

0: Dat zong Jordan St. Cyr, daarvoor zong Chris Tomlin. Speciaal voor Marit liet Holy Forever.
1: De lunchroom. Schuif aan bij Daan.
0: We hebben het straks over ochtendrituelen, van die dingetjes die je moet doen 's morgens voordat je weer op pad gaat, voordat je de nieuwe dag begint. Ja, ik zei het al, van eerst je linker sok aantrekken en dan pas je rechter, dat soort dingen. Of eerst de hond een knuffel geven, eerst iets uit de Bijbel moeten lezen, eerst de socials moeten checken, eerst moeten rekken en strekken. Nou, ga zo maar door. Dit zei meester kok en meester patissier Rudolf van Veen onlangs in de podcast Patatje Oorlog daarover.
2: Ik eet elke ochtend een M&M.
3: Echt waar?
2: Dat doe ik al 40 jaar eentje. Maar lang geleden deed ik zo'n zakje open, omdat ik het vond in de keuken. En ik dacht, wat doen die M&M's nou hier? Dus ik scheur dat zakje open meer uit een soort gewoonte dan...
3: Ja.
2: Dan draaide dat ding zo door mijn vingers. En toen viel die M mij op. En toen dacht ik, vrek, mentaliteit en motivatie. Dit is gewoon, laat dit nou de rest van mijn leven mijn vitaminepil zijn. Nee. Dat elke ochtend voordat ik vertrek, wat ik ook ga doen. Ik denk, dit is mentaliteit en motivatie.
0: Ja, dat is toch leuk, hè? Deze vitaminepil van Rudolf van Veen. Nou, wat heb jij? Wat doe je? Nou, laat het ons maar weten. Dat kan via onze Grootnieuws Radio-app.

0: prachtig duet in onze lunchroom. Reijer en Eline met Laat het licht zijn. Inmiddels is het 14:30 precies. En dus tijd voor het Groot Nieuws Radio weerbericht van Buienradar. Vanmiddag is het af en toe zonnig, het blijft droog. Temperaturen lopen uiteen van 21 graden in het noordwesten tot 25 in het oosten. Er staat weinig wind vanmiddag. Morgen ook periode met zon. Vooral in het noorden is er kans op een bui of wat onweer. Ietsje warmer morgen, 23 tot 26 graden.
1: Daan Hartgers.
0: We zijn vanmiddag in onze lunchroom benieuwd naar jouw ochtendrituelen. Mocht je die hebben natuurlijk. Wat moet jij 's morgens voordat de dag volop begint eerst even doen? Laat het me weten.
2: De lunchroom
0: via onze app.
1: Het christelijke

0: Elke week een nieuwe brandstofpodcast.
1: Als je kijkt naar angst en vertrouwen is dat bijna hetzelfde. Ze lijken heel veel bij elkaar te liggen, maar ze gaan eigenlijk allebei over een plaatje wat je hebt over de toekomst. En angst gelooft in het slechtste scenario. En geloof kiest voor het beste scenario.
2: Dus eigenlijk angst en vertrouwen is beide geloven.
1: Exact, ja.
3: De Brandstofpodcast met Eunice Nahuis.
0: Luister via de Grootnieuwsradio-app of abonneer je nu in de podcastspeler van jouw keuze.

0: hero. Van die helden, je kent ze wel, van die mensen die, ja, die je eigenlijk bijna niet hoort of ziet. Maar die zo belangrijk zijn, die zoveel voor anderen betekenen. Dan mag ik even één groep op ons lunchroom podium zetten. Ik doe het gewoon. Mensen die in de zorg werken. In de thuiszorg, in de verzorgingshuizen, ziekenhuizen. Die dag en nacht voor anderen klaarstaan bij weer en bij wind. Ook bij bloedheet weer van de afgelopen weken. Die altijd maar weer positief zijn en die vriendelijk blijven. Altijd mensen die zoeken naar oplossingen. Helden, daarover ging dit lied van For King and Country, Unsung Hero.
1: De Lunchroom. Schuif aan bij Daan.
0: We hebben het vandaag over ochtendrituelen. Wat moet je 's morgens eerst gedaan hebben voordat je op pad kunt? Nou, Jantine zegt, voordat ik uit bed kom moet ik eerst altijd heel veel wekkers uitzetten. Anders kom ik te laat. En dan met mijn slaperige hoofd een beetje aankleden, lunch pakken uit de koelkast en dan al etend naar mijn werk fietsen. Willy Anne die zegt, ik doe altijd eerst even een gebed. Voor degene die de geliefde om mij heen en ook voor mezelf, dat we een fijne dag mogen hebben. Klaas, goedemiddag.
2: Goedemiddag, Daan.
0: Wat moet jij 's morgens eerst doen?
2: Wakker worden.
0: Lukt dat een beetje, Klaas, 's morgens?
2: Ja hoor.
0: Ja?
2: Ik ben altijd voor de wekker ben ik wakker.
0: Oh, hoe doe je dat?
2: Ik zet hem bijvoorbeeld om 4:00. Ja. En dan ben ik 3:55 ben ik wakker.
0: Nee joh.
2: Ja, dat is met elke tijd zo. Als het nou 7:00 is, of 8:00, of 3:00, maakt niet uit.
0: Ik ben
2: voor de wekker wakker.
0: Je bent een bijzonder mens, Klaas.
2: Nou, ik heb het nog een bijzonder vader.
0: Ja, dat is waar. Ja. Maar toch even, heel veel mensen lukt dat niet, hè? Die komen niet door die wekkers heen.
2: Nee, die hebben 5 wekkers nodig, ja. En dat lukt ook nog niet.
0: Ja. En dan? Dan ben je wakker. Wat doe je dan als eerste? Wat moet je doen?
2: Nou ja, dan ga ik naar beneden en dan ga ik mijn eigen een beetje mooier maken dan voordat ik naar bed ging.
0: Ja.
2: En dan ga ik iets moois maken. Dan ga ik via Facebook en TikTok en WhatsApp. Dan haal ik een plaatje tevoorschijn en met een tekst erbij en met een mooie lied. Ja. En dat zet ik op de socials.
0: Oh joh, maar een plaatje, een fotootje bedoel je, een afbeelding?
2: Ja, een afbeelding, ja. En een liedje erbij en een tekst. Een soort evangelie tekst.
0: Oh, en maak je dat zelf of zoek je dat op? Leen je dat, zeg maar, van iemand? Of?
2: Ja, ik zoek dat op.
0: Ja.
2: En dan ga ik een beetje bewerken in mijn eigen woorden. Oh. En dan ga ik het de wereld in zenden.
0: Oh, wat mooi, joh. Je bent een zendeling, Klaas.
2: Zoiets. Ik kan ook zeggen, ik heb wat ik gekregen heb, mag ik doorgeven.
0: Ja. En dat doe je met plezier, neem ik aan.
2: Ja.
0: Of is het ook wel een moedje, zeg maar, elke ochtend?
2: Nee, het is geen moedje.
0: Oh.
2: Het is wel een... je moet eten 's morgens. Ja. Maar ik trek het een 30 minuten vooruit.
0: Zo, echt joh?
2: Ja.
0: Oh joh, het is echt een klus, zeg maar.
2: Nou,
0: zo voel je het niet, maar ja.
2: Ja, maar je doet het niet voor jezelf, je doet het voor iemand anders.
0: Ja, en krijg je wel eens reacties van anderen?
2: Ik krijg heel veel reacties. Er zijn heel veel mensen die zeggen, als je een keertje niet gedaan hebt, bezig. Of ja. Heb je verslapen, of hoe dan ook.
0: Oh joh.
2: Maar er zijn ook mensen die zeggen, alsjeblieft, doe het niet meer.
0: Oh, maar ze hoeven je toch niet te volgen, Klaas?
2: Nee, dat zeg ik ook. Ja. Volg mij, je moet niet mij volgen, maar je moet Jezus volgen.
0: Maar wat vinden ze dan van je, dat je irritant bent of zo?
2: Ja, te veel godswerk.
0: Oh ja. Ja, moeten ze niet kijken, lijkt me toch.
2: Nee, dat vind ik ook.
0: Zeg, stel dat mensen wel willen kijken, en vanaf nu, ze kennen jou nog niet, waar ben je te vinden? Ja, op van alles en nog wat, maar hoe?
2: Ja, hoe?
0: Ja.
2: Op Facebook ben ik te vinden als Klaas Akershoek.
0: Klaas Akershoek?
2: Ja.
0: Ja.
2: Als op de truckerpagina van Truckplus.
0: Ja.
2: En op TikTok en op WhatsApp. Ja, dan moet je ook een 06-nummer hebben.
0: Ja, goed. Maar Klaas Akershoek, en dan komen ze er wel uit, toch? Hè, Klaas?
2: Ja hoor.
0: Ja. Jongen, ja. Hartstikke mooi, man. Bedankt, zendeling.
2: Ja, graag gedaan, Daan.
0: Doeg.
2: Jong, hoi.
0: Hoi.

0: uit je verleden kan ervoor zorgen dat God minder van je houdt dan dat hij nu al doet. Anymore. 5:05 bijna. Hans, goedemiddag.
1: Dag Daan, goedemiddag.
0: Je neemt de zaak over, hè, zo dadelijk hier.
1: Ja joh, als jij het even schoonmaakt nog.
0: Ja, met een doekje even.
1: Even met een doekje, heb je vast weg? Of is die nog van de,
0: buren?
1: Mensen die ervoor waren.
0: Ja. Ik herhaal, van de buren.
1: Wij noemen geen namen.
0: Nee.
1: 10-12. maar leuk. Ja, ik neem het straks over. Ja, want wij gaan even contact leggen met mensen die nieuwe muziek hebben gemaakt.
0: Ja.
1: Zo heeft Christy een nieuwe EP, die heet Acapé. En we leggen even contact met Janine Veldhuis. Zij is eerder te gast geweest bij de collega's van 10-12. De buren, zeg maar.
0: Ja, de koffie.
1: Zij heeft een heftige burn-out gehad. En daarin, in die periode, met name ook daarna, op zoek gegaan naar de rol van God in haar leven. Want zij wilde hem echt als basisbodem hebben. En daar heeft ze nu ook een lied over gemaakt.
0: En dat horen we straks.
1: Dat horen we straks.
0: Mooi, veel plezier, Hans.
1: Dank je.

0: het licht doet het niet.
1: Ik heb geen bereik.
2: Hebben we nog wel water?
3: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
4: Het is weer bijna zover. Extra goedkoop dag bij Kruidvat. Alleen komende woensdag MCO Beauty Make-up 50% korting. Koel haarverzorging 3 voor 10 euro. En nog veel meer dagdeals.
5: Kruidvat. Steeds verrassend. Altijd voordelig.
6: Ik ben Irma Dee, ambassadrice van Elios. Heb jij een hart voor mensen in psychische nood? Maak extra steun mogelijk en word vriend van Elios. Ga naar vriendenvanelios.nl.
7: Uw auto, trekker, shovel of grasmaaier heeft direct onderhoud nodig? Garage- en landbouwmechanisatiebedrijf Veenstra Bakkeveen. Ze verkopen en onderhouden ook landbouwwerktuigen. Veenstra Bakkeveen, het beste adres in de regio. Veenstrabakkeveen.nl.
8: Bijbelhoezen.nl. Voor iedere Bijbel een passende hoes. Ontwerp meteen je eigen Bijbelhoes op Bijbelhoezen.nl.
9: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een BIG geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
10: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
11: Zeg, al eens kaas gegeten van een dier dat eruit ziet alsof hij rechtstreeks uit een avonturenboek komt? Nee? Probeer dan de buffelkaas van Dutch Carabao. Nu 1 kilo voor €9,95. Romig, vol van smaak en beter verteerbaar dan gewone kaas. Bestel op buffelkaas.com.
12: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland talvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het pretpark. Ga naar ns.nl.
11: Dus, durf jij het aan? Buffelkaas van Dutch Carabao? Nu, 1 kilo ambachtelijke buffelkaas voor maar €9,95. Bestel op buffelkaas.com.
13: Grootnieuws Radio.
14: Het christelijke radiostation.
13: Het ANP-nieuws van 2 uur.
15: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaaitaal. De regels voor oefeningen van het leger worden een stuk strenger. Dat wilden de provincie Noord-Brabant en de gemeente Ede na branden op oefenterreinen eind april. Bij droogte moeten er voortaan brandblussers in de buurt zijn en een terreinbeheerder mag een oefening verbieden of stoppen als hij denkt dat daarmee brand wordt voorkomen. Verzekeraar ASR biedt excuses aan voor het slavernijverleden. Voorgangers van het bedrijf verzekerden bijvoorbeeld schepen waarop tot slaafgemaakte mensen werden vervoerd. Ook waren ze verbonden aan dwangarbeid op koffie- en suikerlocaties, blijkt uit een onderzoek dat ASR liet doen. De CEO noemt het een pijnlijke bladzijde. Vannacht is er iemand overleden bij een auto-ongeluk in het Friese Spanga. En dat blijkt een man van 18 te zijn. Hij zat naast de bestuurder die het ongeluk heeft overleefd. Die is minderjarig en wordt verdacht van rijden onder invloed. Of dat een rol speelde bij het ongeluk is nog niet bekend. Het weer van Weer Online? Het wordt op steeds meer plaatsen bewolkt, het blijft droog en het wordt 20 graden aan zee tot 27 graden in het binnenland. En dat was het ANP-nieuws.
16: Vorige maand verscheen het nieuwe album van Kirsten Alting, Tell It Like It Is. Straks hoor je haar in de Nieuw uit Nederland rubriek. We gaan eerst luisteren naar Brian Dorksen. Dit is Everlasting.
17: De scherpste zomerdeals? Ja, dat is ook welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. Weet wat te doen.
18: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta. Aan alles gedacht.
17: Nu bij Welkoop een pizza set met steen, schep en mes voor €39,95.
19: Renew. Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
0: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
1: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de krantenzomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar 4 euro. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
2: Het is weer hamster bij Albert Heijn.
1: Met deze week in de bonus. Alle Amerk gekoelde protein drinks en protein single bars. Tweede gratis.
2: Boeie.
1: Alle Fuse Tea 400 ml en 1,25 liter tweede gratis.
2: Lekker hoor.
1: Alle Dr. Oetker Big Americans ook tweede gratis.
2: Zoé.
1: Alle Amerk deodorant, bad- en doucheproducten, haarverzorging en styling ook tweede gratis.
2: Yes.
1: En de leukste hamster zomer items vanaf 99 cent.
2: Hamster.
20: Last van een ongelukje tijdens de vakantie? Beter ga je naar Kruidvat. Ga goed voorbereid op reis met Betadine. Het heeft een unieke 3-in-1 werking. Het desinfecteert snel, voorkomt infecties en geneest wonden sneller. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Betadine is een geneesmiddel. Lees voor het kopen de verpakking.
21: Wil jij het verschil maken bij mensen in jouw buurt? Word vrijwilliger bij het Leger des Heils. Samen bouwen we aan een maatschappij waarin we mensen zien, helpen en horen. Omdat we doen wat we geloven. Kijk op legerdeshels.nl/vrijwilliger.
22: Welkom op camping De Oldermeijer Hardenberg. De gezellige camping met waterspeeltuin, zwembad en animatieteam. Betaalbaar en voor het hele gezin. Boek via oldermeijer.nl.
23: Backstage.
24: Met Hans van Vuren.
23: Het christelijke radiostation.

0: Everlasting. Dankjewel, Brian Dorksen.
1: Hey everybody, Steven Curtis Chapman here.
2: Hey, it's Laura Story.
3: Hey guys, this is Blessing Offer.
4: Hallo.
5: Wij zijn Freek en Lisbeth van de band Leg.
6: Hey, what's up? This is Jeremy Camp.
7: Backstage. Met Hans van Vuren.
0: En vandaag een hele mooie backstage classic van de Carmel & Key. Vorige week zag ik iemand op internet de vraag stellen: welke band zou je nog een keer live willen zien als je de gelegenheid had? Nou kan dat bij de Carmel & Key natuurlijk niet meer, omdat Dana Key is overleden, maar meerdere mensen gaven toch aan. Het was een internationaal forum overigens, waarin dat die vraag gesteld werd. Van joh, de Carmel & Key, die zou ik nog wel een keer live willen zien. Nou, vandaag gaan we ze in ieder geval horen, want dat is wat de backstage classic doet: oude tijden laten herleven. We gaan ook luisteren naar muziek van Kirsten Alting. Een lied van haar nieuwste album. Maar nu eerst Stil maar, mijn ziel. Dit is Lef.

0: Tilmaar, mijn ziel, dat was Lef.
1: Nieuw uit Nederland.
0: Aandacht dan voor het nieuwe album van zangeres Kirsten Alting. De countryzangeres heeft een album uitgebracht met de titel Tell It Like It Is. Want dat is hoe zij graag als muzikant ook in het leven staat. Geen mooie woorden, maar gewoon vertellen hoe het leven zit. En het leven is niet altijd makkelijk. Daar kan Kirsten over meespreken. Want die heeft heel wat ziektes onder de leden gehad. En worstelt ook nog met allerlei zaken. Maar in dat alles zingt ze ook dit. I still have a hallelujah.

0: Dankzij een hoopvol geluid op de radio worden elke dag duizenden luisteraars bemoedigd en geïnspireerd in hun geloof.
1: God doet altijd wonderen op een moment dat je het eigenlijk niet meer zo verwacht. En door Jezus komen wij bij hem en kunnen we ook van genezing bidden. En dat, ja, dat is het allergrootste in ons leven.
0: Jij ook? Ondersteun Groot Nieuws Radio en word vandaag nog vriend.
2: God spreekt echt door Groot Nieuws Radio.
0: Meld je aan via grootnieuwsradio.nl/vriend.

0: Ik zie uit naar de dag. Muziek van Marcel en Lydia Zimmer. En daarvoor I Still Have a Hallelujah van Kirsten Alting.
1: Backstage Classic.
0: Aan het begin van dit seizoen heb ik een belofte gedaan. Er waren namelijk veel albums van The Carmel Key opnieuw uitgegeven. En ik heb toen gezegd, joh, met regelmaat laat ik van die oude albums weer even muziek horen. Nou, en die belofte heb ik gehouden. Met zekere regelmaat was The Carmel Key onderdeel van de Backstage Classic serie. En vandaag ook. Het lied Long Distance Running staat op het album Straight On uit 1979. En het gaat over iemand die lange afstanden loopt. Het lijkt een beetje het verhaal van Paulus. Die ons uitdaagt om de wedloop te lopen en ook daarin niet op te geven. En zeggen de Carmel Key, wij snappen dat lange afstanden lopen niet altijd een pretje is. Soms voel je steek in je zij, soms heb je de wind keihard tegen in je gezicht. En soms voel je gewoon zie je de verbeterheid op iemands gezicht. Maar hou vol. Jij bent er niet voor de kleine sprintjes, je bent er niet voor het snelle succes. Nee, jij bent hier voor de long run, voor het lange verhaal. Dus hou vol en zorg dat je de eindstreep haalt. Long distance running.
1: Backstage Classic.

0: Niet over een lange afstandsloper, long distance runner van de Karmaruki. En eigenlijk jammer dat het dan met 3,5 minuut alweer voorbij is. Maar je kunt hem altijd op repeat zetten. Maar niet vandaag, want vandaag gaan wij ook weer door met nieuwe muziek. Dit was uit 1979 en deze is van deze week.
1: Nieuw uit Nederland.
0: We gaan kijken naar het lied Jij bent voor mij. Het is een lied van Janine Veldhuizen. Op haar website omschrijft ze zichzelf als zangeres, singer-songwriter en trainer jeugdpreventie uit Zwolle. En ze is nu aan de telefoon. Janine, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Ja, mooie combinatie. Zangeres, singer-songwriter, trainer, jeugdpreventie. Welk van deze elementen vraagt het meest van je tijd?
2: Trainer jeugdpreventie, denk ik.
0: Ja, toch wel. Want dat is dat je dagdagelijkse baan?
2: Ja, dat doe ik 2,5 dag en de rest is voor droom en leef. Dus, maar dat is in loondienst en de rest zit allemaal ook wel een beetje tussendoor. Dus nou ja, met dit gezegd hebben we denk ik dat droom en leef ook wel veel tijd vraagt.
0: Ja, de term droom en leef zal niet bij iedereen direct een belletje doen rinkelen. Wat is dat?
2: Nou, droom en leef is ontstaan toen ik eigenlijk een burn-out heb gehad. En ik eigenlijk dacht van, hey, dit verhaal moet ook de wereld in. Want ik ben niet de enige die een burn-out heeft gehad. En wat mij heel erg heeft geholpen is dat ik vasthield aan het droom om, zangeres te, was het al. Maar eigenlijk ook de liedjes naar buiten te brengen en gewoon iets van mijn hart te delen. Want dat was ook echt een droom, je verlangen te volgen. Dus niet alleen maar te focussen op dat wat kapot is of nog geheeld moet worden. Maar ook, hey, wat is al heel? En leven verwijst echt naar, hey, ik wil niet meer overleven, maar ik wil leven. En wat geeft mij eigenlijk leven?
0: Ja, en wat is daarin dan voor jou de logica tussen die burn-out die je hebt gehad en het maken van muziek?
2: Nou, dat wat ik al zei van het verlangen volgen, dat geeft mij gewoon leven. En ik heb heel vaak ook niet echt geleefd, maar overleefd. En het maken van muziek is ook echt zuurstof. Dus vandaar dat het die link heeft.
0: Ja, en lijk je nog als mens een beetje op degene die een burn-out had? Is dat iets wat misschien nog als een soort schaduw achter je aanloopt?
2: Nou, ik denk in essentie wel, maar je ziet wel aan mijn week en aan hoe ik nu het soort werk wat ik doe en hoe ik soms ja of nee zeg en omga met mensen, dat is wel veranderd. Maar in essentie qua karakter is het nog wel hetzelfde.
0: Ja. Hey, om daar gelijk even een link naar muziek te maken. Als je zegt, het is ook mijn droom om zangeres of de rol van de zangeres verder uit te bouwen. Muziek is natuurlijk absoluut vraagt flexibiliteit. Heb jij daar voor jezelf ook regels in gemaakt? Van joh, om te voorkomen dat ik weer in een burn-out situatie kom, ga ik het zo en zo aanvliegen?
2: Nou, ik moet heel eerlijk zeggen, dat is een zoektocht. En want wat ik zei, je blijft ook ergens wel een beetje wie je bent. Van ik blijf gewoon alles leuk vinden. En dat is echt een zoektocht van, wat doe ik wel en niet? Dus ook weer elke keer scherp zijn en mensen vragen van, hey, wil je even meekijken of accountable stellen? Van, dus ik laat wel mensen meekijken van, hey, wat vind je hiervan? En denk je dat het te veel is? Dus, maar het is een zoektocht, ja.
0: Ja, want kun je omschrijven hoe jij jouw droom als muzikant ziet, hoe zie je dat voor je? Wat zou je willen doen?
2: Ja, het mooiste zou ik vinden dat ik trainingen geef over de cirkel van liefde, waarmee ik dat denk achter het scherm aan het ontwikkelen met therapeut Janne Beek. En dat in combinatie met muziek. Dus een stukje van mijn eigen verhaal en dan ook een stukje muziek. In klassen, op conferenties, workshops en aan de andere kant dat ik optreed. En daarbij dan ook een stukje van mijn eigen verhaal vertel. Dat mensen een stuk reflectie hebben, of reflectie, bezinning, rust tijdens hun optreden. Dat ze gewoon ook zelf kunnen nadenken. Niet alleen maar luisteren naar de muziek, maar ook eens een stuk rust ervaren. En dat lijkt me wel echt heel gaaf om te doen. En uiteindelijk in Ziggo Dome staan. Dat is ook wel echt een droom.
0: Okay.
2: Gewoon vol stadion.
0: Ja, ik hoor heel veel dromen door elkaar. Één ding wil ik dan toch nog even daar dan uitleggen. Want de manier waarop je erover spreekt, denk ik, het klinkt ook een beetje als educatieve muziek. Er moet wel een boodschap in zitten. Je moet er ook, het moet ook een soort lespakket zijn, als ik het even overdrijf.
2: Ja.
0: Het is niet alleen maar leuk. Oh, de radio staat aan en ik zing een stukje mee. Nee, ik heb eind van het liedje heb ik ook een les geleerd.
2: Ja, absoluut. Dat zeg je heel mooi. Ja, dat is wel mijn verlangen, ja.
0: Ja, en heb je de indruk dat mensen dat ook willen? Er zijn natuurlijk ook wel mensen die zeggen, joh, doe mij een liedje en vind ik het ook wel goed.
2: Ja, nou kijk, ik zit, nou ja, met dat ik dit zeg, denk ik ook, ja, het is ook heel leuk. Ik vind het ook leuk om gewoon lekker muziek te maken, dat mensen daarvan kunnen genieten. Daarmee bevat je, zeg maar, ook al. Mm. Maar ik merkte bij afgelopen optredens die ik had, ook recent in Harderwijk, dat mensen echt geraakt worden. En dat er zo'n behoefte is aan dat de gebrokenheid benoemd wordt, maar ook tegelijkertijd de hoop. En ook wat je kan helpen om te herstellen. Mm. Dus ja, ik denk zeker dat daar behoefte aan is. Ja. Ja.
0: Nou, laten we dan als voorbeeld jouw single erbij pakken. Jij bent voor mij. Dat heeft enerzijds natuurlijk te maken met jouw verleden, waarin een burn-out een rol had. Tegelijkertijd zeg je, en dat is misschien dan de les in het lied, ik wil God daar ook een rol in geven. Of ja, rol is misschien verkeerd woord, maar misschien kun je het beter uitleggen hoe dat werkt.
2: Ja. Ja, ik zou hem noemen als de grond. Ik ben in je en ik was mezelf echt kwijt. Ik bedoel, een burn-out betekent gewoon dat je volledig over alle grenzen heen bent gegaan. Jezelf bent verloren en eigenlijk weer terug moet. Van, hé, maar wie ben ik in essentie? Hoe ben ik bedoeld? En ik kwam wel echt in een geloofscrisis dat ik mijn gebeden, ik dacht echt, het wordt niet verhoord. Waarom gebeurt mij dit? God, ik wil u dienen, maar waar bent u? Ik had zoveel vragen naar God. En uiteindelijk werd ik ook echt wel boos op God. Ik dacht, Heer, maar ik wil u dienen, maar waar bent u? En toen juist in die stilte en toen ik weer een terugval kreeg, toen was ik gewoon stil. En toen ervoer ik echt van, maar stop even gewoon ook met vechten voor mij en voor die genade. Wees stil, want ik ben al in je. Waarom ben je reeds aan het vechten? Ik ben in jou. En je hoeft niet de hele tijd te streven en te zoeken. Want dat is uiteindelijk echt wel mijn vrede. En dat gaf me heel veel rust. Hmm. Dus dat hij in mij is.
0: Ja, nou zeg je dat je boos was op God en dat je zegt, waar bent u nou? Ja. Dat verwoord je zo. In je liedje kies je ervoor God met jij aan te spreken. Hoe zie jij God?
2: Ja, ik zie hem beide. Ik zie hem als een heilig God, een mysterie wat niet te volgen is. En aan de andere kant zie ik hem echt als een vader, als een vriend die heel persoonlijk is. En vandaar de jij, want dat is echt wel veel persoonlijker dan u. Wat voor mij wel heel afstandelijk soms kan klinken.
0: Ja, loop je lang genoeg op deze aarde rond om te beseffen dat er ook mensen zijn die zeggen, dat kun je niet doen. Is dat voor jou, hoe is dat voor jou een afweging geweest om uiteindelijk te zeggen, ja, maar toch voelt dit voor mij oké?
2: Ja, omdat ik denk als je alleen maar de God ziet met heilig en hij is heel ver weg, dan denk ook van als je jezelf leert kennen, dan heeft God je zo bedoeld, dan is dat ook het goddelijke stuk. En kan het niet anders dan dat die twee samen gaan, als je je innerlijke wereld ook niet goed genoeg kent of jezelf. Dus vandaar, ja, dat is voor mij ook geen vraag meer. Maar ik begrijp heel goed dat mensen dat wel daar vragen bij kunnen hebben. Van, hé, waarom kies je daarvoor?
0: Afgelopen vrijdag is dit lied uitgekomen. Er zit ook een videoclip bij. Die heb je op YouTube gezet. Dus die moeten mensen, nadat de uitzending klaar is, natuurlijk gewoon even rustig gaan bekijken. Het is altijd een beetje op de zaken vooruitlopen. Maar dit is dan een eerste stap. Als je zegt, uiteindelijk wil ik in een Ziggo Dome staan, dan suggereert dat je nog vervolgstappen in gedachten hebt. Hoe ziet dat eruit?
2: Ja, nou, ik wil zeker nog meer muziek gaan uitbrengen. Er ligt ook al best wel veel wat ik al gewoon in mijn dictafoon heb, maar waar ik nog wel zeker mee aan de slag wil. Maar ik weet nog niet helemaal goed qua planning wat eerst komt en wat daarna. Dus daar ga ik aankomende zomer zeker over nadenken en met mensen over in gesprek, omdat wat tof zou zijn.
0: Ja, nou, dan wens ik jou daar heel veel plezier bij deze zomer. Pak ook af en toe even een rust om gewoon even van de vakantie te genieten.
2: Ja, doe ik.
0: En gefeliciteerd met je lied. Succes met dat wat je droomt en leeft. En wij gaan luisteren. Janine Veldhuis, dankjewel voor je verhaal. En dit is het lied Jij bent voor mij.

0: Your Love Never Fails. We hoorden Don Moen en daarvoor een nieuwe single van Janine Veldhuis. Dat was het lied Jij Bent Voor Mij.
1: De dagtekst.
0: We slaan het psalmboek open. Psalm 105, vers 1. Loof de Heer, roep luid zijn naam, maak zijn daden bekend onder de volken. Psalm 105, vers 1. Loof de Heer, roep luid zijn naam, maak zijn namen, zijn daden bekend onder de volken. We gaan luisteren naar het Ademproject en het lied Uw Trouw. Maar eerst Celtic Worship, Your Kindness.

0: Uw trouw is een lied van het Ademproject. Na het nieuws horen we muziek van Charity Gill.
1: Je geprikkelde huid verzorgen na een insectensteek? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer VSM Prikweggel. Het verzorgt de geprikkelde en rode huid na insectensteken. Nu 15% korting op het hele assortiment van VSM. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Korting geldt niet voor geneesmiddelen, zie verpakking.
2: De scherpste zomerdeals? Ja, dat is ook welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. Weet wat te doen.
1: Heb je plannen? Ik wil niet stoken, maar er is nu wel een hele goede deal bij Kruidvat. Alle gum mondverzorging 2 plus 2 gratis. Dus zorg dat er niks tussen komt. En kom naar
3: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Nu bij Welkoop een pizzaset met steen, schep en mes voor 39,95.
4: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
5: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
6: Of deze, in een leuk plaatsje.
7: Met 20.000 topbestemmingen in 50 landen hebben we zoveel goede last minutes dat je er altijd op tijd bij bent. First Minute Deals. Eerste keus, last minutes. Boek nu op vakantiediscounter.nl.
8: Met EuroCity Direct reis je spontaan met de trein naar België.
9: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat lekker, garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog één praliné.
8: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
10: Bestemming bereikt. Kantoormeubelennederland.nl. Bezoek onze showroom in Drachten.
11: Gek op lage prijzen? Kies de altijd lage prijsfavorieten van Albert Heijn. Zoals AH Bruisend Mineraalwater Citroen, een fles van 1,5 liter, voor maar 1,08 euro. Heerlijk fris, altijd laag.
12: Is een lekkere van Albert Heijn.
13: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
14: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
15: Ik heb letterlijk niks.
16: Het gaat de hele dag regenen, hè?
17: Nee, ik heb geen regenjas.
16: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
18: Grootnieuws Radio.
19: Het christelijke radiostation.
18: Het ANP-nieuws van 3 uur.
20: Goedemiddag, ik ben Ronald Remmelswaan. Een relschopper is veroordeeld die vorig jaar op het Malieveld een politieauto in brand stak. Hij moet bijna 1,5 jaar de cel in. Zelf ontkent hij dat hij de auto aanstak, maar de rechter is overtuigd door het beeldmateriaal. Protest was gericht tegen immigratie en ontaarde in een orgie van geweld, zei het OM. 6 jaar geleden werd Tamar, een meisje uit Marken, doodgereden en justitie eist nu 8 weken cel voor de man die dat deed. Kan zijn dat Tamar al op de weg lag. Er zijn geen sporen aan de voorkant van de auto gevonden, wel eronder. In ieder geval heeft hij niet goed opgelet, zegt het OM. Ook reed hij door. In Athene is een appartementengebouw van 4 verdiepingen ingestort. 4 mensen zijn onder het puin vandaan gehaald. Er wordt nog gezocht naar anderen. Het is niet duidelijk wat de oorzaak is. In het pand ernaast is een verbouwing bezig. Dan het weer van Weer Online. Afwisselend wolken, zon en heel soms een bui. Het is 21 tot 27 graden. Vanavond blijft het rustig. Morgen 22 tot 24 graden met wolken en een zonnetje. En tot zover het ANP-nieuws.
18: Grootnieuws Radio Verkeer.
21: ANWB.
22: Op de A4 vanuit Den Haag naar Amsterdam een toge vrachtwagen voor de Schiphol-tunnel. Vertraging 10 minuten. 10 minuten extra heb je ook nodig op de A5 vanuit Amsterdam naar Hoofddorp. Daar staat file bij knooppunt De Hoek, 6 kilometer. Dat is 1 rijstrook dicht. 10 minuten vertraging op de A20, Hoek van Holland-Gouda bij Moordrecht. En 10 minuten vertraging op de A28 vanuit Amersfoort naar Zwolle. Door een kapotte vrachtwagen op de rechterrijstrook bij Zwolle Centrum. 7 kilometer file.
0: Christiane Holwerda maakte een EP met de titel Armen Open. Straks gaan we luisteren naar het lied Naam van God. Eerst is hier Charity Gill.
1: Fans van Waanzinnig Voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Snacktomaten. Klein, maar oh zo vol van smaak. 1 kilo, maar 2,49.
23: Fans van Voordeel.
1: Aldi. Deze kan je niet laten lopen. Nu bij Kruidvat alles van Tena en Libresse 3 plus 3 gratis. Altijd handig om een huis te hebben. Of op werk, in je sporttas, op school, in de auto, naar de dansles, naar de woningbouw.
3: Steeds verrassend, altijd voordelig.
1: En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper. Komkommers van Nederlandse bodem, per stuk maar 49 cent.
2: bent. Ja, zo goedkoop. Daar word je fan van.
23: Fans van Voodoo.
2: Aldi.
4: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
2: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de Samsung Galaxy S26 Ultra met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
5: Renew. Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
2: Goedemorgen!
21: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
24: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel nu op vitepro.nl.
25: Het is weer hamsteren bij Albert Heijn.
26: Met deze week in de bonus. Aha, gerookte zalm 100 gram, tweede gratis.
25: Boeie!
26: Alle hak, tweede gratis.
25: Lekker hoor!
26: Alle Iglo Vis Cuisine, viskramen, vissen van, ook tweede gratis.
25: Zoé!
26: Alle Amerk mondverzorging, ook tweede gratis.
25: Yes!
26: En de leukste hamster zomeritems vanaf 99 cent. De meeste en de beste aanbiedingen.
25: Hamster!
27: Stage.
28: Met Hans van Vuren.
27: Het christelijke radiostation.

0: Dit lied kunnen we natuurlijk al bijna dromen, meezingen. En over een maand is ze in ons land. Ik reken even snel, ik denk dat het 2 maanden is. Charity Gill, We Need a Miracle.
1: Hello, this is Lauren Daigle.
2: Can I see a great news radio? Is Joel and Luke here with Fakir Country.
3: Hey, this is Andrew Ripp.
4: Hey friends, I'm Natalie Lane.
5: Met Hans van Vuren.
0: En rond 3:30 een gesprek met zangeres Christy. Zij heeft een nieuwe EP gemaakt. Engelstalige liedjes en een daarvan gaan we vandaag ook horen. Ja, en we bellen natuurlijk even met Christy. Niet te verwarren met Christiane. Christiane kwam vorige maand met de EP Armen Open. 5 Nederlandstalige liedjes waarvan we 1 gaan horen. De naam van God.
5: Nieuw uit Nederland.

Oh, will I? 100 billion X, hoorden we van Hillsong United. De naam van God werd door Christiane Holwerda daarvoor gezongen. Ja, dan een lied van de Opwekking Band. De Heer zal voor je zorgen, zijn licht schijnt op jouw leven. Hij geeft aan jou zijn vrede en hij is altijd trouw. Vanaf het ochtendgloren tot

0: Gratitude, we hoorden Brandon Lee.
1: Nieuw uit Nederland.
0: Ja, gloedje nieuw uit Nederland, afgelopen vrijdag uitgekomen. Nieuwe EP van zangeres Christy, die heet Agape. En Christy is aan de telefoon. Christy, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Ja, en gefeliciteerd met opnieuw een nieuwe EP. We kunnen veel over jou zeggen, maar niet dat je stil op je handen zit. Jij bent hartstikke productief, hè?
2: Ja, creativiteit, daar gedij ik goed bij, denk ik.
0: Ja, het blijft komen. Wat was de directe motivatie om nu gewoon toch weer met deze EP aan de slag te gaan?
2: Nou, ik moet zeggen dat als ik dus terugkijk van wanneer dan het eerste idee kwam, dat was dus eigenlijk al vorig jaar zomer.
0: Ja?
2: Dus dat zijn dan toch dingen waar je dan al eigenlijk wel een beetje mee bezig bent op de achtergrond. En het voelde ook wel als iets moois om nu alvast te gaan delen.
0: Ja, alvast. Dat suggereert dat je nog meer creativiteit hebt, maar die nog even achterhoudt?
2: Dat zeg je goed.
0: Ja, oké. Okay. Nou, dan laten we daar dan niet te veel over
2: verhalen. Nee,
0: hey, jouw creativiteit heeft er ook voor gezorgd dat je dit keer een cover hebt gedaan. Van Amy Grant. Ik was even benieuwd. Ik bedoel, we kennen jou natuurlijk als een productief en zelfschrijvend singer-songwriter. En nu heb je gedacht, ik wil toch eens een nummer van Amy erbij pakken. Wat is daar de gedachte achter?
2: Nou, sowieso vind ik het echt al jaren is het echt een van mijn favoriete liedjes van haar en van Michael W. Smith. En het was ook echt de reden omdat het lied Thy Word natuurlijk echt over Gods woord gaat. En ja, ze noemen het natuurlijk ook wel eens de liefdesbrief van God aan ons.
0: Mm-hmm.
2: En ja, rondom dit thema eigenlijk van ja, eigenlijk de liefde van God. Agape en de onvoorwaardelijke liefde. Ja, kwam dit lied in mijn gedachten. En toen dacht ik, goh, dat heb ik eigenlijk nou nog nooit gedaan. Maar ik vind hem eigenlijk zo toepasselijk. En heb daarom besloten die ook toe te voegen.
0: Is dat een lied dat je in jongere jaren veel gehoord hebt?
2: Ik ben zelf niet grootgebracht met het geloof. Dus ik zou niet zeggen echt direct inderdaad in mijn jeugd of zo.
0: Nee.
2: Maar wel toen ik inderdaad in aanraking kwam met het geloof. En daardoor eigenlijk ook een hele nieuwe muziekwereld zich opende.
0: Mm.
2: En ik vond dat jarenlang altijd al een prachtig lied. En heb het zelf eigenlijk ook altijd graag gezongen. Ja, ik vind het gewoon echt een lied wat ik denk toch ook wel echt diep geworteld is in het geloof eigenlijk wat je hebt met God.
0: Ja, hey, als je zelf zegt ik ben niet met het geloof opgevoed en je hebt nu een EP die de naam Agape draagt, omdat het iets over de liefde van God zegt. Weet dat jij ook niet-gelovigen graag van muziek zou willen voorzien. Hoe zou jij hun uitleggen wat die Agape liefde van God is en wat die voor mensen is?
2: Nou, ik vind dat een hele mooie vraag is, Hans. Want een van de redenen eigenlijk ook om dit te schrijven komt ook gewoon heel veel voort vanuit gesprekken die ik soms heb met vrienden, met bekenden. En als je het dan hebt over God, over het geloof, en hoe kan dat verwoord worden. Hoe kan je dat een soort uitleggen? Heel vaak komt het voort vanuit een verlangen eigenlijk om te delen met anderen wie hij is. En soms kan het zijn dat je natuurlijk een heel ander beeld hebt van God. En ik denk van als ik kan beginnen bij het uitgangspunt dat hij mensen lief heeft, dat zijn hart, zijn vaderhart zo groot is, dan denk ik, dat vind ik prachtig, dat muziek eigenlijk soms gewoon een middel is. Dat het iemands hart eigenlijk al kan raken, terwijl hij soms nog niet weet van wat zijn de woorden daarvan. En wat vertel je daar precies? En toevallig had ik dat afgelopen week ook met een vader eigenlijk van een van mijn leerlingen, die ik zangles geef. En die zei, goh joh, ik volg jou ook met je muziek die je maakt. En nou, hij zei, dat klinkt allemaal prachtig hoor. Hij zei, ik weet eigenlijk niet precies wat je zingt, maar het raakt me zo. Mm. En dat vond ik eigenlijk gewoon zo mooi. Dat ik dacht, ja heer, dat is voor mij vaak een begin. Een begin om iets te kunnen delen over wie u bent. En dus ik denk als het alleen al dat, ja, als het ware dient, dan vind ik dat al heel mooi. Dat het een, ja, misschien iets open mag maken voor mensen van, hey, wie is God dan? Hmm. Dat het ze nieuwsgierig ook mag maken. Ja, en dat je iets daarvan mag delen.
0: Want in deze situatie die je nu omschrijft, is dat dan ook iets wat je gelijk doet? Of zeg je, of incasseer je eerst het compliment en denk je, joh, hier kom ik later misschien nog wel een keer op terug? Of probeer je toch een paar zinnen uit te leggen waar je liedjes over gaan?
2: Dat verschilt. Ik moet zeggen dat ik ook inderdaad altijd een beetje kijk van, nou, wat is de situatie? Een beetje fijngevoeligheid hebben ook voor het moment natuurlijk. Ja. Maar ja, ik vind het mooi om daar iets van te kunnen delen.
0: Ja.
2: En ja, het is soms een beetje afhankelijk van het moment. Maar ja, goed, het is soms wel een momentopname waarin je toch iets kan zeggen.
0: Ja. Hey, laten we ook even naar de nummers kijken. Ik zei het al, dan 5 tracks op deze EP. Can You Hear It is er eerder al verschenen, ook als single. Die Word kennen we van Amy. En nou, we hadden vorige week even een wisselwerking via de app. Uiteindelijk zei ik, joh, laten we voor Your Hands gaan. Want blijkbaar is dat lied dusdanig belangrijk dat je er 2 versies van hebt gemaakt. Waarom? Goed dat je dat doet, dat moet je zelf weten. Maar waarom is het lied voor jou belangrijk? Ga ik even vanuit.
2: Ja, Your Hands is echt inderdaad een lied wat gewoon ook echt gaat over de handen van Jezus. Dat de liefde eigenlijk zichtbaar wordt door het offer. Het offer wat hij voor ons heeft gedragen. En ja, dat is ook mijn persoonlijke getuigenis. Om een leven zonder hem te kennen. En het moment eigenlijk dat je echt beseft, ja, dit is waar. En dat je leven echt, nou ja, radicaal verandert. Hmm. Dus daar wilde ik echt een lied voor schrijven. Ik denk, oh heer, kan ik iets maken wat u de eer geeft? En dat het ook iets mag zeggen over, nou, wat is de kern van wat ik geloof? En ja, dat kwam voor mij eigenlijk allemaal samen in Your Hands. Dus het was voor mij eigenlijk een heel belangrijk lied om te schrijven en uit te brengen.
0: Ja, en waarom dan toch even een vraag, waarom 2 versies?
2: Nou, het is eigenlijk gewoon puur zo gelopen. Ik dacht, oh, ik was in een hele mooie kerk met een mooie akoestiek. En toen dacht ik, oh, ik zou het ook heel mooi vinden om gewoon even een versie hier op te nemen. Die juist eigenlijk even helemaal gestript is van alles. En alleen maar ik en gitaar en vaak hoe mijn liedjes ook beginnen. Hmm. Dus vandaar inderdaad de keuze ook om een wat kleinere versie te maken.
0: Ja, nou, voor iedereen die benieuwd is hoe die kleinere versie klinkt, ga even naar de online EP van Christy. Die heet Agape. Wij gaan naar de studioversie, Your Hands. Christy, dankjewel voor je verhaal. En ja, succes met datgene waar we nog niet van weten, maar wat wel in de planning zit.
2: Ja, dankjewel, Hans.
0: Dit is Your Hands. Is

0: Brandstof Podcast.
1: Als je kijkt naar angst en vertrouwen is dat bijna hetzelfde. Ze lijken wel bij elkaar te liggen, maar ze gaan eigenlijk allebei over een plaatje wat je hebt over de toekomst. En angst gelooft in het slechtste scenario. En geloof kiest voor het beste scenario.
2: Dus eigenlijk angst en vertrouwen is beide geloven.
1: Exact, ja.
3: De Brandstof Podcast met Eunice Nahuis.
0: Luister via de Grootnieuwsradio app of abonneer je nu in de podcastspeler van jouw keuze.

ontzag worden Christian Verwoerd en Erika de Wit. En Christian heeft een nieuw online album. Het staat op de streamingplatforms. De mooiste liederen in een nieuw jasje, deel 1. Donderdag aanstaande ga ik daarover met Christian in de uitzending in gesprek. Morgen is de gast Rokus Maasland over het nieuwe live album van The Bowery. Dat verschijnt pas vrijdag. Maar morgen mogen we al een stukje laten horen. Nou, dan ben je daarvan even op de hoogte. Straks een hele mooie backstage classic uit 1990 van de rockband Krista Fox. Eerst Red Worship en Lizzie Morgan. Alpha Omega. You

0: Alpha en Omega, Red Worship en Lizzie Morgan. We gaan straks luisteren naar een lied van het nieuwe album van Rob Favier. Dat heet De Horizon Voorbij. Maar eerst een lied uit 1990, een backstage classic van het titelloze album van de band Krista Fox. En ik zei het al, het is een rockband, maar in die tijd was het natuurlijk wel zo. Dan hebben we het over de tijd dat Guardian actief raakte, dat Bright actief was, dat Stryper natuurlijk hele mooie dingen deed. Allies, Petra, op zo'n plaat hoorde ook altijd een hele mooie rock ballad. Nou, daar heb ik vandaag voor gekozen, zodat iedereen hier helemaal in mee kan gaan. Ze hadden een dikke hit met dit lied. Nou, een dikke hit. In ieder geval voor rockbegrippen in CCM-land doen ze het hartstikke goed. Ze hebben op een top 10 notering in de Verenigde Staten gehad. En maar liefst 4 maanden stonden ze in die lijst, dus dat was keurig. En wij gaan luisteren. Home Again. Daarna Rob Favier.
1: Backstage Classic.

0: Het licht doet het niet.
1: Ik heb geen bereik.
2: Hebben we nog wel water?
3: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
4: Kan jij ook zo genieten van even lekker buiten zitten? Van der Garde tuinmeubelen. Al 80 jaar de specialist. Kijk op vdgarde.nl.
5: Van 6 tot en met 11 juli is het tijd voor de Royal Mission Zomerschool. Een week die je geloof verdiept, je uitdaagt en transformeert. Ontdek wat het betekent om te wandelen in de kracht van de Heilige Geest. Is dit iets voor jou? Meld je dan nu aan via royalmission.nl.
4: Het grootste assortiment tuinmeubelen vind je op vdgarde.nl.
6: De scherpste zomerdeals? Ja, dat is ook welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. Weet wat te doen.
7: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Dubbel fris, 1,5 liter of sixpack van 200 milliliter, 1 plus 1 gratis. En alle Jumbo's koffiepads, ook 1 plus 1 gratis. Bij wel 1000 producten krijg je er eentje extra. Dat is de ja van Jumbo.
6: Nu bij Welkoop, een pizza set met steen, schep en mes voor 39,95.
8: Bijbelhoeze.nl. Voor iedere Bijbel een passende hoes. Ontwerp meteen je eigen Bijbelhoes op bijbelhoeze.nl.
9: GardenOnline.nl. Een overkapping hoeft niet duur te zijn. GardenOnline.nl.
10: De Lidl Deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL zak walnoten? Een halve kilo voor maar 3,99. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
11: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met alleen nog deze week een gratis Shabby's tas bij Libelle. Nu voor maar 2,95 per week. Bestel snel op kiosk.nl.

0: morgen. Lidl.
1: Grootnieuws Radio.
2: Het christelijke radiostation.
1: Het ANP nieuws van 4 uur.
3: Goedemiddag, ik ben Ronald Remmelswaan. Het zomerabonnement van de NS wordt vooral gebruikt door klanten die al een abonnement hadden. Maar 1 op de 5 is een nieuwe abonnee, blijkt uit cijfers van de NS. Tot eind augustus kunnen mensen voor 49 euro per maand onbeperkt reizen door Nederland buiten de daluren. Normaal kost zo'n abonnement bijna 130 euro. Het Centrum Seksueel Geweld krijgt steeds meer meldingen binnen. Afgelopen jaar is het met 20% gestegen en dat is het derde jaar op rij. Het centrum denkt dat het komt doordat meer slachtoffers vertrouwen hebben in de hulpverlening. Tegelijk zijn ze bang dat het nog steeds maar het topje van de ijsberg is. 3 jaar cel en een beroepsverbod voor een gevangenisbewaarder in Niebersluis die een vrouwelijke gevangene verkrachtte. Dat deed hij 16 jaar geleden in haar cel toen andere gevangenen aan het luchten waren. De zaak duurde zo lang omdat justitie de man eerst niet wilde vervolgen. Het gebeurde pas na een klacht bij het gerechtshof. Dan het weer van Weer Online. Afwisselend wolken, zon en heel soms een bui. Het is 21 tot 27 graden. Vanavond blijft het rustig. Morgen 22 tot 24 graden met wolken en een zonnetje. En tot zover het ANP nieuws.
1: Grootnieuws Radio Verkeer.
2: ANWB.
4: Het begint wat drukker te worden. De meeste files in Zuid-Holland en in Noord-Brabant. Ook loopt het verkeer vertraging op door werkzaamheden bij Gorkum. In totaal bijna 400 kilometer al. Op de A2 vanuit Amsterdam naar Den Bosch. Ruim 20 minuten vertraging door werkzaamheden bij Utrecht Centrum. 7 kilometer file vanaf Breukelen rijdt het langzaam. A27 Utrecht-Gorkum bij knooppunt Everdingen. 9 kilometer file en een kwartier op onthoud. En de rechterrijstrook van de A73 is dicht. Vanuit Nijmegen naar Maasbracht bij knooppunt het Vonderen. Vanaf Roermond Oost 6 kilometer file na een ongeluk. De vertraging is een half uur.
5: Goedemiddag, daar gaan we weer met de nieuwe middagshow op je radio. Het is de dag van de nationale WK-kater, kan je wel zeggen. Ondanks dat gaat het hoopvolle geluid door met zometeen ook Happy Day van Tim Hughes.
6: Wie de komende tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
7: De scherpste zomerdeals? Ja, dat is ook welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. Weet wat te doen.
8: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor 30 euro per maand. Check delta.nl. Delta. Aan alles gedacht.
7: Nu bij Welkoop een pizzaset met steen, schep en mes voor 39,95.
9: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar 49 euro per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad. Ga naar ns.nl.
10: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
11: Voel jij je geroepen om het evangelie te delen? Dichtbij of ver weg? Ondersteun de zendingswerkers als zendingsmaatje. Of ga met de GZB in gesprek over uitzending. Ga. Iedereen is geroepen. gzb.nl/ga.
12: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat? Opstaan wanneer je wil. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
1: De dag van vandaag.
2: Met Laurens van der Kraats.
1: Het christelijke radiostation.

0: Muse op Groot Nieuws Radio met Happy Day. En daarmee is een nieuwe middagshow begonnen. Het is 8 minuten over 4.
1: De dag van vandaag met Laurens van der Kraas.
0: Yes, welkom bij een nieuwe middagshow. Op deze nationale dag van de WK-kater is het volgens mij wel voor veel mensen. Ja, jij hebt wel zitten kijken, toch? Had je je wekker gezet, Luc? Of was het iets wat je doorgehaald vannacht?
2: Ik heb braaf mijn wekker gezet, zodat ik toch wel voldoende slaap nog zou krijgen. Ik ben om 9 uur op bed gegaan. Toen om, ik denk, een uurtje of 2 de wekker gezet. En toen ging de tv aan.
0: Ik vind je er fit bij zitten vandaag.
2: Ja?
0: Ja, ja. Nee, dat moet ik toch eerlijk zeggen. Anders had ik toch ook wel gezegd van, dan had je niet moeten doen die wedstrijd. Maar nee.
2: 2 seconden geleden goed. Voordat die microfoon aanging, nog even gapen. Maar dan zitten we er weer bij.
0: Zo is het. Nee, ik zat echt wel te twijfelen gisteren nog. Van, ga ik kijken, ga ik niet kijken. En toen dacht ik gisteravond van, nou laat ik toch de volwassen wijze beslissing maken met wat slaaptekort om gewoon niet die wedstrijd te gaan kijken.
2: Zo.
0: Resultaat, 5 keer wakker geweest met een huilend kind naast mijn bed vannacht.
2: Dus, oh, dat meen je.
0: Het resultaat is eigenlijk nog steeds hetzelfde. Hè? Alsnog de hele nacht wakker en alsnog teleurgesteld. Dus wat dat betreft, dus ik had net zo goed kunnen kijken.
2: Ja.
0: Maar jij hebt de wedstrijd wel gezien en ja. Je was wel enthousiast over, hè? Ondanks het verlies van
2: kijk,
0: Nederland.
2: Het is natuurlijk echt heel erg zuur om Nederland uit het WK te zien gaan tegen Marokko. Laten we dat vooropstellen. Maar toch was vanavond voor mij misschien wel het mooiste moment van het hele WK wat ik heb gezien. Ik heb best wel wat wedstrijden gekeken, maar vanavond gebeurde er iets dat vond ik echt te gek. Het heeft wel een klein beetje uitleg nodig. Het is namelijk zo. Slechts 3 dagen geleden werd droevige nieuws bekendgemaakt dat aanvaller Cody Gakpo en zijn partner hun ongeboren zoontje zijn verloren. En ondanks dat verdriet besloot hij afgelopen nacht toch te spelen. En juist Cody Gakpo, scoorde uiteindelijk in de 72e minuut. En na zijn goal viel hij op zijn knieën al wijzend naar de hemel.
0: Ja, ik zag die beelden ook, ja.
2: Ja, dat zag er zo indrukwekkend uit.
0: Ja, emotie op zijn gezichten en dan ook al die spelers eromheen die naar hem toe kwamen. En echt ook even lieten voelen van je bent er niet alleen hiervoor. En dat weet hij zelf natuurlijk ook, dat hij niet alleen is. Maar nou, een mooi moment alsnog die we meenemen uit vannacht. Nou, een nieuwe middagshow is begonnen. Dus dat elftal, daar moeten we nu dus een beetje afscheid van nemen wat betreft het WK. Gelukkig is er ook een topopstelling in de vorm van de Top 1008 die gewoon doorgaat. Zometeen een lied van een sterrenteam in de 1008. Echt de crème de la crème van de christelijke muziek in Nederland.

0: Yes in Crowns met Live Song. Daarvoor Eline en wat er te voelen valt.
1: 1 uit 1008.
0: Ja, misschien ook een beetje een traantje teleurstelling. Is je vandaag wel te voelen natuurlijk met Nederland die het WK uit is gegaan. We hadden wel een mooie selectie als Nederland, hè? Maar ik heb hier ook wel een selectie van formaat voor je, hoor. Sterker nog, een elftal vol stemmen die al jarenlang tot de absolute top van de christelijke muziek behoren. Ik noem Kinga Baan, ik noem Frans Korbershoek van Cela. Dwight Dissels, Spul Jozefzoon, bekend van The Voice of Holland, allebei. En pioniers Ralf van Maanen en Kees Kruijnoord. Ja, wel pioniers in de christelijke muziek in Nederland te noemen, denk ik. Allemaal samen voor een unieke uitvoering van Heer, uw licht en uw liefde schijnen. We gaan naar luisteren op 680... in de top 1008.

0: Alleen al breekt de zon steeds vaker door.
1: Groot Nieuws Radio. Neem je mee naar buiten. Maak bijvoorbeeld een wandeling met een inspirerende podcast op je oortjes.
2: Wandel met God, gewoon in zijn ritme.
1: Of geniet onderweg van de beste christelijke muziek. Een hoopvol geluid. In heel Nederland via DAB+ en natuurlijk via de Groot Nieuws Radio app.

0: daar kun je mee richting huis rijden, toch? Paul Baloche op je radio. R Got Saves. En daarvoor die hele fijne zomerse van Blessing Over. En Jordans. En dat maakt het 5:02. En wat er in de wereld speelt, hoor je van het ANP.
1: Goedemiddag, ik ben Ronald Remmelswaan. De meeste gebruikers van het nieuwe zomerabonnement van de NS zijn klanten die al een abonnement hadden. Ze krijgen daar nu korting op. 1 op de 5 is nieuwe abonnee. Het abonnement was bedoeld om meer mensen de trein in te krijgen. 6 jaar na het ongeluk bij Marken, waar een meisje van 14 werd doodgereden, is de rechtszaak begonnen en daar is 8 weken cel geëist tegen de automobilist. Uit onderzoek bleek dat het meisje al op de weg lag toen hij haar aanreed. En het aantal meldingen van seksueel geweld bij het speciale centrum daarvoor is voor het 3e jaar op rij gestegen. Komt volgens het centrum doordat steeds meer slachtoffers vertrouwen hebben in de hulp.
0: Je krijgt het Groot Nieuwsradio weerbericht van Buienradar. Vanavond en vannacht blijft het droog, maar koelt het goed af tot 1 graad of 9. Dat zijn de berichten in deze dagen. Morgen in het westen zonnig, in het oosten meer bewolking en een bui met kans op onweer. Goed voor de plantjes, zeggen we dan maar. Het wordt zo'n 25 graden. Situatie op de weg krijg je van de ANWB. De
2: meeste files in de Randstad momenteel en ook in Noord-Brabant is het behoorlijk druk. Ook loopt het verkeer vertraging op door de werkzaamheden aan de A27. Al ruim 500 kilometer file bij elkaar. Op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch bij afrit Everdingen 1/2 uur vertraging door de werkzaamheden. Op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch bij Beest een ongeluk. Linkerrijstrook is dicht en de vertraging 1 kwartier. Werkzaamheden op de A15 vanuit Rotterdam naar Gorkum. Bij Hardingsveld-Giessendam 8 kilometer file en 20 minuten vertraging. Werkzaamheden worden uitgevoerd op de A27. Op de A27 vanuit Utrecht naar Gorkum. Daardoor bij knooppunt Everdingen 9 kilometer file en 20 minuten vertraging. En na een ongeluk op de A73 vanuit Nijmegen naar Maasbracht bij knooppunt het Vonderen 5 kilometer file en al ruim 20 minuten vertraging. Maar de weg is daar dicht. Zowel de Roer- als de Zwammentunnel zijn in zuidelijke richting dicht. Je zou kunnen omrijden. Pak dan vanuit Venlo de route via Eindhoven over de A67 en de A2.
0: Dankjewel.
3: Laurens van de Kraat.
0: Dit is een lied wat echt al jaren meegaat, want hij is geschreven in 1873. Maar nu met die stem van C.C. Winans is hij weer helemaal fris. Blessed Assurance.
4: De dag van vandaag.
3: Het christelijke radiostation.

0: Strijvers voor gerechtigheid. Miljoenen stemmen in de middagshow van Groot Nieuws Radio. Ja, in die context misschien over een uurtje, hè, dat ook in de middagshow weer miljoenen stemmen op de Rode Draadplaat binnenkomen. Net ook te horen CC Winans met Blessed Assurance. En daarover nog nieuws, want zij komt over 2 maanden naar Nederland. Samen met Charity Gill, Rotterdam Ahoy. En nog meer nieuws. Wij gaan er volgende week de hele week kaarten voor weggeven.
1: Ja, mijn woord van vandaag is planning. Storing. Ja, Griekenland.
2: Woord van vandaag.
0: Ik ga woorden opschrijven die deze dag typeren. En daar heb ik straks jou bij nodig. Maar eerst zal ik de eerste woorden alvast opschrijven op basis van het nieuws van vandaag. En dat begint met positief nieuws uit de medische wereld. Want de overlevingskansen van mensen met kanker zijn de afgelopen jaren opnieuw verbeterd. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het Integraal Kankercentrum Nederland. Vooral bij patiënten met kanker in stadium 3 is de vooruitgang opvallend groot. Hun kans om 5 jaar na de diagnose nog te leven is bijna verdubbeld ten opzichte van 30 jaar geleden. Volgens onderzoekers komt dat vooral door betere operaties en nieuwe behandelingen die steeds preciezer werken. Ook voor mensen met uitgezaaide kanker zijn de vooruitzichten iets verbeterd dankzij dus nieuwe medicijnen. Al blijven de verschillen tussen soorten kanker nog wel groot. En de uitschakeling van Oranje op het WK zorgt in Nederland vandaag voor veel teleurstelling. Nederland verloor afgelopen nacht na strafschoppen van Marokko, nadat de gelijkmaker pas in de blessuretijd viel. Opvallend is dat de bondscoach van Nederland, Ronald Koeman, na afloop vooral vertelde dat de plan volgens hem bijna werkte en dat hij weinig spijt heeft van zijn keuzes. Tegelijkertijd klinkt de kritiek steeds harder vanuit het land, omdat Nederland erg verdedigend speelde. En dit toernooi nu wordt gezien als een van de meest tegenvallende WK's van Oranje in jaren. Nou, er wordt nog verwacht eigenlijk dat vandaag of morgen bekend wordt gemaakt dat Koeman wel of niet zal blijven als bondscoach van Oranje. Nou zo, de eerste 2 woorden van vandaag zijn opgeschreven. Maar ja, nu heb ik jou nodig. Want welk woord mag nog op de pagina van vandaag? En dat mag iets groots zijn, iets kleins. Ik ben heel benieuwd wat jouw dag typeert, zodat we echt een mooie samenvatting van deze dag kunnen maken door allemaal woorden op te schrijven. Die van jou kan dus niet ontbreken, dus ik wil je echt vragen, ja, stuur dat woord door. Wat heb je gedaan vandaag? Je mag het laten weten door jouw woord van vandaag op te sturen via de Groot Nieuws Radio WhatsApp. En wie weet kan ik je woord er straks bijschrijven op de

0: hoorde je heerlijke zomerse track van Michael W. Smith en Your Love is a Flood. Nou, woorden van vandaag kun je ook insturen door een spraakberichtje te sturen naar de studio. En dat heeft Merel ook gedaan. We gaan eens even luisteren wat zij precies hier naar ons toe heeft gestuurd.
1: Hallo GroenNieuws Radio.
2: Hallo.
1: Mijn woord van vandaag is geslaagd, want ik ben geslaagd voor mijn MAVO-diploma op het Gooise College.
0: Gefeliciteerd.
1: Eindelijk klaar na gespreid examen. Doei.
0: Doei. Gaat lekker vieren, zou ik zeggen, Merel. Dankjewel voor het laten weten. We zijn blij met jou. En Dina, die zegt, toeristenmarkt mag je voor mij op gaan schrijven. Want daar ben ik geweest. Een duik genomen ook in de zee van Katwijk. Nou, dat klinkt als een heerlijk vrijdagje. Super. Dan gaan we naar Astrid. Goedemiddag, wat is jouw woord van vandaag?
3: Ja, goedemiddag. Ja, mijn woord is schoolreisje.
0: Oh, en was jij met als juf zeg maar mee? Of met een kind? Kinderen?
3: Nee, ik mocht als juf mee.
0: Oh, en hoe was dat?
3: Ja, geweldig. Als je dan 54 kleuters samen met mijn duo onder je hoede hebt, gewoon geweldig. Lekker naar Fien en Teun, top.
0: Ik vind 3 kinderen thuis al veel, maar dit zijn de aantallen. Tjoe, jongen.
3: Ja, ja.
0: Maar je zegt Fien en Teun, de film dan of zo? Of een theatervoorstelling, wat moet ik voor me zien?
3: Nee, Fien en Teun hebben in een park.
0: Oh ja, dat is ook zo. Ah, nu allemaal kinderen thuis die dit voor het eerst horen, die denken, oh, is er ook een park? Papa, mama, we willen daar naartoe. Wat hebben we nu losgemaakt, Astrid? Oh nee.
3: Ja, super leuk. Echt doen.
0: Ja, oké. Dus de aandelen zijn ook in beheer bij jou, Astrid, hoor ik al. Maar wat maakt het zo leuk?
3: Nou, we hebben daar allerlei verschillende themaparken. En het komt heel dicht bij de kinderen. Het gaat over de boerderij. En ze hebben daar ook een insectenpad. En toevallig hebben wij over de boerderij en insecten gewerkt. Voordat we wisten dat we naar Fien en Teun gingen. Dus ja, het is gewoon een superleuk park.
0: Heel leuk. Nou, en een goede tip meteen zo richting de zomervakantie ook. Dankjewel, Astrid. Daarover gesproken, bij Judith begint het volgens mij ook al een beetje te borrelen. Hè? Wat is jouw woord van vandaag?
4: Vakantievoorpret.
0: Vakantievoorpret, precies ja. En waarom precies?
4: Nou ja, in de caravan staat er een poosje voor de deur.
0: Oeh, ja, dan begint het wel vorm te krijgen. En hoe zien die voorbereidingen er dan voor jullie altijd uit? Wat staat er dan op het lijstje? Oh, ja, ze is nu natuurlijk weer druk naar de caravan meteen om het allemaal weer verder in te pakken. Even proberen of we jullie het nog even te pakken kunnen krijgen. Want heel eerlijk, ik begin ook al wel een beetje zin te krijgen in de vakantie hoor. Niet dat ik op zee qua werk nou heel gaan toe ben. Maar ik vind het wel, wel leuk om het zo alvast een beetje te horen van mensen wat de plannen zijn. En Judith, daar ben je weer.
4: Ik ben er weer.
0: Hey, ja, ik vroeg gewoon eens af hoe die voorbereidingen eruit zien, zeg maar, met de caravan en zo voor de vakantievoorpret.
4: Nou, het is nu vooral heel veel wassen.
5: Maar ook.
4: Dus heel veel wasjes draaien.
0: Ja.
4: En dan verzamelen, kartjes stoppen en dan in de laatste week alles zo huppetee de caravan inschuiven.
0: Ja. En volgens mij hoor ik Elin van 6 ook op de achtergrond, klopt dat?
4: Ja, Elin is op de achtergrond.
0: Elin. Hallo.
6: Hallo.
0: Hallo. Heb jij al zin in de vakantie?
6: Niet echt.
0: Niet echt, of wel?
6: Ik heb er wel zin in, maar niet echt, want ik wil geen nieuwe vriendjes, maar Italiaans spreken.
0: Oh, ja, dat is ook wel lastig, hè? Maar Italiaanse vriendjes kunnen ook heel leuk zijn.
6: Oh.
0: Ja, echt waar hoor. En dan hoef je helemaal. Je hoeft ook niet altijd met vriendjes en vriendinnetjes de hele tijd te praten. Je kunt ook gewoon lekker dingen doen, hè? Bijvoorbeeld een mooi zandkasteel bouwen of zo, of iets anders.
6: Ja, dat kan niet op het strand. Dat mag niet.
0: Oh, dat mag best hoor. Ja. Nou, Judith, volgens mij is hier nog een gesprekje te voeren. Maar in principe gaat het volgens mij hartstikke leuk worden. Ik heb er alle vertrouwen in.
4: Ja, dat komt wel goed. Niet voor stress, daar heb ik niks voor nodig.
0: Zo is het zeker. Hey, jullie, dankjewel hè. En ik wens je alvast een hele fijne vakantie. Hoi, hoi. Doei.

0: Stephen Curtis Chapman en Beauty Will Rise in de middagshow van Groot Nieuws. Zo direct na vijven hoor je hier Lauren Daigle.
1: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weten hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
2: Gek op lage prijzen? Kies de altijd lage prijsfavorieten van Albert Heijn. Zoals AH Bruisend Mineraalwater Citroen, een fles van 1,5 liter, voor maar 1,08 euro. Heerlijk fris, altijd laag.
3: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
4: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken, maar podcastafleveringen meepakken. Broodje eten, video checken, even mijn ogen dicht. Muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in
5: Brussel-Zuid.
4: Hé, nu al?
3: Ja, reis razendsnel naar België, zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
6: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Waanzinnige deal. Alleen deze week 50% korting op alle VT Wonenvloeren. Karwei, maak het mooier.
7: Voel mij zo free.
6: Wacht, wat? 75 euro? Ik loef het.
8: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
6: Wow, dit is echt nice.
8: Open nu Rabo Free en krijg 75 euro. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
9: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar 1 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
10: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
11: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de Google Pixel 10a met Ben voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
12: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
13: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
11: Of deze, in een leuk plaatsje.
14: Met 20.000 topbestemmingen in 50 landen hebben we zoveel goede last minutes dat je er altijd op tijd bij bent. First Minute Deals. Eerste keus, last minutes. Boek nu op vakantiediscounter.nl.
15: Grootnieuws Radio.
16: Het christelijke radiostation.
15: Het ANP-nieuws van 5 uur.
17: Goedemiddag, ik ben Ronald Remmelswaan. Bijna 200.000 mensen hebben gebruik gemaakt van het speciale zomerabonnement van de NS om voor 49 euro per maand onbeperkt te reizen buiten de spits. Maar verreweg de meeste zijn mensen die al een abonnement hadden. Zij krijgen daar nu korting op. 1 op de 5 is een nieuwe abonnee. In de rechtszaak over het ongeluk bij Marken, waar de 14-jarige Tamar werd doodgereden, is 8 weken cel geëist tegen de automobilist. Hij reed over haar heen terwijl ze al op de weg lag, zegt het OM. Hoe ze daar terecht is gekomen, blijft de vraag. Het OM wilde er geen zaak van maken. Tamar's ouders hebben het afgedwongen. De kans op een aanslag uit Iraanse hoek is toegenomen, zegt terreurbestrijder NCTV. Door de Iraanoorlog zouden vooral Israëlische en Amerikaanse doelen gevaar lopen, staat in het halfjaarlijks rapport. Het algemene dreigingsniveau gaat niet omhoog. Het blijft 4 op een schaal van 5. Dan het weer van Weer Online. Een rustige avond en vannacht koelt het af naar 13 tot 15 graden. Morgen afwisselend wolken en zon en 22 tot 24 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
15: Grootnieuws Radio Verkeer.
18: ANWB.
19: Alweer een drukke avond. Spits 630 kilometer file in totaal. Drukker dan normaal. Meeste files in de Randstad, Noord-Brabant en ook in Gelderland is het druk op de weg. We hebben een half uur vertraging op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch. Bij knooppunt Everdingen 13 kilometer file. Na een ongeluk is de linkerrijstrook van de A2 dicht vanuit Utrecht naar Den Bosch. Bij Beest vanaf Utrecht-Papendorp. 22 kilometer langzaam rijdend verkeer met 3 kwartier vertraging. Die vertraging heb je ook op de A4 vanuit Amsterdam naar Rotterdam. Door 29 kilometer file tussen Hoogmade en knooppunt Ketelplein. De Velsertunnel is dicht. Die ligt in de A9 vanuit Alkmaar naar Amstelveen. Een kwartiertje vertraging voor de tunnel. En op de A27 vanuit Almere naar Gorkum. Bij knooppunt Everdingen 40 minuten vertraging. 15 kilometer file door werkzaamheden.
0: Goedemiddag. Zo direct wil ik het met je hebben over een compleet nieuw christelijk muziekgenre. En de Hoordeel komt eraan.
5: Ontvang je toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
18: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
20: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
21: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
22: Ik heb letterlijk niks.
23: Het gaat de hele dag regenen, hè?
24: Nee, ik heb geen regenjas.
25: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
26: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
27: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
28: Wij zijn Berg. We laten je springen, rijden en vliegen in de buitenlucht. Spring op een trampoline, race op een skelter of klauter op een Berg Playbase. Ga naar buiten met elkaar en geniet. Spring snel naar berg.com.
29: Zo, waar is het warm? Hoor ik daar de barbecue alarm?
30: Gezellig samen barbecuen? Bij Jumbo zijn de Vega-burgers en worsten van alle aanmerken nu 1+1 gratis. En Calvé-saus ook 1+1 gratis. Een gezellige en voordelige barbecue? Dat is de ja van Jumbo.
31: CC Winans komt terug naar Nederland. Samen met Charity Gale. 26 augustus, Ahoy Rotterdam. Bestel nu jouw kaarten voor CC Winans en Charity Gale via eventsforchrist.nl.
32: De dag van vandaag.
33: Met Laurens van der Kraats.
32: Het christelijke radiostation.

0: De krachtige, prachtige stem van Lauren Daigle. Je hoorde Oh Lord.
1: De dag van vandaag.
0: Een hele goede middag. Het is 5:08. En je luistert naar de dag van vandaag. En ja, de dag van vandaag bij Kraats thuis, bij Huizen van de Kraats, is toch vaak Groot Nieuws Radio ook lekker een groot deel van de dag aanstaan. Met dit soort nummers die je al hier hoort. Maar dat lukt niet altijd, want af en toe dan komt er toch even een kleine Mirre of Vera naar mij toe en die zegt: papa, ik wil nu Make Some Noise Kids op de speaker. Ja, en dan is dat toch wel even wat er gebeuren moet. En dat is ook helemaal niet erg, want er zijn gewoon heel veel leuke, vlotte, christelijke liedjes. En er gaan er nog meer bij komen. Want ik zei het net al even, er komt een compleet nieuw christelijk muziekgenre in Nederland bij. Want de mensen van Make Some Noise Kids gaan nu een andere weg inslaan. Ze gaan een worshiplijn voor kinderen introduceren. Sterker nog, daar zijn ze al mee begonnen. De eerste paar liedjes zijn al uit. Ik ga er zo meteen met ze over doorpraten.

0: Twyla Paris, God is in control. En ook hoorde je Martijn Buwalda. En bijna zeker... Ja, ze maken al jaren muziek waarmee kinderen al zingend en dansend meer ontdekken over God. En nu slaat Make Some Noise Kids hiernaast ook een nieuwe weg in. Ze lanceren namelijk een eigen worshiplijn voor kinderen met liedjes die uitnodigen tot aanbidding, gewoon op het niveau van een kind. En ik vroeg me af, hoe maak je worship voor kinderen? En wat kunnen volwassenen misschien ook wel weer leren van hen als het gaat om God aanbidden? Klaas-Jan Leen hier is een van de twee oprichters van Make Some Noise Kids. En die hebben we nu aan de telefoon. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Hi. Ja, jullie lanceren dus nu een eigen worshiplijn voor kinderen. Wat was het moment waarop jullie dachten, dit moeten we nu gaan doen?
1: Ik denk een jaar geleden dat we de eerste ideeën daarvoor kregen. Maar dan de fase van het idee tot een daadwerkelijk album. Ja, daar zit wat tijd tussen natuurlijk. Maar ik denk vorig jaar zomer ongeveer dat het begon te borrelen om het te gaan doen.
0: Ja, en wat borrelde daar? Dan was dat een gedachte of misschien een ander liedje wat je hoorde? Of hoe ging dat?
1: Nee, wij hebben binnen Make Some Noise Kids om de zoveel tijd een soort bidavond met ons hele team. En daarin zoeken we eigenlijk altijd richting met ons team van of we kunnen achterhalen wat God wil, wat we met Make Some Noise Kids willen gaan doen of welke kant we op mogen gaan. En eigenlijk kwam steeds meer de gedachte boven binnen het hele team dat we naast onze gewone liedjes, noem ik het maar eventjes, ook meer richting worship moesten gaan doen. Om eigenlijk bij een hele grote doelgroep kinderen een soort diepere laag te kunnen pakken om naar God toe te gaan. Uh-huh. Ja, en daar zijn denk ik eigenlijk de eerste beginsels gekomen om dit op te gaan bouwen.
0: Ja, want je zegt het al mooi, want jullie maken natuurlijk ook de gewone liedjes. We kennen jullie al met heel veel muziek, wat ook gaat over God, over zijn liefde. Wat is dan volgens jou het verschil tussen de liedjes die we van jullie al kennen en deze nieuwe worshipnummers?
1: Ja, ik denk dat het hele grote verschil is dat de liedjes zoals de meeste mensen van Make Some Noise Kids kennen, die pakken we eigenlijk uit de wereld die heel herkenbaar is voor kinderen. Dus vaak situaties die ze herkennen vanuit school, thuis, op de sport, in de kerk, noem het maar op. En met deze lijn willen we eigenlijk veel meer liedjes gaan

0: maken die echt vanuit kinderen naar God zijn. Dus eigenlijk een heel kort lijntje tussen kinderen en God.
1: En mocht je nu denken, nou, hoe klinkt dat dan in de praktijk? Hier een voorbeeldje. Dit is uit Zegen van God.
2: Ik

0: Een stukje van de nieuwe worshipline van Make Some Noise Kids. Zegen van God heet dit lied, ook met videoclip op YouTube te vinden. Ja, Klaas-Jan, bij worship denken denk ik veel mensen wel aan een kerkzaal. De handen omhoog en rustige aanbiddingsmuziek. Nou moet ik zeggen, als ik jullie muziek bij ons thuis aanzet, dan springen onze kids meteen door de kamer heen. Volgens jou ook worship zijn?
1: Ja, ik denk het juist. Sterker nog, ik geloof dat heel veel kinderen soms ook wel eens oprecht de vraag hebben van wat is nu eigenlijk worship? Voor een heleboel kerkmensen zijn het inderdaad bekende woorden. Als je gaat staan met je handen in de lucht en noem maar op. Maar wij willen eigenlijk met het worship album ook helemaal teruggaan naar de kern. En kinderen ook gewoon gaan leren van worship kan bijvoorbeeld ook zijn stil zijn voor God. Of worship kan schilderen zijn voor God. Dus we willen het eigenlijk veel breder trekken dan alleen maar het beeld van ja, we staan in een kerk met onze handen omhoog en we staan te zingen.
0: Ja, wat hopen jullie dat er inderdaad dan uiteindelijk gebeurt als kinderen deze liedjes gaan zingen?
1: Wij hebben altijd gezegd dat kinderen die zijn het merendeel van hun leven zijn ze thuis en niet in de kerk. En wij proberen met het album een soort plek te creëren waarin kinderen juist thuis uit zichzelf dit gaan opzetten en eigenlijk naar God toe gaan. En bij het ene kind kan dat zijn gewoon stil in zijn woonkamer. En die wordt ook misschien wel heel stil en die gaat bidden tot God. Een ander kind dat zet deze muziek misschien op de achtergrond en gaat in de tussentijd lekker schilderen of juist heel erg erop dansen. En dat sluit eigenlijk weer heel erg aan bij dat wij kinderen willen meegeven dat worship eigenlijk heel breed kan zijn. Het is gewoon tussen jou en God het moment. En of je nou schilder of stil bent of uitzinnig gaat zingen, dat maakt niet uit. Maar je kan het gewoon doen thuis op de plek waar je zelf bent.
0: Ja. En nou zegt Jezus natuurlijk ook dat we moeten worden zoals een kind. Hè? Is er dan ook nog iets van jullie zeggen, nou daarin kunnen we echt wel wat leren van kinderen als het gaat om aanbidding?
1: Ja, ik geloof, tenminste wat wij nu zien, is dat kinderen heel erg zonder schaamte naar God toe gaan. En dat geeft een soort vrijheid waar denk ik heel veel volwassen christenen vaak wel een schuldgevoel hebben, maar kinderen zijn ontzettend puur in het zonder schaamte naar God gaan. En ik denk dat we daar in eerste instantie al heel veel van kunnen leren.
0: Ja. Tot slot, Klaas-Jan, wat mogen we de komende tijd nog van jullie verwachten op het gebied van kinderworship? Komt er bijvoorbeeld dan inderdaad een nieuw album of zelfs live events?
1: Nou, live events, daar lopen wel heel veel ideeën voor. Alleen we zijn echt nog aan het onderzoeken. Daar heb je hem eigenlijk weer van, wat wil God daarin? Maar we geloven echt wel dat daar iets in gaat gebeuren. In verband met de zomervakantie zal het komende anderhalve maand even stil zijn. Maar vanaf de periode vanaf september tot en met ongeveer december zal er iedere 2 à 3 weken een nieuw worship nummer uitkomen.
0: Leuk, we gaan het in de gaten houden. En zeker mijn kinderen ook, dus dat komt goed. Dankjewel. Hallo Klaas-Jan van Make Some Noise Kids en mooie avond, hè?
1: Dankjewel.
0: Hoi.

0: voor King and Country. En daarmee werden we 6:02 in de middagshow. Je krijgt het laatste nieuws van het ANP.
1: Goedemiddag, ik ben Ronald Remmelswaan. President Trump is teruggefloten door het Hoge Rechtshof. Trump wil niet dat kinderen van buitenlanders die in Amerika worden geboren automatisch Amerikaans zijn. Maar de hoogste rechters gaan er niet in mee. Scholen worden niet verplicht om een vertrouwenspersoon aan te stellen van buiten. Het stond in een wetsvoorstel voor veiliger onderwijs. Maar de Tweede Kamer vindt het te veel extra geregel voor de scholen. En een Nederlander met Marokkaanse roots die hier nog een celstraf moest uitzitten is op Schiphol gearresteerd. Hij kwam vrijwillig terug uit Marokko, volgens het OM omdat Marokko steeds vaker strafzaken van Nederland overneemt.
0: Dan het Groot Nieuwsradio weerbericht van Buienradar. Vanavond en vannacht blijft het droog, maar koelt het goed af tot een graad of 9. Morgen in het westen zonnig, in het oosten meer bewolking en een bui met kans op onweer in het oosten. Het wordt dan zo'n 25 graden morgen. Hoe het op de weg is, hoor je van de ANWB.
2: Bijna 700 kilometer file in het land. Het is drukker dan normaal. Meeste files in de Randstad en in Noord-Brabant. En ook in Gelderland is het druk. Veel vertraging door de werkzaamheden ook op de A27. Op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch ook werkzaamheden. Bij Beestenkop van 19 kilometer file. Vanaf Utrecht Centrum moet je rekening houden met 40 minuten vertraging. 40 minuten vertraging heb je ook op de A4 vanuit Rotterdam naar Amsterdam. Tot aan Zoeterwoude-Rijndijk. 23 kilometer file vanaf knooppunt Ketelplein. 40 minuten oponthoud dus. En 40 minuten vertraging door de werkzaamheden op de A27 vanuit Almere naar Gorkum. Voor knooppunt Everdingen 14 kilometer file. Begint al langzaam te rijden bij Utrecht Noord.
0: Dankjewel.
3: Laurens van der Kraat.
0: Hip-hop helemaal top. Gisteren was de rode draadplaat hip-hop van de Damascus. Glorieus hadden we te pakken. Gaan we zo meteen op door. Eerst is Sherry's Music met voldoende voor vandaag.
4: De dag van vandaag.
3: Het Christelijke Raad.

0: Shire's Music. Samen met Sharon, Kips en Gilbert Terra. En voldoende voor vandaag. Nou, we gaan op zoek wat mij betreft naar een nieuwe Rode Draadplaat. En daar kan ik jouw hulp goed bij gebruiken.
1: De Rode Draadplaat.
0: Dit is namelijk het moment in de middagshow dat je elke dag kan bepalen wat er in heel Nederland op het christelijke radiostation te horen is. En dat doen we in twee rondes. In de eerste ronde gaan we op zoek naar liederen die te linken zijn aan de Rode Draadplaat van gisteren op een creatieve manier. En in de tweede ronde hoor je drie opties die daar voor in aanmerking komen. En mag gestemd gaan worden op 1, 2 of 3. Nou, gaan we vandaag weer doen. De Rode Draadplaat van gisteren was Damascus met Glorieus. En daar kwamen we via de opwekkingband met Glorie aan God, moet ik zeggen. Nou, fragment en dan associëren maar.

Ja, zeg het maar. Glorieus, dat woord is misschien al iets waar jij je associaties bij hebt. Misschien de naam Damascus. Misschien de stem die je net hoorde. Dat je dacht, ja, maar dat doet mij ook wel weer ergens anders aan denken. Heel benieuwd, hoe creatief, hoe beter. Titel en artiest mag je nu aandragen. Doe een suggestie en app het naar de studio van Groot Nieuws. Wie weet komt hij zo in de selectie en wordt hij gedraaid in het land. Zo direct, Leland onderweg naar huis met Waymaker. Naar die belangrijke.

0: Elke week een nieuwe brandstofpodcast.
1: Als je kijkt naar angst en vertrouwen is dat bijna hetzelfde. Ze lijken wel bij elkaar te liggen, maar ze gaan eigenlijk allebei over een plaatje wat je hebt over de toekomst. En angst gelooft in het slechtste scenario. En geloof kiest voor het beste scenario.
2: Dus eigenlijk angst en vertrouwen is beide geloven.
1: Exact, ja.
3: De Brandstofpodcast met Eunice Nahuis.
0: Luister via de Grootnieuwsradio-app of abonneer je nu in de podcastspeler van jouw keuze.

Leland met Waymaker op Groot Nieuws Radio. En de rode draadplaat, die gaan we zoeken. Sterker nog, er is al heel druk gezocht. En nu kan er gestemd gaan worden. We waren bij Damascus met Glorieus.

0: Damascus Glorieus was hem gisteren. En nu komen er drie andere opties.
1: De Rode Draadplaat.
0: Luister goed en maak je keuze vooral. Want welke vind jij het fijnst om helemaal op de radio te horen, is de vraag. Sjoerd en Michel, die hoorden net Martin van Damascus. Ook collega hier bij Groot Nieuwsradio op de redactie in de ochtend. En ze zeiden allebei, hem link ik dan graag aan Martin Smit van Delirious. En het nummer Majesty.

dan gaan we naar de volgende optie. En die komt van Sarah. En die zegt, bij glorieus denk ik vooral aan Gods schepping. Dat is toch echt wel waar ik Gods glorie in tot uitdrukking zie komen. En dat brengt me bij How Great Thou Art van het Brooklyn Tabernacle Choir.

En dan, optie 3, staat op naam van Paul. Die zegt, staat op het album Nieuwe Ronde, Nieuwe Kansen, dit lied van Damascus. En bij Nieuwe Ronde, Nieuwe Kansen moet ik denken aan een nieuwe dag. Top 3!

dat zijn wel al een paar mooie opties, hè? Nou, wat mag het zijn voor jou? Laat maar van je horen. 1, 2 of 3. 1 voor Majesty Delirious. 2, How Great Thou Art. Brooklyn Tabernacle Choir. En 3, Opwekking Band. Een nieuwe dag. Nou, en van een nieuwe dag naar een heerlijke dag.

0: Sander en Angela met Heerlijke Dag op Groot Nieuws Radio. De rode draadplaat gaat nu gedraaid worden. We waren bij Glorieus van Damascus. En de meeste stemmen zijn gemaakt op een link in de naam Martin van Damascus. En Martin Smith is de zanger van de Lyrius. Dit is Majesty.
1: De rode draadplaat.

0: Delirious Majesty met de rode draadplaat vandaag. Zo meteen gaan we de avond in met Darlene Check, Amazing Grace.
1: Hé, het licht doet het niet.
2: Ik heb geen bereik.
3: Hebben we nog wel water?
4: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil. En geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
5: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met alleen nog deze week een gratis Shabby-tas bij Libelle. Nu voor maar €2,95 per week. Bestel snel op kiosk.nl.
6: De scherpste zomerdeals? Ja, dat is ook Welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. Weet wat te doen.
7: Ben jij een ondernemende verbinder met een hart voor onze missie? Grootnieuws Radio zoekt een partnership manager die relaties laat bruisen. Bouw mee aan media die levens verandert. Inspireer ondernemers, versterk impactvolle organisaties en maak echt het verschil. Solliciteer vandaag nog via grootnieuwsradio.nl.
6: Nu bij Welkoop een pizza set met steen, schep en mes voor €39,95.
8: Uw auto, trekker, shovel of grasmaaier heeft direct onderhoud nodig? Garage- en landbouwmechanisatiebedrijf Veenstra Bakkeveen. Ze verkopen en onderhouden ook landbouwwerktuigen. Veenstra Bakkeveen, het beste adres in de regio. Veenstrabakkeveen.nl.
6: De scherpste zomerdeals? Ja, dat is ook Welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. Weet wat te doen.
9: Voel jij je geroepen om het evangelie te delen? Dichtbij of ver weg? Ondersteun de zendingswerkers als zendingsmaatje. Of ga met de GZB in gesprek over uitzending. Ga. Iedereen is geroepen. gzb.nl/ga.
6: Nu bij Welkoop een pizza set met steen, schep en mes voor €39,95.
10: Het glas van uw monument verduurzamen, geld besparen op uw stookkosten en het comfort maximaliseren? Kies voor monumentaal glas van Monuvision. Vraag vrijblijvend advies en maak de juiste keuze met Monuvision.
11: Grootnieuws Radio.
12: Het christelijke radiostation.
11: Het ANP-nieuws van 6 uur.
13: Goedenavond, ik ben Ronald Remmelswaan. De hoogste rechters in Amerika hebben een streep gehaald door een wens van president Trump over geboorterecht. Hij wil dat kinderen van buitenlanders die in de VS worden geboren niet automatisch Amerikaan worden. Dat gebeurt nu ook als de ouders maar even in de VS zijn geweest of illegaal zijn. Staat in de grondwet. Er is 10 jaar cel geëist en tbs met dwangverpleging voor de man die 2 jaar geleden Lisanne van 23 doodstak in het Gelderse Hoogkeppel. Hij is bekend, maar deed het in een psychose, zei hij. Hij was verliefd op Lisanne, maar zij niet op hem. Het is onduidelijk of hij haar daarom heeft vermoord. Een wet die het onderwijs veiliger moest maken is door de Tweede Kamer afgewezen. Het voorstel van de minderheidscoalitie kreeg te weinig steun. Stond in dat scholen alle incidenten moeten registreren en een vertrouwenspersoon moeten aanstellen van buiten. De Kamer vindt het te veel regeldruk voor de scholen. Dan het weer van Weer Online. Een rustige avond en vannacht koelt het af naar 13 tot 15 graden. Morgen afwisselend wolken en zon en 22 tot 24 graden. En tot zover het ANP nieuws.
11: Grootnieuws Radio Verkeer.
14: ANWB.
15: Altijd nog ruim 500 kilometer file op de Nederlandse wegen. Het is nog steeds drukker dan normaal. De meeste files in de Randstad. In Noord-Brabant is het druk, maar ook in Gelderland is het veelvuldig file rijden. Op de A2 Utrecht-Den Bosch bij afrit Everdingen. 12 kilometer file door de werkzaamheden daar. Half uur tijdsverlies. Half uur vertraging ook op de A4 vanuit Rotterdam naar Amsterdam. Door 17 kilometer file tussen Den Haag-Zuid en Zoeterwoude-Dorp. Het is extra druk op de A4 doordat de A44 dicht is in noordelijke richting. A4 Den Haag-Amsterdam. Bij knooppunt de Nieuwe Meer nog eens een ongeluk. 3 rijstroken zijn dicht. Staat 3 kilometer file met een half uur vertraging. Je kan er makkelijk omrijden over de A9 en de A2 richting Amsterdam. A4 Amsterdam-Rotterdam, dus naar het zuiden. Voor Den Haag-Zuid 16 kilometer file. Vanaf Zoeterwoude-Dorp duurt ruim een half uur langer over. En die vertraging heb je ook door de werkzaamheden op de A27 vanuit Almere naar Gorkum. File rijden tussen Utrecht-Noord en Everdingen over 14 kilometer.
0: Goedenavond, de dinsdagavond is begonnen. Betekent straks weer een nieuwe aflevering van Pastoradio. Met vandaag een vraag over de toekomst.
2: Kan jij ook zo genieten van even lekker buiten zitten? Van der Garde Tuinmeubelen. Al 80 jaar de specialist. Kijk op vdgarde.nl.
3: Als je Vodafone mobiel
2: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
3: krijg je tot wel 20 euro korting.
2: Elke maand weer.
3: En hoe meer data en snelheid,
2: hoe groter die korting.
3: Dat is One van Vodafone
2: en Ziggo. Ga naar vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen. Bestel nu je tuinset, lounge set of parasol op vdgarde.nl.
14: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
16: Kia. Movement that inspires.
17: Ze zijn er weer. Giga goedkoopjes bij Trekpleister. Shop nu Gillette Labs, extra voordelig, met 50% korting. Ga dus nu meteen naar de winkel en mis het niet. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
14: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
18: Van 6 tot en met 11 juli is het tijd voor de Royal Mission Zomerschool. Een week die je geloof verdiept, je uitdaagt en transformeert. Ontdek wat het betekent om te wandelen in de kracht van de Heilige Geest. Is dit iets voor jou? Meld je dan nu aan via royalmission.nl.
19: Wil jij het verschil maken bij mensen in jouw buurt? Word vrijwilliger bij het Leger des Heils. Samen bouwen we aan een maatschappij waarin we mensen zien, helpen en horen. Omdat we doen wat we geloven. Kijk op legerdeshels.nl/vrijwilliger.
20: Bestemming bereikt. Kantoormeubelennederland.nl. Bezoek onze showroom in Drachten.
21: Grondwerk, straatwerk en riool- of kabelwerk? Laat het uitvoeren door de specialisten van Breging in Nijkerk. Van voorbereiding en aanleg tot en met bestrating. Breging.nl. Schep vertrouwen.
22: Het is weer hamster bij Albert Heijn.
23: Met deze week in de bonus. Aha, gerookte zalm 100 gram, tweede gratis.
22: Boeie!
23: Alle hak, tweede gratis.
22: Lekker hoor!
23: Alle Iglo Vis Cuisine, viskraam en vis en van, ook tweede gratis.
22: Zoé!
23: Alle Amerk mondverzorging, ook tweede gratis.
22: Yes!
23: En de leukste hamster zomeritems vanaf 99 cent. De meeste en de beste aanbiedingen.
22: Hamster!
21: Kom ons team versterken. Solliciteer via info@breging.nl. Schep vertrouwen.
24: De dag van vandaag.
25: Met Laurens van der Kraats.
24: Het christelijke radiostation.

We zitten mooi in de classics vandaag. Amazing Grace. We hadden ook Blessed Assurance al aan het begin van deze uitzending. En net ook nog het Brooklyn Tabernacle Choir, wat langskwam met How Great Thou Art. En daarmee is de dinsdagavond begonnen. Goedenavond. Ja, vandaag in het nieuws. 4 Rooms-Katholieke kerken in Den Haag die moeten sluiten. Ja, ondanks dat het geloof van de jongeren weer wat lijkt op te leven, blijven kerken leeglopen in ons land. Bijna geen nieuws meer dat de kerken nog steeds moeten sluiten, omdat er te weinig kerkgangers zijn. Misschien vraag je ook wel eens af, ja, hoe ziet dan de toekomst van de kerk in Nederland eruit? Nou, in Pastoradio heeft een bezorgde luisteraar die vraag gedeeld naar aanleiding van de situatie in zijn of haar eigen kerk. Want ja, wat als jouw kerk sterk vergrijst en dreigt te moeten sluiten? Nou, toch een hoopvol antwoord zometeen van CGK-predikant Bram Hofland.

0: Moonshine. Daarvoor nieuwe muziek van Mozik Worship. En Kees Gaaien doet met Eén Heer.
1: Pastor Radio.
0: Iedere dinsdagavond hoor je hier een anoniem gestelde vraag die beantwoord wordt door CGK-predikant Bram Hofland. Vandaag als volgt. Onze gemeente vergrijst en er komen weinig jonge mensen bij. Soms vraag ik me af wat de toekomst van de kerk in Nederland is. Hoe kijk jij daar tegenaan?
2: Grijze kopjes, weinig kinderen. Misschien tekent dat ook wel jouw gemeente. Allereerst, er zijn kerken die groeien en bloeien en waar jonge mensen rondlopen. Maar als jouw gemeente er niet toe behoort, ja, is er dan wat aan de hand? Nou, eerlijk gezegd, dat denk ik niet direct. En of je nou jonge of oude mensen samen in de kerk hebt, je bent samen kerk. Ook als het allemaal grijze kopjes dus zijn. Je bent samen Gods familie. Je mag op de plek waar je bent samen broer en zus zijn van betekenis ook voor je omgeving. Met elkaar ben je een lens op het koninkrijk van God. Mag je iets laten zien van wat het betekent om met hem te leven. Is er dan wel toekomst voor de kerk? Hoe gaat het nou verder? Ik moest denken aan Openbaring 11. Daar lees je over twee getuigen. Een beeld, denk ik, van de nieuwtestamentische gemeente. En die mogen getuigen voor 1260 dagen, schrijft Johannes dan. Dat staat symbool voor de tijd tussen de hemelvaart van Jezus en zijn wederkomst. 3,5 jaar is dat. 7 is de volheid van de tijd. Na 3,5 kwam Christus. En de 3,5 daarna, dan komt hij voor de tweede maal. En die getuigen, die zullen dus getuigen tussen zijn hemelvaart en zijn wederkomst. En wat gebeurt er dan in Openbaring 11? Die getuigen worden in elkaar geslagen, gedood, voor de verwoest. En dat lijkt het einde. Maar staat dan, het duurt maar kort, 3,5 dag. Dat is dus niks in vergelijking met die 3,5 jaar. En wat staat er dan? Dan worden die getuigen weer levend. Dan staan ze op. Oftewel, is er toekomst voor de kerk? Ja, want Gods geest blijft waaien. En waar het mis lijkt te gaan of waar de kerk zijn getuigenis lijkt te verliezen, waar het moeilijk wordt om nog wat te kunnen zeggen in deze wereld, hij zal ons doen opstaan. Zelfs al lijkt de kerk te sterven, God gaat door met zijn werk. En dan kan ik me zorgen maken, maar dan mag ik ook weten, het is niet mijn kerk, maar zijn kerk. Weet je waar ik me trouwens wel zorgen over maak, over de toekomst van de kerk? Het is de vraag of wij wel blijven getuigen. Met onze woorden en daden. De eerste kerk, Handelingen 2, daar lees je dat die stond in de gunst bij het hele volk. En hebben wij dat niet omgedraaid? Dat mensen ons eigenlijk maar een beetje raar en vreemd vinden. En wat zegt dat over onze getuigenis? Daar maak ik me zorgen om. Niet om de grijze kopjes, maar wel om wat we laten klinken en hoe we er zijn. Is er nog liefde? En gaat de liefde nog bij ons voorop? Zoals de Vader en de Zoon en de Geest elkaar liefhebben en hun liefde op deze wereld beslag legt op ons, ja, mogen wij zo ook nog deze wereld ingaan. In hun voetspoor. Zij voorop. En dan weet ik, er is toekomst. Want God gaat zelf zijn kerk voorop de wereld in.
0: Al dus zeg ik aan predikant Bram Hofland in Pastor Radio vandaag. Vragen zijn welkom. Hij staat voor bijna alle vragen wel open. Dus ja, als je een vraag hebt, stel hem dan via grootnieuwsradio.nl/anoniem. Dit zijn Marcel en Lydia Timmer. En ik kom tot u.

0: Marcel en Lydia Timmer en ik kom tot u. Het is 6:30. Wat er in de wereld speelt, krijgen we van het ANP.
1: Goedenavond, ik ben Ronald Remmelswaan. Tegen de man die 2 jaar geleden Lisanne uit het Gelderse Hoogkeppel vermoordde, is 10 jaar cel en tbs geëist. Hij zegt zelf dat hij een psychose had, maar het OM vindt dat hij wel wist wat hij deed. De adviesraad over de Wadden is verbijsterd dat het kabinet er zelfs maar aan denkt om aan de Waddenzee een kerncentrale te bouwen. Het ecosysteem is veel te kwetsbaar, schrijven ze aan het kabinet. Ook de provincie Groningen is fel tegen. En een nederlaag voor president Trump. Het Hoge Rechtshof vindt dat hij niks mag veranderen aan het geboorterecht. Ieder kind dat in Amerika is geboren, is Amerikaan en dat blijft zo. Ook al zijn zijn ouders illegaal.
0: Dan het Groot Nieuwsradio weer bericht op buienradar. Vanavond en vannacht blijft het droog, maar koelt het goed af tot 1 graad of 9. Morgen in het westen zonnig, in het oosten meer bewolking en een bui met kans op onweer. En het wordt dan zo'n 25 graden. Wat een beetje doorrijdt op de Nederlandse wegen, hoor je van de ANWB.
2: Files worden nu snel korter. Er is nog 200 kilometer over van deze avondspits. De meeste vertraging heb je nog op de A2, Den Bosch-Utrecht. 20 minuten bij Waardenburg. De A4 is net weer vrijgegeven vanuit Den Haag naar Amsterdam bij knooppunt de Nieuwmeer na een ongeluk. Nog wel 4 kilometer file daar en 20 minuten oponthoud. En op de A27 Utrecht-Gorkum bij knooppunt Everdingen een 30 minuten vertraging. Door de werkzaamheden 12 kilometer file vanaf afrit De Bult rijdt het langzaam.
0: Dankjewel.
3: Laurens van der Kraat.
0: Ja, we waren een week of 2 in Eindhoven. Maar we zijn iets opgeschoven ondertussen sinds gisteren. Veldhoven is het geworden. Bij wie we zijn met de Dorg en Bijbel, hoor je zo.
4: De dag van vandaag.
0: Naar Megan Woods.
3: Het christelijke radiostation.

0: was het lied wat haar echt in de schijnwerpers zette. Haar debuutsingle waarmee ze bij het grote publiek bekend werd. Maar vooral was het voor haar belangrijk dat deze boodschap bekend werd. Dat zij in God gelooft. I Believe You, Megan Woods hoorde je.
1: De Doorgeefbijbel.
0: Een bijzonder mooi gesprek gisteren in de Doorgeefbijbel met Annelies uit Veldhoven. Over geloof, over twijfel en over hoe God haar uiteindelijk tot haar sprak. We gaan horen aan wie Annelies de Bijbel heeft doorgegeven. En waar we zijn.
2: Met Mark Robinson.
0: Hi Mark, met Laurens, Groot Nieuws Radio.
2: Hallo Laurens.
0: Aangenaam.
2: Goedenavond.
0: Hey, hallo. Ja, dan heb je ineens een doorgeefbijbelkist voor je liggen en de radio aan de telefoon. Moest je erover twijfelen eigenlijk toen je de vraag kreeg? Of was het wel meteen dat je dacht van, hey, hier kan ik wel mee?
2: Nee, het was meteen duidelijk. Ik heb meteen de verse. Dus ja.
0: Ja, wat fijn.
2: Meteen.
0: Ja. Hey, en wat is jouw connectie met Annelies?
2: Zij is mijn vrouw van bijna 28 jaar.
0: Ah, wat leuk. En jullie hadden elkaar in Amerika of in Engeland was het, hè? Leren kennen.
2: Oeh, grote fout. Inderdaad, in Londen eigenlijk.
0: In Londen was het, ja. Ja, ja. Nou, heel goed. Hey, leuk je dan vandaag te spreken. Hoe was je dag?
2: Heel goed. Het is bijna vakantie, dus ik ben nu ons rustig aan het doen.
0: Lekker zeg. Nou, fijn.
2: En het is iets kouder dan de laatste paar dagen, dus dat is ook fijn.
0: Dat helpt, hè? Ja. Hey Mark, je mag de Bijbel openslaan en de tekst met ons delen die jij hebt uitgekozen voor vanavond.
2: Ja, ja, dat is 2 Korinthe 5, vers 21. En de tekst is: God nam Christus, die geen zonde gedaan had, en belaste hem met onze zonde. In ruil daarvoor rekent God de rechtvaardigheid van Christus aan ons toe.
0: Ja. Dus echt de kern volgens veel christenen van het evangelie staat hier eigenlijk. Hè? Wat betekent deze tekst voor jou?
2: Dat, precies wat je net zei. Het is de kern van wat wij geloven. En ik vind dit zo bijzonder, want het maakt niet uit of je relatief goed bent of heel slecht. Iedereen mag onze zonde, iedereen mag zijn zonde ruilen voor de rechtvaardigheid van Jezus. Dat is heel bijzonder. Dat maakt ons geloof echt uniek. Hmm. Want God heeft alles gedaan voor ons. En dan zijn we vrij. Dat vind ik echt geweldig.
0: Ja. Is dat altijd iets wat zo voor jou heeft geleefd, deze tekst, deze boodschap? Of hoe is dat gegaan in jouw leven?
2: Het is iets wat, als ik het geloof met mijn geloof met mensen deel, dan kan ik zeggen, hey, wat ik net zei, het maakt niet uit of je supergoed bent of slecht. Iedereen is welkom bij God. En voor mij persoonlijk, het is dat ik weet dat ik nu helemaal vrij ben. Ik hoef niet hard te werken voor God, want hij heeft mij al geaccepteerd zoals ik nu ben. En ja, dat is geweldig. Want wij, zoals het staat ook in 1 Johannes, wij hebben liefde voor God, omdat hij heeft eerst liefde voor ons.
0: Hm. Ja, daar begon het, ja. Hey, nu kom je dus uit Engeland, geloof ik ook, hè?
2: Ik kom uit Engeland, inderdaad.
0: Ja, ja, ja, ja. En daar ook al destijds kerkelijk geweest, toen je daar nog woonde?
2: Ja, ik ging altijd naar de kerk, maar verschillende kerken. Maar ik heb Annelies ontmoet in een Anglicaans kerk in Londen. En we gaan nu naar een Anglicaans kerk, een international kerk. Mm-hmm. Dat heet Trinity Church Eindhoven. Dus Engelstalig, maar we hebben ook mensen van het hele wereld.
0: Oh, ja.
2: Dus het lijkt op de hemel eigenlijk. Je hebt mensen van alle, ja, van het hele wereld.
0: Alle broers en zussen, ja. En ja. Zijn er eigenlijk nog verschillen in hoe je de kerk hebt beleefd in Engeland en hier in Nederland?
2: Niet zozeer in de verschillende landen. Er zijn natuurlijk wel cultuurverschillen. Maar er zijn, ja, zoals je nu al weet, er zijn verschillen in de soort van de smaken van kerken, zo te zeggen. De katholieke kerk en de Anglicaanse kerk. Maar niet zozeer de landen. Behalve één ding dat een beetje bijzonder is. In Nederland vaak mensen gaan zitten voor de... Niet voor de eerste lied, maar daarna. Maar in Engeland staan we altijd voor alle liederen. Dat is het enige verschil dat ik kan noemen.
0: Ja. En theologisch, zeg maar, de Anglicaanse kerk, heeft dat nog grote verschillen met wat hier de protestantse kerk is?
2: Nee, ik denk dat de Anglicaanse kerk is heel breed is. Je hebt grote verschillen in de Anglicaanse kerk zelf.
0: Ah, ja.
2: Maar eerlijk gezegd, Anglicaans, dat maakt me niet uit. Wat voor Baptist, dat maakt me niet uit. Het gaat om Jezus. Dat is het enige belangrijke. Ja.
0: Dankjewel, Mark uit Veldhoven, voor het meedoen met de doorgeefbijbel. Ik wens je een mooie avond en we gaan het horen aan wie jij hem morgen weer doorgeeft.
2: Dankjewel.
0: Oké, okay. Hoi.
2: Tot ziens, daar.

0: Seksueel grensoverschrijdend gedrag. Als dat in de kerk gebeurt, is dat extra pijnlijk. Theoloog Sanne van Dijk deed er onderzoek naar.
1: Dat jij ook in je, zeg maar, in je zijn geraakt wordt.
0: Predikant Almatine Lene is van Stichting Veilige Kerk en ervaringsdeskundige en deed een melding bij haar voorganger.
2: En die reageerde dus een soort van, oh, laten we even in gesprek gaan. Die was 50 jaar ouder dan dat ik was. Ik was 20. Nou, dus dat was zijn voorstel. En toen dacht ik, dat gaan we niet doen.
0: Hoe wordt recht gedaan in zo'n kwetsbare situatie?
2: God ziet het en grijpt in.
1: Nu de kerk nog.
3: Luister naar Groot Nieuws van de Week in de podcastplayer van jouw keuze en via

0: stretches to the sky.
1: Psalm 36 door Third Day en Your Love, O Lord.
2: De Luisterwijzer.
1: Zometeen op 7FM is Chayel present. En Forrest Frank die heeft er vertrouwen in, volgens mij. We're gonna be okay, yeah, yeah. Je hoort hem zometeen als eerste track bij Chayel. Op Godisch Radio Non-Stop kun je genieten van Bethel Music. You're like summer in the night. En Starlight. En hier op het hoofdkanaal gaat Tim Hendricks zo meteen van start met het programma Wens en allemaal mooie kerk- en koorliederen. Christelijk regionaal koor New Voices is zo meteen de eerste in Wens met Wees stil voor het aangezicht van God. Dit was de middagshow. Morgen zijn we er weer vanaf 4 uur met een kakelverse editie. Voor nu wens ik je een hele mooie avond. Dit is Jordan Stensier en To Save My Life.

0: scherpste zomerdeals? Ja, dat is ook Welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. Weet wat te doen.
1: Met EuroCity Direct reis je spontaan met de trein naar België.
2: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat lekker, garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog één praliné.
1: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
0: Nu bij Welkoop een pizza set met steen, schep en mes voor 39,95.
1: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland Dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar 49 euro per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar de stad. Ga naar ns.nl.
3: Zeg, al eens kaas gegeten van een dier dat eruit ziet alsof hij rechtstreeks uit een avonturenboek komt? Nee? Probeer dan de buffelkaas van Dutch Carabao. Nu 1 kilo voor 9,95. Romig, vol van smaak en beter verteerbaar dan gewone kaas. Bestel op buffelkaas.com.
4: Nu met de Gamma Voordeelpas 30% korting op vloeren. Je huis opknappen? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
3: Dus, durf jij het aan? Buffelkaas van Dutch Carabao? Nu, 1 kilo ambachtelijke buffelkaas voor maar 9,95. Bestel op buffelkaas.com.
5: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
6: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
7: Zoveel voor zo weinig bij Trekpleister. Nu tweede halve prijs op heel veel aanmerken zoals Dove, Axe, André Lon en een set glazen rietjes cadeau. Deze actie wil je niet missen, dus ga snel naar de winkel of trekpleister.nl.
8: Garage Ploeg in Surijsterveen heeft zoveel auto's op voorraad. Dan zit er altijd wel een auto naar smaak of een passende bedrijfswagen tussen. Ik ben echt super blij met mijn keuze. En ik kan voor het onderhoud ook weer naar Ploeg toe, hè? Dat is makkelijk. Check het aanbod meteen op garageploeg.nl.
9: Grootnieuws Radio.
10: Het christelijke radiostation.
9: Het ANP-nieuws van 7 uur.
11: Goedenavond, ik ben Ronald Hemmelswaan. Ieder kind dat in Amerika wordt geboren is Amerikaan en dat blijft zo. Dat zegt het Hoge Rechtshof tegen president Trump die er vanaf wilde. Het geldt niet alleen voor ouders die tijdens de geboorte in de VS op vakantie waren, maar ook voor illegalen. Een jurist van Trumps regering vindt dat de wet geboortetoerisme aanmoedigt. Justitie eist 10 jaar cel en tbs voor de man die 2 jaar geleden Lisanne uit Hoogkeppel vermoordde. Hij deed dat in een psychose, zegt hij, maar dat vindt het OM niet. De twee kenden elkaar al jaren, hij was verliefd op haar en zij niet op hem. Of hij daarom Lisanne vermoordde is niet duidelijk. Haar zus zegt van wel. De adviesraad over de Wadden is fel tegen het besluit om de Eemshaven aan de Waddenzee te bestempelen tot mogelijke plek voor een nieuwe kerncentrale. Het kabinet vindt het samen met Terneuzen de beste keus. De adviesraad schrijft aan het kabinet dat je niet eens moet denken over een kerncentrale in zo'n kwetsbaar natuurgebied. Dan het weer van Weer Online. Een rustige avond en vannacht koelt het af naar 13 tot 15 graden. Morgen afwisselend wolken en zon en 22 tot 24 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
9: Grootnieuws Radio Verkeer.
12: ANWB.
13: Avondspits loopt op zijn end. Nog 66 kilometer file in het land. Zo heb je nog 10 minuten vertraging bij Zoeterwoude-dorp als je over de A4 vanuit Den Haag naar Amsterdam rijdt. Op de A27 vanuit Utrecht naar Gorkum bij knooppunt Everdingen 10 minuten vertraging nog door de werkzaamheden daar. En de rechterrijstrook van de A58 is dicht vanuit Eindhoven naar Tilburg bij Moergestel na een ongeluk. Vanaf Oorschot 8 kilometer langzaam rijdend verkeer met 20 minuten oponthoud.
12: Zometeen
9: wens.
14: In Bangladesh krijgen veel meisjes te maken met honger, uitbuiting en kindhuwelijken. Dit kan niet zo blijven. Sponsor een meisje. Geef haar bescherming, onderwijs en toekomst. Ik zie de kracht van meisjes. Zie jij het ook? Worldvision.nl.
15: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
16: Ik heb letterlijk niks.
15: Het gaat de hele dag regenen, hè?
16: Nee, ik heb geen regenjas.
17: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando. Word sponsor van een meisje in Bangladesh. Worldvision.nl

0: net zo makkelijk retour.
1: Veel problemen op je werk kun je oplossen bij de koffieautomaat. Voor alle andere vragen is er de RMU, de Christelijke Vakorganisatie van Nederland. Voor advies, juridische hulp en trainingen die jou verder helpen. RMU, samen werkt beter. RMU.nl.
2: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
3: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de iPhone 17 Pro met Orido voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
4: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
5: Welkom op camping De Oldermeijer Hardenberg. De gezellige camping met waterspeeltuin, zwembad en animatieteam. Betaalbaar en voor het hele gezin. Boek via oldermeijer.nl.
6: Bijbelhoezen.nl. Voor iedere Bijbel een passende hoes. Ontwerp meteen je eigen Bijbelhoes op bijbelhoezen.nl.
7: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de krantenzomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar 4 euro. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
8: Last van een ongelukje tijdens de vakantie? Beter ga je naar Kruidvat. Ga goed voorbereid op reis met Betadine. Het heeft een unieke 3-in-1 werking. Het desinfecteert snel, voorkomt infecties en geneest wonden sneller. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Betadine is een geneesmiddel. Lees voor het kopen de verpakking.
9: Elke avond vanaf 7 uur.
10: De mooiste kerk- en koormuziek.
9: Het christelijke radiostation.

Met het eerste lied voor deze wensuitzending. Bewust van Gods aanwezigheid in ons leven, maar ook voor dit moment. Wees stil voor het aangezicht van God. Gezongen door de koren New Voices en Oriolus. En hiermee een hele goede avond. Van harte welkom in de wens van vandaag. Het is dinsdag 30 juni 2026 en het is fijn dat je er weer bent. Welkom, we zijn er weer met een hele stapel platen. Platen om te draaien, cd's met psalmen en gezangen, zingende koren. Maar ik zie er voor vandaag ook instrumentale muziek tussen zitten. En hier een plaat van Christian Verwoerd, die ga ik zo draaien. Allemaal muziek met een boodschap. En er is altijd een kans dat we jouw naam ook noemen, omdat er speciaal voor jou een lied is aangevraagd. En natuurlijk kun jij dat ook voor een ander doen. Misschien was je het al langer van plan. Laat dit het moment zijn. Ga naar de site grootnieuwsradio.nl/wens. En vraag dat ene lied aan. En geef met het lied jouw persoonlijke wens door. grootnieuwsradio.nl/wens. Ja, muziek om te vieren, om te danken, om je liefde te uiten, betrokken te zijn. En muziek om God bij iedere denkbare situatie te betrekken. Dit is het lied God is mijn herder, gezongen door zangvereniging De Lofstem Ederveen. De wens van Hans Looy voor jou, Jannie Looy uit Herkingen. En Hans zegt, lieve Jannie, gisteren was je jarig. Van harte gefeliciteerd met je 70ste verjaardag. En ik wens jou nog vele gezonde jaren toe. God zegen voor jouw nieuwe levensjaar. We zijn al 51 jaar samen. God geven ons nog een gezegende tijd samen. Zo klinkt de wens van Hans. En Hans zegt, Jannie, ik hou van jou.

0: dat deze wens van Hans voor jou, Jannie, nog lang mag nakomen. Ik hou van jou, zegt Hans. En voor jou, God is mijn herder, gezongen door Zangvereniging De Lofstem Ederveen.
1: De dagtekst.
0: Psalm 105, vers 1. Loof de Heer, roep luid zijn naam, maak zijn daden bekend onder de volken. Mooie inspiratie voor vandaag en ook voor deze uitzending, voor de liedkeuze. Psalm 105, vers 1. Loof de Heer, roep luid zijn naam, maak zijn daden bekend onder de volken. En dus schakelen wij hier ook het koor De Zeeklank in, onder leiding van Johan Bredewoud, Psalm 103 en Psalm 65 te horen in het lied Loof de Heer, o mijn

Eline de Groot uit Barendrecht, je bent geslaagd en je mag je diploma in ontvangst nemen. En Eline, naast de officiële uitreiking van het papier, mogen we jou ook muziek cadeau geven. Een mooi zegenlied meegeven namens jouw ouders hier op de radio. En zij zeggen, lieve Eline, wat heb je er hard voor gewerkt. En wat een mooie beloning dat je nu geslaagd bent. Samen met jou zijn we daar dankbaar voor. En we willen jou laten weten dat we je altijd zullen steunen. Hoe jouw weg ook loopt, welke keuzes je ook maakt. Hoe je weg hier nou ook zal lopen. We houden van jou en we willen je zegenen met dit lied. Een gebed om zegen. Zegen mij, zegen jou Eline, op de weg die je mag gaan. Ja, op die weg ook weer tot zegen te mogen zijn.

Zo gaat er met dit lied gebed om zegen namens Sander en Cynthia de Groot de vlag uit hier op Grootnieuws Radio. Voor jullie dochter Eline. Eline, gefeliciteerd. Lekker gedaan. En ja, gefeliciteerd ook alle andere geslaagden. Ik kijk eventjes hier. Ik zie dat er ook nog herexamens worden gedaan. Dat is dan tot 17 juli, als ik het goed heb. Als jij nog aan de bak moet, dan heel veel succes. En ja, laat je ook niet ontmoedigen als je het niet gehaald hebt. Als je dus nog herexamens moet doen. Ga gewoon je eigen weg. En weet dat God met jou meegaat. Psalm 150 is het volgende lied. En dan kom ik even terug bij Hans. Hans, is de wens inmiddels een beetje geland bij Jannie, jouw vrouw? Ja, ik hoop het. Dan is dit het moment om ook eventjes naar jouw situatie te kijken. Want zegt Jannie. Ja, Jannie heeft ook voor jou een lied aangevraagd. Lieve Hans, vorige week heb jij een operatie ondergaan. En die is goed verlopen. Er waren ook controles en die waren ook allemaal goed. Wij zijn onze goede God dankbaar voor jouw herstel. En ik wil jou ook langs deze weg bedanken voor jouw liefde. Van jouw vrouw Jannie, dit lied. Psalm 150, de verzen 1, 2 en 3, gezongen door het Krimpens Mannenkoor.

Dat waren Mark Brandwijk, Martin Mans, Lydia van Maurik en Anja van der Maten met dit instrumentale Praise My Soul, the King of Heaven. Heel mooi in lijn met de dagtekst, Psalm 105 vers 1. Ik lees hem nog één keer. Loof de Heer, roep luid zijn naam, maak zijn daden bekend onder de volken. En daar past het verzoek van Jannie ook heel erg mooi bij. Psalm 150 voor Hans, looft God, looft zijn naam alom. Dat was het Krimpens mannenkoor die dat zong. Gaan we naar het verzoek van Bertus. Bertus Hofland uit Houten vraagt het volgende lied aan. Gewoon een mooi lied dat je toevoegt aan de playlist van vandaag. We luisteren met jou naar Johannes de Heer nummer 456. Nader mijn God bij u. Jongerenkoor Hananja Tolen onder leiding van Bram Bout.

0: Mooi Bertus, dankjewel voor het delen van jouw lied. Nader mijn God bij u. En blijf dat doen, blijf mooie liederen insturen. En dat mag gewoon een lied zijn om hier te delen, ter inspiratie. Maar misschien heb je met een lied een speciale bestemming, iemand in gedachten. Ook dan kunnen we dat lied voor hem of haar draaien en jouw persoonlijke wens daarbij doorgeven. Ga naar grotnieuwsradio.nl/wens om ook jouw lied aan te vragen, jouw wens door te geven. We kunnen vanavond ook weer rekenen op het Blijde Klanken Koor van de Week. Deze week het Elburgs Mannenkoor OBK. We horen ze vanavond met hun meest recente album uit 2013. Het album Als Geen Nood Gezeten. Daar zingen koren van Wim Magree en Martin Mans, bekende Johannes de Heerliederen. En van dat album draai ik het volgende lied. Johannes de Heer nummer 62 vandaag. Jezus, mijn heiland.
1: Het Blijde Klanken Koor van de Week.
2: Deze week het Elburgs Mannenkoor OBK.

Zo klinkt het Elburgs mannenkoor OBK en ze zongen Jezus, mijn heiland. En zo klinkt de wens van Fetsje de Groot. Fetsje, je stuurt ons naar Drachten voor Jannie en Sjouke de Jong. Want Sjouke en Jannie, jullie zijn vandaag 50 jaar getrouwd. Afgelopen weekend hebben jullie dat gevierd met kinderen, kleinkinderen, familie en vrienden op de camping. En zegt Fetsje, ik ken Jannie en Sjouke al heel lang. Jannie en ik hebben jarenlang met heel veel plezier gevolleybald in competitieverband. En wij lunchen de laatste jaren een paar keer per jaar en dan kletsen we gezellig bij en kunnen we veel dingen met elkaar delen. Graag wil ik jullie feliciteren met een lied en ik wens jullie Gods zegen toe over jullie leven. Dit is voor jullie. Christian Verwoerd met het liedje Elke Dag. Met veel liefs van Fetsje.

aan mijn rechterhand. Uw trouw hier is een schild.

0: iemand op een speciale manier feliciteren, bemoedigen of in de spotlight zetten?
1: Schakel ons in en geef met een verzoekplaat jouw persoonlijke boodschap door.
0: Ga hiervoor naar grootnieuwsradio.nl/wens.

Psalm 89, de versen 7 en 8. Gezongen door Cantate Deo Amersfoort, onder leiding van Peter Eilander. Ja, en denk lekker mee over de muzieklijst van Wens. Hoe mag het klinken? Hoe mag de lijst eruit zien? Zet jouw liederen op de playlist van Grootnieuws Radio. En dat kan via grootnieuwsradio.nl/wens. Laat maar weten, wat zou je willen horen en voor wie vraag je het lied aan? Je kunt met je lied een persoonlijke boodschap doorgeven. Een wens op de radio. Morgenavond gaan we daarmee verder. Misschien draai ik dus dan wel jouw verzoekplaat. Voor nu wil ik je heel erg bedanken voor het erbij zijn. Het was me een waar genoegen. Een mooie avond nog. En laten we afsluiten in rust. De haven van rust. Gezongen door Mannenkoor Westerlauwers. Onder leiding van Jan Hipma.

0: Ontdek de verhalen achter de mooiste kerk- en koormuziek. Verteld door de dirigenten en muzikanten. Welke liederen raken hun hart en wat drijft hen? Luister elke zaterdag en zondagavond naar het Heerlijk Loflied met Hans van Vuren. Vanaf 7 uur bij Grootnieuws Radio en Grootnieuws Radio Blijde Klanken.
1: De scherpste zomerdeals? Ja, dat is ook welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. Weet wat te doen.
2: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer vanaf €35.950. Of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
1: Nu bij Welkoop een pizza set met steen, schep en mes voor €39.95.
3: GardenOnline.nl. Een overkapping hoeft niet duur te zijn. GardenOnline.nl.
0: Ben jij een ondernemende verbinder met een hart voor onze missie? Grootnieuws Radio zoekt een partnership manager die relaties laat bruisen. Bouw mee aan media die levens verandert. Inspireer ondernemers, versterk impactvolle organisaties en maak echt het verschil. Solliciteer vandaag nog via grootnieuwsradio.nl.
4: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Oké, rolkoffer, check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
5: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
6: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
7: Het is weer hamster bij Albert Heijn.
8: Met deze week in de bonus: alle Amerk gekoelde protein drinks en protein single bars, tweede gratis.
7: Boeie.
8: Alle Fusty 400 ml en 1,25 liter, tweede gratis.
7: Lekker hoor.
8: Alle Dr. Oetker Big Americans, ook tweede gratis.
7: Zoé.
8: Alle Amerk deodorant, bad- en doucheproducten, haarverzorging en styling, ook tweede gratis.
7: Yes.
8: En de leukste hamster zomer items vanaf 99 cent.
7: Hamster.
9: Van 6 tot en met 11 juli is het tijd voor de Royal Mission Zomerschool. Een week die je geloof verdiept, je uitdaagt en transformeert. Ontdek wat het betekent om te wandelen in de kracht van de Heilige Geest. Is dit iets voor jou? Meld je dan nu aan via royalmission.nl.
0: Grootnieuws Radio.
10: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 8 uur.
11: Goedenavond, ik ben Ronald Remmelswaan. Premier Jette vindt het walgelijk dat Oranje-spelers discriminerende opmerkingen op hun social media hebben gekregen. Het gaat om de spelers die de strafschoppen misten, zoals Kluivert en Timber. Het was zo erg dat ze reacties op hun social media hebben uitgezet. Jette zegt op Instagram: laat onze jongens met rust. Het duurt langer voordat er weer treinen rijden tussen Rotterdam en het zuiden van het land. Volgens ProRail niet donderdagavond, maar pas zaterdagmiddag. Het heeft te maken met een storing na brand maandag in een kabelgoot. Het repareren duurt langer en als alles het weer doet, moeten de sporen nog ontroest worden. De Groene Partij in Frankrijk wil een motie van wantrouwen indienen tegen de regering om de aanpak van de hittegolf. Het was in Frankrijk uitzonderlijk heet en er vielen 1000 doden meer dan in een gewone anderhalve week. De Groenen zeiden tegen de premier: dat heeft u op uw geweten. Dan het weer van Weer Online. Vanavond droog met wolken en opklaringen. Vannacht koelt het op veel plaatsen af naar zo'n 14 graden. Morgen wolken en zon met in het noorden kans op een paar buien. En het wordt 22 tot 24 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
12: Stralend voordeel bij Trekpleister. L'Oréal Paris Excellence en Preference haarkleuring. Nu 2 voor €24. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
13: Voel jij je geroepen om het evangelie te delen? Dichtbij of ver weg? Ondersteun de zendingswerkers als zendingsmaatje. Of ga met de GZB in gesprek over uitzending. Ga. Iedereen is geroepen. gzb.nl/ga.
12: Ook voordelig bij Trekpleister. 1 plus 1 gratis op biodermaal zonbescherming.
1: De scherpste zomerdeals? Ja, dat is ook welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. Weet wat te doen.
14: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
1: Nu bij Welkoop een pizza set met steen, schep en mes voor €39,95.
15: De Lidl Deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL-pak Gouda kaasplakken, jong of jong belegen? Een halve kilo vanaf €2,99. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
4: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
15: En we gaan nog even door met een megadeal. Nu ook extra goedkoop bij Lidl. Een XXL-bak nectarines of platte perziken. 1,5 kilo voor maar €2,69. Die laat je toch niet liggen? Lidl.
16: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
17: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de Samsung Galaxy S26 Ultra met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
15: Door de Consumentenbond bewezen. Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Lidl, je verdient het.
18: Groot Nieuws Radio Muziekavond.
19: Het christelijke radiostation.

0: Elke week een nieuwe brandstofpodcast.
1: Als je kijkt naar angst en vertrouwen is dat bijna hetzelfde. Ze lijken wel uit elkaar te liggen, maar ze gaan eigenlijk allebei over een plaatje wat je hebt over de toekomst. En angst gelooft in het slechtste scenario. En geloof kiest voor het beste scenario.
2: Dus eigenlijk angst en vertrouwen is beide geloven.
1: Exact, ja.
3: De Brandstofpodcast met Eunice Nahuis.
0: Luister via de Grootnieuwsradio-app of abonneer je nu in de podcastspeler van jouw keuze.

aching well with my soul. I need a peace that only heaven.

0: Grondwerk, straatwerk en riool- of kabelwerk? Laat het uitvoeren door de specialisten van Breging in Nijkerk. Van voorbereiding en aanleg tot en met bestrating. Breging.nl. Schept vertrouwen.
1: Als je Vodafone mobiel
2: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
1: krijg je tot wel 20 euro korting.
2: Elke maand weer.
1: En hoe meer data en snelheid,
2: hoe groter die korting.
1: Dat is One. Van Vodafone.
2: En Ziggo. Ga naar vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
0: Kom ons team versterken. Solliciteer via info@breging.nl. Schep vertrouwen.
3: Garage Ploeg en Surhuis ter Veen heeft zoveel auto's op voorraad. Dan zit er altijd wel een auto naar smaak of een passende bedrijfswagen tussen. Ik ben echt super blij met mijn keuze. En ik kan voor het onderhoud ook weer naar Ploeg toe, hè? Dat is makkelijk. Check het aanbod meteen op garageploeg.nl.
4: Wij zijn Berg. We laten je springen, rijden en vliegen in de buitenlucht. Spring op een trampoline, race op een skelter of klauter op een Berg Playbase. Ga naar buiten met elkaar en geniet. Spring snel naar berg.com.
5: Bijbelhoeze.nl. Voor iedere Bijbel een passende hoes. Ontwerp meteen je eigen Bijbelhoes op bijbelhoeze.nl.
6: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met alleen nog deze week een gratis Shabby's tas bij Libelle. Nu voor maar €2,95 per week. Bestel snel op kiosk.nl.
7: Renew. Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
8: Bestemming bereikt. Kantoormeubelennederland.nl. Bezoek onze showroom in Drachten.
9: Dat is wel heel voordelig bij Trekpleister. Deze week 25% korting op Weleda Skin Food. Dat is natuurlijk genieten. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
10: CC Winans komt terug naar Nederland. Samen met Charity Gale. Thank you, Jesus, for the... 26 augustus, Ahoy Rotterdam. Bestel nu jouw kaarten voor CC Winans en Charity Gale via eventsforchrist.nl. Grootnieuws Radio.
11: Het christelijke radiostation.
10: Het ANP-nieuws van 9 uur.
12: Goedenavond, ik ben Ronald Remmelswaan. Kamerlid El Abissi van DENK wil van sportminister Sterk weten wat zij gaat doen om voetballers te beschermen tegen discriminatie. Een paar Oranje-spelers kregen online haatberichten na hun gemiste strafschoppen. Sterk zegt dat er een project loopt tegen discriminatie in het voetbal, maar ook dat het een breder probleem is in de maatschappij. Een Nederlandse vrouw is zwaar gewond geraakt bij een auto-ongeluk in het Duitse Emmerich, net over de grens. Ze zat samen met een kind bij een man in de auto. Die raakte van de weg en kwam in een berm tot stilstand. Hij had te veel gedronken. De man en het kind raakten licht gewond. Het aantal doden na de aardbeving in Venezuela is gestegen naar bijna 2000. Kan nog veel meer worden, want er worden nog tienduizenden mensen vermist. De bevingen waren 5 dagen geleden en de kans op overleven is heel klein. Toch werd er vandaag nog een jongetje van 3 levend onder het puin vandaan gehaald. Dan het weer van Weer Online. Vanavond droog met wolken en opklaringen. Vannacht koelt het op veel plaatsen af naar zo'n 14 graden. Morgen wolken en zon met in het noorden kans op een paar buien. Het wordt dan 22 tot 24 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
13: Nu met Club Karwei 40% korting op bijna alle Histor lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
14: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
15: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de Google Pixel 10a met Ben voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
16: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar 1 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
17: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
18: Ik heb letterlijk niks.
19: Het gaat de hele dag regenen, hè?
20: Nee, ik heb geen regenjas.
19: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
20: Het is weer bijna zover. Extra goedkoop dag bij Kruidvat. Alleen komende woensdag Emco Beauty Make-up 50% korting. Koel haarverzorging 3 voor 10 euro. En nog veel meer dagdeals.
21: Kruidvat. Steeds verrassend. Altijd voordelig.
22: Gek op lage prijzen? Kies de altijd lage prijsfavorieten van Albert Heijn. Zoals AH Bruisend Mineraalwater Citroen. Een fles van 1,5 liter. Voor maar 1,08 euro. Heerlijk fris. Altijd laag.
23: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
24: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken, maar podcastafleveringen meepakken. Broodje eten, video's checken, even mijn ogen dicht. Muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in
25: Brussel-Zuid.
24: Hé, nu al?
23: Ja, reis razendsnel naar België, zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
26: De scherpste zomerdeals? Ja, dat is ook welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. Weet wat te doen.
27: Voel mij zo free.
26: Wacht, wat? 75 euro? Ik loef het.
28: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
26: Wow, dit is echt nice.
28: Open nu Rabo Free en krijg 75 euro. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
26: Nu bij Welkoop een pizza set met steen, schep en mes voor 39,95. Goedemorgen!
29: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
30: Groot Nieuws Radio Muziekavond.
31: Het christelijke radiostation.

0: Dankzij een hoopvol geluid op de radio worden elke dag duizenden luisteraars bemoedigd en geïnspireerd in hun geloof.
1: God doet altijd wonderen over momenten dat je het eigenlijk niet meer zo verwacht. En door Jezus komen wij bij hem en kunnen we ook van genezing bidden. En dat, ja, dat is het allergrootste in ons leven.
0: Jij ook? Ondersteun Groot Nieuws Radio en word vandaag nog vriend.
2: God spreekt echt door Groot Nieuws Radio.
0: Meld je aan via grootnieuwsradio.nl/vriend.

0: verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
1: Wacht even, wacht even. Dit wil je horen. KFC heeft nu

0: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
1: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
2: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de krantenzomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar 4 euro. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
3: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
4: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
5: We gaan een tandje goedkoper bij Trekpleister. Nu 1 plus 1 gratis op Sensodyne Kids mondverzorging. Dat is een voordelige glimlach. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
6: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxi Zoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxi Zoo, alles voor je dier.
7: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
8: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
9: Grootnieuws Radio.
10: Het christelijke radiostation.
9: Het ANP nieuws van 10 uur.
11: Goedenavond, ik ben Ronald Remmelswaan. Op de A50 bij het Brabantse Schaik heeft de politie een voetganger aangereden op de vluchtstrook. Hij is naar het ziekenhuis gebracht. Waarom de man daar liep is onduidelijk. De politie moest over de vluchtstrook omdat ze een verdachte in de auto hadden en er file was. Er wordt onderzocht of ze te hard reden. Een tiener is opgepakt omdat hij rondliep met plannen om een aanslag te plegen, meldt Nieuwsuur. Bijzonder is dat de aanslag geen enkel motief had. De tiener was geïnspireerd door een nieuwe online subcultuur, het extremistisch nihilisme. Dat verheerlijkt geweld puur om het geweld zelf en haat verder alles. Er is meer bekend over de man die vastzit na de schietpartij gisteren in een hulpinstelling in Duitsland. 6 medewerkers werden gedood. Hij zou daar gaan praten met zijn ex over hun baby. Nu blijkt dat hij eerder de baby zo hard door elkaar schudde dat hij gewond raakte. Hij bedreigde toen de artsen in het ziekenhuis. Dan het weer van Weer Online. Het is droog met wolken en opklaringen. Vannacht koelt op veel plaatsen af naar zo'n 14 graden. Morgen wolken en zon met in het noorden kans op een paar buien. Het wordt dan 22 tot 24 graden. En tot zover het ANP nieuws.
12: Zometeen
13: levenswoorden. Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
14: Kia. Movement that inspires.
15: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
16: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de iPhone 17 Pro met Orido voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
13: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
17: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
18: Zijn we er al?
17: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
19: Oh ja, verzekering.
17: En weer door met de Ora autoverzekering.
20: Renew.
18: Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
17: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
19: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
20: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
21: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
22: Of deze, in een leuk plaatsje.
23: Met 20.000 topbestemmingen in 50 landen hebben we zoveel goede last minutes dat je er altijd op tijd bij bent. First Minute Deals. Eerste keus, last minutes. Boek nu op vakantiediscounter.nl.
24: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
25: Ik ben Irma Dee, ambassadrice van Elios. Heb jij een hart voor mensen in psychische nood? Maak extra steun mogelijk en word vriend van Elios. Ga naar vriendenvanelios.nl.
26: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door de Protestantse Kerk Nederland. Levenswoorden.
27: Met Daan Olthof.
28: Een hele goede avond. Als we denken aan God, dan denken we aan liefde. Maar ook aan hoop. God wordt ook wel de God van hoop genoemd. En dat hij altijd hoop geeft, dat horen we vandaag ook in de overdenking van Jeroen Knol. Daar gaan we zo meteen naar luisteren. Maar eerst openen we de Bijbel in Psalm 105, vers 1. Daar staat de dagtekst van vandaag. Loof de Heer, roep luid zijn naam, maak zijn daden bekend onder de volken.

0: Rich Mullins. Je hoorde Awesome God. Het is niet voor niets een van de drie kernwoorden als we denken aan geloof. Geloof, hoop en liefde. Hoop. Hoop voor morgen, hoop voor vandaag. We zijn op zoek naar hoop. Hoop kunnen we ons aan vasthouden. En God, die geeft hoop. Dat hoor je ook in de overdenking van Jeroen Knol van de PKN.
1: Mogen de God van de hoop u vervullen met alle vreugde en vrede in het geloven. Romeinen 15, vers 13. De God van de hoop. Ja, hoop is iets waar mensen naar verlangen. Bijna iedereen draagt diep van binnen een verlangen naar hoop met zich mee. We hopen op betere dagen. We hopen op rust wanneer we spanning ervaren. We hopen op herstel wanneer er pijn is ontstaan. Soms hopen we op kleine dingen, zoals een goed gesprek of een rustige dag. Soms hopen we op grote dingen, zoals genezing, vrede of een nieuwe toekomst. Toch merken veel mensen dat hoop kwetsbaar kan voelen. Want wanneer omstandigheden veranderen, kan hoop zomaar verdwijnen. Misschien heb je dat zelf ook wel eens ervaren. Dat je dacht dat iets beter zou worden, maar dat het anders liep. Dat je uitkeek naar verandering, maar dat onzekerheid bleef bestaan. En daarom is het belangrijk om goed te begrijpen waar Paulus over spreekt in Romeinen 15. Hij spreekt niet over oppervlakkig optimisme. Niet over jezelf moed inspreken terwijl je eigenlijk geen zekerheid hebt. Hij spreekt over een diepere hoop. Een hoop die sterker is dan omstandigheden. Paulus noemt God hier namelijk de God van de hoop. En dat is een bijzondere omschrijving. De Bijbel zegt niet alleen dat God hoop geeft. Er staat dat hij de God van de hoop is. Hoop hoort bij zijn wezen. Hoop stroomt voort uit wie hij is. Dat betekent dat hoop niet alleen begint in onze gedachten of gevoelens. Hoop begint bij God zelf. En dat maakt een groot verschil. Want menselijke hoop is vaak afhankelijk van wat wij kunnen zien. Wanneer dingen goed gaan, voelen we ons hoopvol. Maar wanneer situaties moeilijk worden, raken we gemakkelijk ontmoedigd. Goddelijke hoop werd anders. De hoop die God geeft, blijft bestaan, ook wanneer wij niet alles begrijpen. Omdat die hoop niet rust op omstandigheden, maar op Gods karakter. God verandert niet. Zijn liefde verandert niet. Zijn trouw verandert niet. Zijn beloften veranderen niet. En daarom kan Paulus zelfs midden in moeilijke tijden spreken over hoop. Want als je kijkt naar het leven van Paulus, zie je dat hij veel tegenslagen heeft meegemaakt. Hij kende gevangenissen, afwijzing, zorgen en lijden. Toch bleef hij spreken over vreugde, vrede en hoop. Hoe kon dat? Omdat zijn vertrouwen niet gebouwd was op gemak of zekerheid in deze wereld. Zijn vertrouwen was gebouwd op God. En misschien hebben wij vandaag opnieuw die herinnering nodig. Want we leven in een tijd waarin veel mensen zich onzeker voelen. Het nieuws verandert voortdurend. Mensen maken zich zorgen over gezondheid, relaties, werk en de toekomst. En soms kunnen zorgen zo groot worden dat hoop langzaam verdwijnt. Maar juist dan klinken deze woorden uit Romeinen 15. Mogen de God van de hoop u vervullen. Dat betekent dat hoop uiteindelijk een gave van God is. Je hoeft hoop niet zelf te produceren. Je hoeft jezelf niet krampachtig sterk te houden. Je mag naar God toe gaan en vragen: Heer, wilt u mij opnieuw vullen met uw hoop? En misschien begint dat heel eenvoudig, door even stil te worden. Door eerlijk te zeggen wat je bezighoudt. Door toe te geven dat je moe bent. door opnieuw te luisteren naar Gods woorden. Want waar God aanwezig is, daar kan nieuwe hoop ontstaan. Soms verandert een situatie niet direct, maar God kan wel ons hart veranderen terwijl we wachten. Hij kan rust geven midden in onrust. Hij kan vrede geven midden in vragen. En hij kan hoop geven midden in onzekerheid. Dat is de uitnodiging van vandaag. Richt je ogen niet alleen op wat je ziet, richt je ogen ook op de God van de hoop. Want waar Hij aanwezig is, daar is altijd toekomst.

0: Meerte Smit, Elvisie en Eline, schrijvers voor gerechtigheid. Je hoorde Dan bent u met ons. Wat een hoopvolle boodschap dat we mogen weten dat hij iedere dag bij ons is. En ook niet alleen vandaag, maar morgen en tot in eeuwigheid. Hij is de hoop voor morgen. Ga verder luisteren naar de overdenking van Jeroen Knol van de PKN.
1: Misschien zie je vandaag dingen die onzeker voelen. Misschien zijn er vragen waar je geen antwoord op hebt. Misschien draag je zorgen mee over je werk, je gezondheid of je gezin. Misschien kijk je naar de wereld en vraag je je af waar alles naartoe gaat. En veel mensen voelen vandaag spanning over de toekomst. We proberen grip te houden op ons leven, maar ontdekken steeds opnieuw dat we niet alles kunnen controleren. En juist dat

alles kunnen overzien. En dat betekent niet dat geloof altijd gemakkelijk is. Soms kost vertrouwen juist veel moed. Soms bid je terwijl je nog steeds vragen hebt. Soms ga je verder terwijl je nog niet weet hoe dingen zullen aflopen. En toch kan er diep van binnen een stille zekerheid ontstaan. Niet omdat wij sterk zijn, maar omdat God betrouwbaar is. Dat is het hart van christelijke hoop. Wij hopen niet alleen op betere omstandigheden. Wij hopen op een God die dichtbij blijft. Een God die ons ziet. Een God die ons niet loslaat. Een God die ook morgen aanwezig zal zijn. En misschien heb je dat vandaag juist nodig om opnieuw te horen. God is niet afwezig in jouw onzekerheid. Hij weet wat je bezighoudt. Hij kent de vragen die je misschien niet eens hardop uitspreekt. En hij nodigt je uit om daarmee naar hem toe te komen. Dat zien we steeds opnieuw in de Bijbel. Mensen brengen hun angst, verdriet en twijfel bij God. En God wijst hen niet af. Hij luistert. Hij draagt. Hij bemoedigt. En ja, soms verandert hij direct een situatie. Maar vaak begint hij met het geven van nieuwe kracht voor vandaag. Misschien verwachten wij hoop soms als een groot en indrukwekkend gevoel. Maar vaak begint hoop heel klein. Met een eenvoudig gebed. Met een moment van stilte. Met één Bijbeltekst die je raakt. Met het besef dat God nog steeds aanwezig is. Misschien is dat precies de uitnodiging van vandaag. Niet om alle antwoorden te hebben, maar om je vragen bij God te brengen. Misschien mag je vandaag eenvoudig zeggen: Heer, ik weet niet precies hoe het verder moet, maar wilt u mij vullen met uw hoop? Dat is geen zwak gebed, dat is een eerlijk gebed. En juist eerlijke gebeden gebruikt God vaak om nieuwe rust te geven. Want hoop groeit waar mensen leren vertrouwen. Niet perfect, niet zonder twijfel, maar stap voor stap. En terwijl Paulus deze woorden schrijft, spreekt hij ook over vreugde en vrede. En dat is bijzonder. Want echte hoop brengt iets voort in het hart van een mens. Waar hoop groeit, ontstaat ruimte voor vrede. Waar hoop groeit, ontstaat kracht om verder te gaan. Waar hoop groeit, ontstaat moed om morgen tegemoet te zien. En misschien verandert morgen niet meteen alles, maar met God hoef je morgen niet alleen tegemoet te gaan. De God van de hoop gaat met je mee. En daarom mogen we blijven bidden. Daarom mogen we blijven vertrouwen. Daarom mogen we blijven hopen. En soms begint die hoop inderdaad met iets heel kleins. Met een stil moment. Met een open hart. Met een eenvoudig gebed. Heer, leg iets van uw hoop in mijn hart.

Ontdek ook de Levenswoorden podcast. Via grootnieuwsradio.nl, de podcastplayer van jouw keuze, of via de Grootnieuwsradio app.

De opwekking bent. Je hoorde opwekking 915. Wij houden van die God. Daarvoor hoorde je Michael W. Smith. En Great is Thy Faithfulness. Zometeen nog Matthew West. Ook Jared E. Gill komt eraan. Naar Lauren Daigle. Dit is Thank God I Do. I've seen

0: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door de Protestantse Kerk Nederland.
1: Groot Nieuws Radio Muziekavond.
0: Het christelijke radiostation.

0: Nieuwsradio weerbericht. Vanmiddag breekt de zon steeds vaker door.
1: Groot Nieuwsradio, neem je mee naar buiten. Maak bijvoorbeeld een wandeling met een inspirerende podcast op je oortjes.
2: Wandel met God, gewoon in zijn ritme.
1: Of geniet onderweg van de beste christelijke muziek. Een hoopvol geluid. In heel Nederland via DAB+ en natuurlijk via de Groot Nieuws Radio app.

0: Nieuwsradio Bijbellezing.
1: Met Ben Ketting.
2: Vandaag lees ik voor je Lucas 3 uit de Basisbijbel. Johannes doopt de mensen. Toen Tiberius 15 jaar keizer van het Romeinse Rijk was, sprak God tegen Johannes, de zoon van Zacharias. Johannes leefde in de woestijn. Pontius Pilatus was in die tijd bestuurder van Judea. Herodes was koning over Galilea. Zijn zoon Philippus was koning over Ituria en het land Trachonitis. En Lysanias was koning over Abilene. Annas en Caiaphas waren in die tijd hoogpriester. Daarna begon Johannes door de hele streek van de Jordaan te trekken. Hij zei tegen de mensen dat ze weer moesten gaan leven zoals God het wil. En dat ze zich moesten laten dopen. Want dan zou God hen kunnen vergeven dat ze ongehoorzaam aan hem waren geweest. Zo staat het ook in het boek van de profeet Jesaja. Iemand roept in de woestijn: maak de weg van de Heer vrij, maak zijn wegen recht. Elke kloof zal worden opgevuld, elke berg en elke heuvel zal vlak gemaakt worden. Alle bochten zullen recht getrokken worden en alle slechte wegen zullen vlak gemaakt worden. En alle mensen zullen zien dat God de mensen redt. Hij zei tegen de grote groepen mensen die naar hem toe waren gekomen om zich te laten dopen: jullie zijn achterbaks en slecht. Wie heeft jullie wijsgemaakt dat jullie zo kunnen ontsnappen aan de straf van God voor jullie ongehoorzaamheid? Jullie moeten niet alleen zeggen dat jullie weer zullen gaan leven zoals God het wil, maar het ook doen. Anders betekent jullie doop helemaal niets. En denk maar niet, we stammen af van Abraham, dus het zit wel goed met ons. Want ik zeg jullie dat God zelfs deze stenen hier kan veranderen in kinderen van Abraham. De bij ligt al klaar bij de bomen. Jullie zijn die bomen. Elke boom waar geen goede vruchten aan groeien, zal worden omgehakt en in het vuur worden gegooid. Ze vroegen hem: wat moeten we dan doen? Hij antwoordde: als je 2 stel kleren hebt, moet je 1 stel geven aan iemand die geen kleren heeft. En als je eten in huis hebt, moet je dat delen met iemand die niets heeft. Er kwamen ook belastingontvangers om zich te laten dopen. Ze vroegen hem: meester, wat moeten wij doen? Hij zei tegen hen: jullie mogen niet meer belasting vragen dan het bedrag dat de Romeinen hebben opgegeven. En de soldaten van het Romeinse leger vroegen: en wat moeten wij doen? Tegen hen zei hij: jullie mogen niemand beroven en niemand dwingen om iets aan jullie te geven. Wees gewoon tevreden met wat je als soldaat verdient. Johannes en Jezus. Het hele volk was vol verwachting en vroeg zich af of Johannes misschien de Messias was. Maar Johannes zei: ik doop jullie met water, maar er komt iemand die machtiger is dan ik. Ik ben het niet eens waard om zijn sandalen voor hem los te maken. Hij zal jullie dopen met de Heilige Geest en met vuur. Hij staat klaar om de plaats waar hij zijn graanoogst heeft verzameld helemaal op te ruimen. Het graan zal hij in zijn schuur brengen. Maar het graanafval zal hij met onblusbaar vuur verbranden. Op nog veel andere manieren vertelde hij het volk het goede nieuws. Maar toen hij tegen koning Herodes zei dat die niet met de vrouw van zijn broer had mogen trouwen en dat hij veel slechte dingen deed, maakte Herodes het nog erger door Johannes in de gevangenis te zetten. Maar daarvoor, op een keer toen er heel veel mensen werden gedoopt, werd ook Jezus gedoopt. Toen hij daarna stond te bidden, ging de hemel open. De Heilige Geest daalde neer op Jezus. De Geest zag eruit als een duif. Op dat moment zei een stem uit de hemel: jij bent mijn zoon. Ik houd heel veel van jou. Ik geniet van jou. Jezus' voorvaders. Jezus was ongeveer 30 jaar toen hij de mensen het goede nieuws begon te vertellen. De mensen dachten dat hij een zoon van Jozef was, die een zoon was van Eli, die een zoon was van Mattat, die een zoon was van Levi, die een zoon was van Melchi, die een zoon was van Jannai, die een zoon was van Jozef, die een zoon was van Mattathias, die een zoon was van Amos, die een zoon was van Nahum, die een zoon was van Hesli, die een zoon was van Nachai, die een zoon was van Maat, die een zoon was van Mattathias, die een zoon was van Simei, die een zoon was van Jozef, die een zoon was van Juda, die een zoon was van Johanan, die een zoon was van Resa, die een zoon was van Zerubabel, die een zoon was van Shealtiel, die een zoon was van Neri, die een zoon was van Melchi, die een zoon was van Adi, en die een zoon was van Kosam, die een zoon was van Elmadan, die een zoon was van Er, die een zoon was van Jozes, die een zoon was van Eliezer, die een zoon was van Joarim, die een zoon was van Matatat, die een zoon was van Levi, die een zoon was van Simeon, die een zoon was van Juda, die een zoon was van Jozef, die een zoon was van Jonan, die een zoon was van Eljakim, die een zoon was van Melea, die een zoon was van Menna, die een zoon was van Matata, die een zoon was van Nathan, die een zoon was van David, die een zoon was van Isaï, die een zoon was van Obed, die een zoon was van Boas, die een zoon was van Salmon, die een zoon was van Nahasson, die een zoon was van Abinadab, die een zoon was van Admin, die een zoon was van Arni, die een zoon was van Hesron, die een zoon was van Peres, die een zoon was van Juda, die een zoon was van Jacob, die een zoon was van Isaac, die weer een zoon was van Abraham, en die een zoon was van Terach, die een zoon was van Nahor, die een zoon was van Serach, die een zoon was van Rehu, die weer een zoon was van Peleg, die een zoon was van Heber, en die een zoon was van Sela, die een zoon was van Kenan, die een zoon was van Arpachsad, die een zoon was van Sem, die een zoon was van Noach, die een zoon was van Lamech, die een zoon was van Methuselah, die een zoon was van Henoch, die een zoon was van Jered, die een zoon was van Mahalaleel, die een zoon was van Kenan, die een zoon was van Enos, die een zoon was van Set, en die een zoon was van Adam, en Adam die een zoon was van God.
0: Met Groot Nieuws Radio in 2 jaar de hele Bijbel. Beluister de Bijbelleespodcast in je podcast-app.
3: En bekijk het leesrooster via grootnieuwsradio.nl/bijbel.

0: Hulp bij lekker slapen door slaapmutsje of ontspannen door valeriaanwortel? Beter ga je naar Kruidvat. Valdisper helpt je bij slapen en fris wakker worden. Nu tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Met uitzondering van geneesmiddelen, gezondheidsclaims en afwachting van Europese toelating.
1: De scherpste zomerdeals? Ja, dat is ook welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. Weet wat te doen.
2: Zoveel voor zo weinig bij Trekpleister. Nu tweede halve prijs op heel veel aanmerken zoals Dove, Axe, André Lon en een set glazen rietjes cadeau. Deze actie wil je niet missen, dus ga snel naar de winkel of trekpleister.nl.
1: Nu bij Welkoop een pizza set met steen, schep en mes voor 39,95.
3: De Lidl Deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL zak walnoten? Een halve kilo voor maar 3,99. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
4: Zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Davitamon en Biodermal. Nu 1 plus 1 gratis. Daarmee haal je alles in huis voor de zomer. Dus kom snel naar de winkel of shop op ethos.nl. Met uitzondering van geneesmiddelen, zie verpakking.
5: Mooi van Ethos.
3: En we gaan nog even door met de megadeal. Nu ook extra goedkoop bij Lidl. Een XXL bak nectarines of platte perziken. 1,5 kilo voor maar 2,69. Die laat je toch niet liggen? Lidl.
6: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad. Ga naar ns.nl.
7: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
8: Wacht even. Dit wil je horen. KFC heeft nu 20 hot wings voor maar €10. Ja, je hoort het goed. Voor maar €10. Dus waar wacht je op? Snel naar KFC.
9: I want chicken.
10: Groot Nieuws Radio.
11: Het christelijke radiostation.
10: Het ANP-nieuws van 11 uur.
12: Goedenavond, ik ben Afton van der Meijs. In de buurt van scholen en bij kwetsbare natuurgebieden mogen boeren minder landbouwgif spuiten, maar veel houden zich daar niet aan. Dat zeggen inspecteurs van de Voedsel- en Warenautoriteit. Ze deden 100 controles en bij 1 op de 3 was het mis. De meeste boeren kregen een waarschuwing, een paar een boete. Het aantal doden na de aardbeving in Venezuela is gestegen naar bijna 2000. Het kan nog veel meer worden, want er worden nog tienduizenden mensen vermist. De bevingen waren 5 dagen geleden en de kans op overlevenden is dus klein. Toch werd er vandaag nog een jongetje van 3 levend onder het puin vandaan gehaald. Op de A50 bij het Brabantse Schaik heeft de politie een voetganger aangereden op de vluchtstrook. Hij is naar het ziekenhuis gebracht. Waarom de man daar liep is niet duidelijk. De politie moest over de vluchtstrook omdat ze een verdachte in de auto hadden en er file was. Er wordt nog onderzocht of ze te hard reden. En dan nu het weer van Weer Online. Het is droog met wolken en opklaringen. Vannacht koelt het op veel plaatsen af naar zo'n 14 graden. Morgen wolken en zon met in het noorden kans op een paar buien. Het wordt dan 22 tot 24 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
13: Toyota Mania alleen vandaag nog. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
14: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar €1. IKEA, een wereld aan ideeën.
13: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
15: Het is weer hamsteren bij Albert Heijn.
16: Met deze week in de bonus. Aha, gerookte zalm 100 gram, tweede gratis.
15: Boeie!
16: Alle hak, tweede gratis.
15: Lekker hoor!
16: Alle Iglo viscuisine, viskraam en vis en van, ook tweede gratis.
15: Zoé!
16: Alle Amerk mondverzorging, ook tweede gratis.
15: Yes!
16: En de leukste hamster zomeritems vanaf 99 cent. De meeste en de beste aanbiedingen.
15: Hamster!
5: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
17: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
18: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
19: Of deze, in een leuk plaatsje.
20: Met 20.000.

0: Nu op vakantiediscounter.nl.
1: Dat is wel heel voordelig bij Trekpleister. Deze week 25% korting op Weleda Skinfood. Dat is natuurlijk genieten. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
4: Ik heb letterlijk niks.
5: Het gaat de hele dag regenen, hè?
6: Nee, ik heb geen regenjas.
2: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
7: Groot Nieuwsradio Muziekavond.
8: Het christelijke radiostation.

0: seksueel grensoverschrijdend gedrag. Als dat in de kerk gebeurt, is dat extra pijnlijk. Theoloog Sanne van Dijk deed er onderzoek naar.
1: Dat jij ook in je, zeg maar, in je zijn geraakt wordt.
0: Predikant Almatine Lene is van Stichting Veilige Kerk en ervaringsdeskundige en deed een melding bij haar voorganger.
2: En die reageerde dus een soort van, oh, laten we even in gesprek gaan. Die was 50 jaar ouder dan dat ik was. Ik was 20. Nou, dus dat was zijn voorstel. En toen dacht ik, dat gaan we niet doen.
0: Hoe wordt recht gedaan in zo'n kwetsbare situatie?
2: God ziet het en grijpt in.
1: Ja, nu de kerk nog.
3: Luister naar Groot Nieuws van de Week in de podcastplayer van jouw keuze en via de Groot Nieuws Radio app. Mijn

0: als je Vodafone mobiel
1: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
0: krijg je tot wel 20 euro korting.
1: Elke maand weer.
0: En hoe meer data en snelheid,
1: hoe groter die korting.
0: Dat is One van Vodafone
1: en Ziggo. Ga naar vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
2: Renew. Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
3: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
4: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta. Aan alles gedacht.
5: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
6: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
7: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer vanaf €35.950 of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
8: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
9: Oh, wat een goal! Goal?
10: Zit je ook in de was dat nou een goal fase? Mis geen bal deze zomer. Kom langs bij Pearl en krijg tot 40% korting op je brillenglazen. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
11: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
12: Groot Nieuws Radio.
13: Het christelijke radiostation.
12: Het ANP nieuws van 12 uur.
14: Goedenacht, ik ben Afton van der Meijs. Ronald Koeman stopt als bondscoach van het Nederlands elftal. Dat maakte hij bekend op Instagram nadat Oranje er niet in slaagde om het ver te schoppen op het WK. Koeman zegt dat hij als bondscoach de verantwoordelijkheid voelt voor de teleurstellende prestatie en daarom heeft besloten zijn functie neer te leggen. Treinreizigers tussen Groningen en Leeuwarden moeten ook morgen nog deels met de bus reizen. Door bliksemschade aan het spoor duurt het herstel langer dan verwacht. Tijdens de reparaties ontdekte ProRail extra schade, waardoor het treinverkeer nog niet kan worden hervat. In Pakistan zijn zeker 14 kinderen om het leven gekomen toen het dak van een schoolgebouw instortte. 8 andere kinderen raakten gewond. Volgens de eerste berichten was er mogelijk illegaal een extra verdieping op het gebouw gezet. De politie heeft 2 mensen aangehouden en onderzoekt hoe het ongeluk kon gebeuren. En dan nu het weer van Weer Online. Vannacht koelt het op veel plaatsen af naar zo'n 13 of 14 graden. Plaatselijk wordt het nog enkele graden kouder. Morgen zijn er wolken en zon met in het noorden kans op een enkele bui. Het wordt 22 tot 24 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
13: De nacht van Groot Nieuws Radio.
12: Het christelijke radiostation.

0: Brandstof Podcast.
1: Als je kijkt naar angst en vertrouwen is dat bijna hetzelfde. Ze lijken heel erg bij elkaar te liggen, maar ze gaan eigenlijk allebei over een plaatje wat je hebt over de toekomst. En angst gelooft in het slechtste scenario. En geloof kiest voor het beste scenario.
2: Dus eigenlijk angst en vertrouwen is beide geloven.
1: Exact, ja.
3: De Brandstof Podcast met Eunice Nahuis.
0: Luister via de Grootnieuwsradio app of abonneer je nu in de podcastspeler van jouw keuze.

0: Nieuwsradio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 1 uur.
2: Goedenacht, ik ben Afton van der Meijs. Ronald Koeman stopt als bondscoach van het Nederlands elftal. Dat maakte hij bekend op Instagram nadat Oranje er niet in slaagde om het ver te schroppen op het WK. Koeman zegt dat hij als bondscoach de verantwoordelijkheid voelt voor de teleurstellende prestatie en daarom heeft besloten zijn functie neer te leggen. Treinreizigers tussen Groningen en Leeuwarden moeten ook morgen nog deels met de bus reizen. Door bliksemschade aan het spoor duurt het herstel langer dan verwacht. Tijdens de reparaties ontdekte ProRail extra schade, waardoor het treinverkeer nog niet kan worden hervat. In Pakistan zijn zeker 14 kinderen om het leven gekomen toen het dak van een schoolgebouw instortte. 8 andere kinderen raakten gewond. Volgens de eerste berichten was er mogelijk illegaal een extra verdieping op het gebouw gezet. De politie heeft 2 mensen aangehouden en onderzoekt hoe het ongeluk kon gebeuren. En dan nu het weer van Weer Online. Vannacht koelt het op veel plaatsen af naar zo'n 13 of 14 graden. Plaatselijk wordt het nog enkele graden kouder. Morgen zijn er wolken en zon met in het noorden kans op een enkele bui. Het wordt 22 tot 24 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: De nacht van Groot Nieuws Radio.
0: Het christelijke radiostation.

0: Dankzij een hoopvol geluid op de radio worden elke dag duizenden luisteraars bemoedigd en geïnspireerd in hun geloof.
1: God doet altijd wonderen op een moment dat je het eigenlijk niet meer zo verwacht. En door Jezus komen wij bij hem en kunnen we ook van genezing bidden. En dat, ja, dat is het allergrootste in ons leven.
0: Jij ook? Ondersteun Groot Nieuws Radio en word vandaag nog vriend.
2: God spreekt echt door Groot Nieuws Radio.
0: Meld je aan via grootnieuwsradio.nl/vriend.

0: Grootnieuws Radio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 2 uur.
2: Goedenacht, ik ben Afton van der Meijs. Het gaat financieel slechter met kleine ondernemers, blijkt uit onderzoek van de Kleinbedrijfindex. Een kwart van de ondernemers met een klein bedrijf leeft onder het bijstandsniveau. Volgens de onderzoekers komt dat vooral doordat de kosten veel harder stijgen dan de inkomsten. Vooral ondernemers in de horeca en detailhandel hebben het zwaar. Ronald Koeman stopt als bondscoach van het Nederlands elftal. Dat laat hij weten via Instagram een dag na de uitschakeling op het WK. Koeman is teleurgesteld dat de droom van een wereldtitel niet is uitgekomen, maar zegt ook dat er belangrijkere dingen zijn dan voetbal en lijkt daarmee ook te hinten op een definitief afscheid als trainer. En de KNVB heeft met respect gereageerd op het vertrek van Koeman als bondscoach. Volgens de directeur topvoetbal Nigel de Jong heeft Koeman zich de afgelopen jaren volledig ingezet voor Oranje. De bond gaat nu op zoek naar een opvolger, zodat er in september een nieuwe bondscoach kan zijn voor de start van de Nations League. En dan nu het weer van Weer Online. Vannacht koelt het op veel plaatsen af naar 13 of 14 graden en plaatselijk wordt het nog enkele graden kouder. Morgen zijn er wolken en zon met in het noorden kans op een enkele bui en het wordt 22 tot 24 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: De nacht van Grootnieuws Radio.
0: Het christelijke radiostation.